in allerlei nood. Wees dus sterk. Laat uw handen niet verslappen, want u zult voor uw moeite beloond worden. Toen Asa deze woorden hoorde, de profetie van de profeet Oded, vatte hij moed en liet hij de afgodsbeelden opruimen in heel het land van Juda en Benjamin en in de steden die hij had veroverd in het bergland van Efraïm. Ook vernieuwde hij het altaar van de Heer dat voor de voorhal van het huis van de Heer stond. Hij riep heel Juda en Benjamin bijeen, samen met degenen uit Efraïm, Manasse en Simeon, die, toen ze zagen dat de Heer zijn God met hem was, in grote getalen van Israël naar Asa waren overgelopen en zich in Juda gevestigd hadden. Ze kwamen bijeen in Jeruzalem in de derde maand van het 15e regeringsjaar van Asa en offerden die dag aan de Heer 700 runderen en 7000 schapen van de buit die ze hadden meegebracht. Ze gingen een verbond aan dat ze met heel hun hart en heel hun ziel de Heer, de God van hun vaderen, zouden dienen. Ieder, groot of klein, man of vrouw, die de Heer, de God van Israël, niet zou dienen, zou ter dood gebracht worden. Dit zwoeren ze de Heer met luide stem en met juichkreten onder het geschal van trompetten en bazuinen. Heel Juda verheugde zich over de eed die ze van ganser harte gezworen hadden. Ze zochten de Heer met hart en ziel. Daarom stond de Heer hen bij en schonk hij hun rust aan al hun grenzen. Koning Asa heeft zelfs zijn moeder Maaka haar titel van gebiedster ontnomen. Zij had namelijk voor Asherah een ergerniswekkend beeld gemaakt. Asa liet dit beeld stuk slaan, verpulveren en in het Kidrondal verbranden. Wel liet men de offerhoogten in Israël voortbestaan, maar toch bleef Asa, zolang hij leefde, de Heer onverdeeld toegewijd. Hij liet de offergaven van zijn vader en zijn eigen wijgeschenken naar het huis van God overbrengen. Het zilver, het goud en de andere voorwerpen. En er was geen oorlog tot het 35e jaar van zijn regering.

Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 14. In het 36e regeringsjaar van Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en begon Rama te versterken om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen nam Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heer en van het huis van de koning en zond dat naar Ben-Hadad, de koning van Aram, die in Damascus zetelde, met de volgende boodschap. Er bestaat een verdrag tussen u en mij, tussen uw vader en mijn vader. Hierbij stuur ik u zilver en goud. Wees zo goed uw verdrag met Baasa, de koning van Israël, te verbreken, zodat hij van mij wegtrekt. Ben-Hadad voldeed aan het verzoek van koning Asa en beval zijn legeroverste op te trekken tegen de steden van Israël. Zij plunderden Ichon, Dan, Abel-Maim en alle voorraadsteden in Naftali. Toen Baasa hiervan hoorde, staakte hij de versterking van Rama en liet hij het werk stilleggen. Koning Asa liet nu alle Judeërs oproepen. Zij namen de stenen en het hout dat Baasa voor de versterking van Rama had gebruikt mee en versterkten daarmee Geba en Mispa. Toen diende zich de ziener Ganani aan bij Asa, de koning van Juda. Hij zei hem: omdat u steun gezocht hebt bij de koning van Aram en niet bij de Heer uw God, daarom is de legermacht van de koning van Aram u ontglipt. Hadden de Kuzieten en de Libiërs soms geen groot leger met eindeloos veel wagens en ruiters? Toch heeft de Heer ze aan u uitgeleverd, omdat u op de Heer steunde. Want de ogen van de Heer gaan vorsend rond over heel de aarde om allen te helpen die hem onverdeeld toebehoren. In deze zaak hebt u echter dwaas gehandeld. Vanaf nu zal oorlog uw deel zijn. Asa ontstak in woede jegens de ziener en zette hem gevangen. Zo kwaad was hij op hem. Bij die gelegenheid mishandelde Asa ook andere mensen uit het volk. Verdere bijzonderheden over Asa uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. In het 39ste jaar van zijn regering kreeg Asa een ernstige voetkwaal. Maar zelfs in deze ziekte zocht hij zijn hulp niet bij de Heer, maar bij de geneesheren. Hij ging bij zijn vaderen rusten en stierf in het 41ste jaar van zijn regering. Hij werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen, vakkundig toebereid, bestrooid was. En men ontstak een buitengewoon groot dodenvuur voor hem.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 19. Zijn zoon Jozafat volgde hem op. Deze versterkte zijn positie tegenover Israël door garnizoenen te leggen in alle versterkte steden van Juda en bezettingen in het land Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. De Heer was met Jozafat, want hij bewandelde dezelfde weg als vroeger zijn vader David. Hij aanbad niet de Baals, maar de God van zijn vader. Hij hield zich aan de geboden van de Heer en volgde het voorbeeld van Israël niet. De Heer gaf Jozafat de koninklijke macht vast in handen en heel Juda betaalde hem belasting, zodat hij zeer rijk werd en een luisterrijke staat kon voeren. Hij bewandelde de wegen van de Heer zo voortvarend dat hij een einde maakte aan de dienst op de offerhoogten en de heilige palen in Juda opruimde. In het derde jaar van zijn regering zond hij de beambten Ben-Gail, Obadja, Zekaria, Netanel en Michajahu om onderricht te geven in de steden van Juda. Aan hen waren toegevoegd de levieten Semaja, Netanja, Zebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top-Adonia en de priesters Elisama en Joram. Ze gaven onderricht in Juda met de leer van de Heer in de hand. Ze gingen alle steden van Juda af en onderrichtten het volk. De schrik voor de Heer zat er bij alle koninkrijken van de landen rond Juda zo in dat ze geen oorlog durfden te voeren met Jozafat. Sommige Filistijnen betaalden Jozafat schatting in goederen en in geld. De Arabieren in de vorm van kleinvee, 7700 rammen en 7700 bokken. Zo werd Jozafat gaandeweg zeer machtig. Hij bouwde in Juda burchten en proviantsteden. Hij had veel werkvolk in de steden van Juda en in Jeruzalem had hij krijgslieden, strijders van aanzien, die hier naar hun families worden opgesomd. Tot Juda behoorden de volgende aanvoerders van 1000, de overste Adna met 300.000 mannen van aanzien. Na hem kwam de overste Johanan met 280.000 personen. Na hem kwam Amasja, de zoon van Zikri, die zich vrijwillig aan de Heer had toegewijd, met 200.000 moedige strijders. Uit Benjamin was Eliada afkomstig, een man van aanzien met 200.000 personen, uitgerust met boog en schild. Na hem kwam Jozabad met 180.000 personen ten strijde uitgerust. Dat waren degenen die in dienst van de koning stonden, degenen die de koning in de vestingsteden van heel Juda gelegerd had, niet meegerekend.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 34. Jozafat verwierf aanzien en rijkdom in overvloed en werd de zwager van Achab. Toen hij na enige jaren Achab kwam opzoeken in Samaria, slachtte Achab ter ere van hem en zijn gevolg een groot aantal schapen en runderen. Achab trachtte hem over te halen om met hem op te trekken tegen Ramoth in Gilead. En Achab zei tegen Jozafat, de koning van Juda, wilt u niet met mij ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead? Jozafat antwoordde, één lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk. Ik trek met u mee ten strijde. Maar hij vervolgde, u moet toch eerst de Heer raadplegen. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, 400 man. Hij vroeg ze, moet ik ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead, of moet ik ervan afzien? Zij antwoorden, ga, God levert het aan de koning uit. Maar Jozafat vroeg, is hier geen profeet van de Heer, zodat we ook door hem de Heer kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is er nog één over en we zouden de Heer ook door hem kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem, omdat hij me nooit iets goeds voorspelt, maar alleen onheil. Het is Micha, de zoon van Jimla. Maar Jozafat zei, de koning moet zo niet spreken. Daarop riep de koning van Israël een dienaar en zei, ga dadelijk Micha, de zoon van Jimla, halen. Nu zaten de koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, in vol ornaat, ieder op een troon, op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria, terwijl alle profeten voor hen stonden te profeteren. Zo had Sitkia, de zoon van Kenaana, ijzeren horens opgezet. En hij zei, zo spreekt de Heer, hiermee zult u de Arameërs neerstoten en verdelgen. Alle andere profeten profeteerden in dezelfde trant en zeiden, u moet naar Ramoth in Gilead optrekken. Uw veldtocht zal slagen, want de Heer levert het aan de koning over. De bode die Micha moest gaan halen, zei tegen hem, de profeten hebben de koning eenstemmig een gunstige voorspelling gedaan. Laat uw woord overeenkomen met het hunne en voorspel iets goeds. Maar Micha antwoordde, zo waar de Heer leeft, ik zal slechts zeggen wat mijn God mij opdraagt. Toen hij bij de koning gekomen was, vroeg de koning hem, Micha, moet ik ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead, of moet ik ervan afzien? En hij antwoordde hem, trek op, uw veldtocht zal slagen. De Heer levert het aan u uit. Maar de koning viel tegen hem uit. Hoe vaak moet ik je nog bezweren mij in de naam van de Heer niets te zeggen dan de waarheid? En sprak Micha, ik zie heel Israël verspreid over de bergen als schapen zonder herder. En de Heer spreekt, ze hebben geen Heer, laat ieder in vrede naar huis terugkeren. De koning van Israël zei daarop tegen Jozafat, heb ik het u niet gezegd? Hij profiteert voor mij nooit iets goeds, doch alleen maar iets kwaads. Maar Micha hervatte, luister daarom naar het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en heel het leger van de hemel links en rechts om hem heen staan. De Heer vroeg, wie wil Achab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij oprukt naar Ramoth in Gilead en daar sneuvelt? De een zei dit, de ander dat. Toen kwam er een geest voor de Heer staan, die zei, ik zal hem misleiden. De Heer vroeg hem, hoe dan? Hij antwoordde, ik ga erop uit en word een leugengeest in de mond van al zijn profeten. En de Heer zei, u zult hem misleiden en over hem zegevieren. Ga en doe het. Welnu, zie hoe de Heer een leugengeest heeft gelegd in de mond van deze profeten van u, want de Heer heeft tot uw ondergang besloten. Toen kwam Sitkia, de zoon van Kenaana, naderbij. Hij sloeg Micha op de wang en zei, langs welke weg zou de geest van de Heer mij verlaten hebben om te spreken tot jou?
Micha antwoordde, dat zul je wel merken op de dag dat je van de ene schuilplaats naar de andere moet vluchten om je te verbergen. De koning van Israël beval nu, neem Micha gevangen en stel hem onder toezicht van Amon, de stadscommandant, en van Joas, de zoon van de koning. U moet zeggen, zo spreekt de koning, zet deze man in de gevangenis op een karig rantsoen van water en brood tot ik behouden ben teruggekeerd. Toen zei Micha, als u behouden terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. Hij is de profeet die gezegd heeft, luister volken, allen tezamen. De koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, trokken dus op naar Ramoth in Gilead. Maar de koning van Israël sprak tot Jozafat, ik wil verkleed de strijd ingaan, maar houd u gerust uw eigen kleren aan. Hij verkleedde zich dus en ging zo de strijd in. Nu had de koning van Aram de bevelhebbers van zijn strijdwagens gelast, val niemand anders aan dan alleen de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Jozafat zagen, dachten zij, dat is zeker de koning van Israël. Zij gingen dus op hem af om hem aan te vallen. Maar Jozafat slaakte een kreet en de Heer kwam hem te hulp. God verwijderde de bevelhebbers van de strijdwagens van hem, want toen zij ontdekten dat hij de koning van Israël niet was, lieten zij hem met rust. Intussen richtte iemand op goed geluk zijn boog en trof de koning van Israël tussen de voegen van zijn panzer. Toen zei de koning tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng mij van het slagveld, want ik ben gewond. Maar juist op dat ogenblik laaide de strijd op, en daarom moest men de koning tegenover de Arameërs in zijn wagen overeind houden tot de avond toe. Toen de zon onderging, was hij dood.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 11. Jozafat, de koning van Juda, keerde echter ongedeerd terug naar zijn huis in Jeruzalem. Daar kwam de ziener Jehu tot hem, de zoon van Chanani. Hij zei tegen koning Jozafat: "Moest u een boosdoener hulp verlenen en aanpappen met hen die de Heer haten? Daarom is de Heer in hevige woede tegen u ontstoken. Toch zijn er ook goede dingen over u te zeggen, want u hebt de heilige palen in het land omgehakt en met heel uw hart God gezocht." Nadat Jozafat enige tijd in Jeruzalem gebleven was, trok hij er met zijn leger weer op uit en bracht de mensen van Berseba tot het gebergte van Efraïm terug tot de Heer, de God van hun vaderen. Ook stelde hij in alle versterkte steden van het land Juda, stad voor stad, rechters aan. En hij hield de rechters voor: "Besef wel wat u doet, want u spreekt geen recht namens een mens, maar namens de Heer, die bij u is als u recht spreekt. Laat dus ontzag voor de Heer u leiden. Ga nauwkeurig te werk, want de Heer onze God is strikt, rechtvaardig, onpartijdig en onomkoopbaar." Jozafat stelde ook in Jeruzalem levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om in de naam van de Heer recht te spreken en de geschillen van de inwoners van Jeruzalem te beslechten. En hij gebood hun: "Doe uw werk vol ontzag voor de Heer, in oprechtheid en met een onverdeeld hart. Telkens als uw broeders uit hun steden u een geschil komen voorleggen, over bloedschuld of over de uitleg van geboden, wetten en voorschriften, moet u ze voorlichten, opdat zij zich niet schuldig maken voor de Heer. Anders breekt er een hevige woede over u en uw broeders los. Als u dat doet, zult u zich niet schuldig maken. De opperpriester Amaria staat boven u voor alle aangelegenheden die de Heer betreffen. En Zebadja, de zoon van Jismael, de leider van het volk van Juda, staat boven u voor alle aangelegenheden die de koning betreffen. De levieten zullen als beambten in uw dienst staan. Ga vastberaden aan het werk en moge de Heer met de rechtschapenen zijn."

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 37. Een tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten met een afdeling van de Ammonieten tegen Jozafat ten strijde. Aan Jozafat werd gemeld: een grote menigte komt op u af, vanaf de overkant van de zee, vanuit Aram. Ze zijn al in Gassezon Tamar. Gassezon Tamar is Engedi. Toen werd Jozafat bang en besloot hij de Heer te raadplegen. Hij kondigde voor heel Juda een vasten af. Daarop kwamen ze uit Juda, uit alle steden van Juda, bijeen om bij de Heer hulp te zoeken. Omringd door de gemeente die uit Juda en Jeruzalem was samengekomen in het huis van de Heer, bij de nieuwe voorhof, bad Jozafat staande: Heer, God van onze vaderen, bent u niet de God in de hemel? U bent toch meester over alle volken en hun koningen? In uw hand is de macht en de kracht. Niemand kan u weerstaan. Bent u niet onze God? U hebt toch de bewoners van dit land verdreven voor uw volk Israël en dit land voor altijd aan het nageslacht van Abraham gegeven, uw vriend? Ze zijn er gaan wonen, hebben er een heiligdom voor uw naam gebouwd en hebben gezegd: als een onheil ons mocht treffen, het straffende zwaard, pest of hongersnood, dan zullen we naar dit huis komen en voor uw aanschijn treden, want uw naam woont in dit huis. Dan zullen we in onze nood tot u smeken en u zult naar ons luisteren en uitkomst brengen. Wel nu dan, daar zijn de Ammonieten en de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte. U hebt de Israëlieten, toen ze uit Egypte kwamen, de toegang tot hun land verboden. Daarom trokken ze om hun gebied heen en hebben ze hen niet verdelgd. En zie, als dank daarvoor komen ze op ons af, om ons te verjagen uit het erfdeel dat u ons in bezit gegeven hebt. Heer onze God, zult u over hen geen strafgericht houden? Wij zijn machteloos tegenover de grote menigte die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Terwijl heel Juda zo voor het aanschijn van de Heer stond, met kleine kinderen, vrouwen en zonen, kwam midden tussen het verzamelde volk de geest van de Heer over de leviet Jagasiel, de zoon van Zekaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, een van de zonen van Asaf. Hij zei: luister aandachtig, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en koning Jozafat. Zo spreekt de Heer: vrees niet en wees niet bang voor die grote menigte, want het is niet uw oorlog, maar Gods oorlog. Morgen moet u tegen hen oprukken. Zij nemen de kristalpas en aan het einde van het dal dat uitloopt in de woestijn van Jeruel, zult u op hen stoten. U hoeft dan niet te strijden. Stel u maar ter plaatse op en u zult zien hoe de Heer u, Juda en Jeruzalem, de overwinning geeft. Vrees niet en raak niet in paniek. Trek morgen tegen hen op. De Heer zal met u zijn. Toen boog Jozafat zich neer met het gezicht tegen de grond en heel Juda wierp zich samen met de inwoners van Jeruzalem voor de Heer neer en betuigde hem hulde. En de levieten, die tot de Kehatieten en de Korgieten behoorden, begonnen met luide stem de lof te zingen van de Heer, de God van Israël. De volgende ochtend trokken ze in alle vroegte naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken, trad Jozafat naar voren en zei: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer uw God en u blijft behouden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. Na overleg met het leger liet hij de zangers van de Heer en de muzikanten in hun heilige gewaden voor de soldaten uitgaan en het lied zingen: loof de Heer, want eeuwig duurt zijn barmhartigheid.
Op het ogenblik dat ze jubelend het loflied aanhieven, liet de Heer de Ammonieten, de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte, die tegen Juda oprukten, vanuit hinderlagen overvallen, zodat ze zware verliezen leden. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het Seirgebergte, om ze te vernietigen en te verdelgen. Nadat ze de bewoners van Seir hadden afgeslacht, brachten ze elkaar om het leven. Toen de Judeërs op het punt gekomen waren waar ze de woestijn konden overzien en naar het leger uitkeken, zagen ze de grond bezaaid met lijken. Niemand was ontkomen. Nu ging Jozafat met zijn leger erop af om de buit te bemachtigen. Tussen de lijken vonden ze allerlei goederen en kostbare voorwerpen in overvloed. Ze behaalden zoveel buit dat het niet te vervoeren was. 3 dagen waren ze bezig met het binnenhalen van de buit, zo groot was die. De 4e dag kwamen ze bijeen in het dal van de lofprijzing en prezen ze de Heer. Daarom heet die plek dal van de lofprijzing tot op de dag van vandaag. Daarop keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem met Jozafat aan het hoofd vol vreugde naar Jeruzalem terug, want de Heer had hen laten triomferen over hun vijanden. Ze trokken Jeruzalem binnen met lieren, luiten en trompetten en gingen naar het huis van de Heer. De vrees voor God maakte zich meester van alle koninkrijken van de landen rondom, toen ze hoorden dat de Heer gestreden had met de vijanden van Israël. En het koninkrijk van Jozafat genoot voortaan rust, want zijn God zorgde ervoor dat het met rust gelaten werd aan al zijn grenzen. Zo regeerde Jozafat over Juda. Hij was 35 jaar toen hij koning werd en heeft 25 jaar in Jeruzalem geregeerd. Zijn moeder heette Azuba en was een dochter van Silchi. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Asa, zonder daarvan af te wijken, door te doen wat de Heer behaagt. Alleen werden de heiligdommen op de offerhoogten niet afgeschaft. Nog steeds was het volk de God van zijn vaderen niet van harte toegedaan. Verdere bijzonderheden over de regering van Jozafat, van het begin tot het einde ervan, zijn te vinden in het verhaal over Jehu, de zoon van Hanani, dat opgenomen is in het boek van de koningen van Israël. Ten slotte moet nog de overeenkomst vermeld worden die Jozafat, de koning van Juda, is aangegaan met Achazia, de koning van Israël. Deze Achazia was een gewetenloos man. Zij kwamen overeen om schepen te bouwen voor de vaart op Tarsis. De schepen werden in Esjon-Geber gebouwd. Maar Eliezer, de zoon van Dodawahu uit Maresa, profeteerde tegen Jozafat en zei: omdat u een overeenkomst gesloten hebt met Achazia, breekt de Heer uw werk in stukken. De schepen leden schipbreuk en konden niet naar Tarsis varen.

uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag?

Welkom. Het uur van de barmhartigheid. Wij weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen. O Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, excuseer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

gedachtes, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant door de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben in plaats van om mezelf te kwellen.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

We waren dus bezig met de tekst in verband met de geestelijke oefeningen van Pasen, ter gelegenheid van de wijding tot het heilig subdiaconaat, tussen 1 en 10 april 1903. Het gaat wel te verstaan over het subdiaconaat van Johannes de 23e. De tekst is verdeeld in 12 of 13 punten en we zijn aan puntje 2 gekomen. Eén enkele gedachte van eigenliefde is voldoende om voor altijd zeer veel verheven gevoelens te vernietigen. Eén moment van zwakheid van Eva, die zich door de slang liet verleiden, was de oorzaak van alle ellende van de mensheid. Welk een les voor mij. Als het waar is dat er tegenover iedere goede daad, hoe klein ook, een grote genade staat, moet het eveneens waar zijn dat het veronachtzame, hoe weinig ook, van dergelijke daden, wanneer de Heer mij de hand biedt om deze te verrichten, het toekomstig gemis van vele gunsten kan betekenen, zonder welke ik niets kan doen. Helemaal niets. In het licht van deze waarheid moet ik die tekortkomingen beschouwen die gewoonlijk klein genoemd worden en die men over het algemeen verwaarloost. Hieruit herkent men de oorzaak van de trage en moeizame voortgang van mijn geestelijk leven. Het is geen kwestie van grotere of minder grote genade of welwillendheid van de kant van God, maar het gaat om het daarvoor openstaan van de kant van de mens. De genade ligt altijd gereed, maar het zijn onze tekortkomingen die de uitoefening ervan in de weg staan. Ik moet dus nauwkeuriger opletten bij de kleinste gebeurtenissen en de uiterste voorzichtigheid betrachten in al mijn doen en laten. De heiligheid van de heilige is niet gegrondvest op opzienbarende feiten, maar op kleinigheden die in het oog van de wereld onbelangrijk schijnen. Jezus Christus geeft mij in dit opzicht, in de eerste 30 jaren van zijn leven, een reeks lichtende voorbeelden. Zie toe en handel overeenkomstig het voorbeeld.

3. Ik kom op dit onderwerp terug omdat het God behaagde mij te midden van de dorheid en de verslagenheid van geest van deze eerste 3 dagen van de retraite mij iets te doen begrijpen van de belangrijkheid hiervan in verband met mijn tegenwoordige geestesgesteldheid. Ik zou niet kunnen zeggen of niet vele onbezonnenheden van mijn eerste jaren op 1 lijn te stellen zijn met doodzonde. De leeftijd in aanmerking genomen waren het in ieder geval zeer ernstige vergrijpen. En ook nu nog schaam ik er mij tegenover God diep over. Ik zucht als een schuldbewuste. Schuld maakt mijn gelaat schaamrood. En hoeveel nalatigheden zijn er niet gevolgd op deze eerste, dagelijks, op ieder uur, onoplettendheden, daden, veroorzaakt door eigenliefde, nalatigheden in de studie, tijd die ik voorbij liet gaan, gebrek aan naastenliefde in gedachte, woord en daad, kleine ijdelheden. O mijn God, hoeveel gebreken. Ik zou onder hun gewicht vermorzeld kunnen worden. Ik ben dus een zondaar, een groot zondaar. Ik zie het in, ik voel het. Ik ben ervan overtuigd en schaam mij erover. Spaar mij, God, spaar mij, God, nu ik erom smeek. Laten wij hiervan uitgaande er nog eens over spreken. Heb ik boete gedaan voor mijn zonde? Nee. Helemaal niet. En toch is het maar al te zeker dat ik voor ieder ding, tot in bijzonderheden, rekenschap en verantwoording zal moeten afleggen. Ik moet mijzelf dus altijd als de schuldenaar van de Heer beschouwen. De nauwgezette zorg bij het vervullen van mijn kleinste plichten is voor alles een strenge eis die de rechtvaardigheid gebiedt. Het is geen aanvulling, geen toegift. Zolang ik mijn schulden nog niet betaald heb, heb ik geen recht om mij bij God te beklagen dat hij mij beproevingen, verslagenheid van geest en dergelijke zendt. Als ik mij bedrukt voel, verlaten, eenzaam, alleen, moet ik nederig mijn hoofd buigen, mij er gelaten bij neerleggen en zeggen, ik verdien het. Het zij zo, o Jezus, ik zegen u, ik dank u, ik heb u lief. Ook te midden van mijn ellende heeft de Heer mij overladen met voortdurende, grote en zeldzame gunsten. Waarom hebben zij geen uitwerking gehad? Waarom ben ik op dit ogenblik geen heilige als de heilige Aloysius, de heilige Stanislaus en andere heiligen? Mijn kleine tekortkomingen zijn er de oorzaak van. Hoe kan ik een verklaring vinden voor het bijna volledige gebrek aan concentratie en derhalve aan resultaat bij mijn meditaties sedert de laatste retraite tot nu toe, voor de geestelijke dorheid van deze eerste dagen van de retraite, voor mijn gevoelloosheid ten opzichte van de ernstigste en vreselijkste waarheden die zelfs de meest onschuldige heiligen deden sidderen. Misschien door mij die paar woordjes te herinneren die mij af en toe tijdens de voorgeschreven stilte ontsnapte en andere kleine overtredingen van de leefregel en dergelijke. O, die kleinigheden. Alles heeft invloed op mijn geestelijk leven. Zoals de ene genade de andere oproept en zij zich de een na de andere methodisch vermenigvuldigen, zo doen de tekortkomingen die elkaar eveneens opvolgen de uitwerking van de genade teniet.
En door zich in het oneindige te vermenigvuldigen, voeren ze mij tot de rand van de afgrond. De conclusie is deze. Iedere overschreden regel, hoe onbelangrijk ook, ieder klein gebrek, ieder misplaatst woordje, iedere kleinigheid is een schrikbarend deficit in mijn geestelijk leven. Laten wij dus de rekening een zorgvuldige opmaken. Haarfijn en streng zij alles bekeken, opgepast voor de eerste zwakheden.

4. Na de storm geeft gij rust. Zo heeft mijn goede Heer zich verwaardigd om mij na 3 dagen van verslagenheid en afwachting te willen aanvaarden en mij een sprankje licht te schenken. Een nauwkeurig onderzoek aangaande mijzelf en mijn opwellingen van eigenliefde heeft mij doen inzien dat, behalve de fantasie die altijd haantje de voorste is, er om zo te zeggen 2 naturen in mij schuilen die trachten zich te doen gelden. Namelijk de verstandelijke aard, en dat is mijn eigen aard, en de aard van mijn andere ik die in mij is en die mijn grootste vijand is. Als ik serieus mediteer, kies ik over het algemeen wel het goede. Maar in de praktijk van het leven is het mijn andere aard die steeds een als en een maar vindt en mij uitlacht bij ieder besluit en die altijd het tegendeel weet te vinden en verzachtende omstandigheden te zijn in gunste. Op wonderlijke manier, geholpen door de fantasie, doet hij alles om mijn geest te vertroebelen en mijn allerbeste voornemens in de war te sturen. Hij legt altijd vermetel, onbeschaamd en tyranniek zijn wil op aan mijn verstandelijke aard en laat deze geen uitweg. Laten wij oppassen ons niet te laten misleiden. Meestal is het een spel van de duivel die in troebelwater vist en ons op die manier probeert te ontmoedigen en onze beste gevoelens en voornemens teniet tracht te doen. Het is voldoende dat ik ernstig en vastberaden de goede gedachten, bijvoorbeeld de gedachten van nederigheid en afschuw van mijn zonde, onderken. Al zie ik en begrijp ik, gezien mijn grote onmacht, er de innerlijke redenen niet van. En dat ik mij schrap zet bij iedere aanval en de deur van de instemming steeds gesloten houd, en God zal tevreden zijn en niet verder vragen. Ik zal mij steeds herinneren wat de heilige Franciscus van Sales mij zegt. Laat de duivel, de andere aard, dit wil zeggen die van mijn andere ik, maar op de deur van uw hart bonzen en ervoor staan roepen, terwijl hij 1000 beelden en onpassende gedachten voor u oproept. Aangezien hij slechts door de deur van de instemming kan binnenkomen, moet gij deze goed gesloten houden en gij kunt gerust zijn. Laat het u van geen zorg zijn wanneer er schimmen om uw scheepje waren. En vrees niet zolang God met u is. Wanneer het dus gaat om gedachten van eigenliefde, reputatie, eerbewijzen, belangrijke positie en dergelijke, moet ik, mits ik daar zelf geen aanleiding toe geef, en mij erop toeleggen mij hierom niet te bekommeren, mij hierover niet ongerust te maken. Het is voldoende dat ik mijn nee heftig volhoud, zonder te luisteren naar welke argumenten of redenen ook, en dat ik het nooit moe word mijn instemming te weigeren, terwijl ik er nederige gedachten en gevoelens tegenover stel. En dan heeft de eigenliefde niets meer in te brengen.

5. Iedere keer als ik denk aan het grootste mysterie van het verborgen en nederig leven van Christus in zijn eerste 30 jaar, raak ik steeds meer in de war en schieten mijn woorden tekort. Ach, dit is heel duidelijk, dat tegenover zulke heldere lering niet alleen het oordeel van de wereld, maar ook het oordeel en de denkwijze van bijna de gehele priesterlijke wereld geheel en al in het niet vallen en zelfs hiermede in tegenspraak zijn. Wat mij betreft, ik beken dat ik er nog niet in slaag om mij er een denkbeeld van te vormen. Hoezeer ik er mij op toeleg, het lijkt mij dat ik niet anders dan de uiterlijke vorm van de nederigheid bereik, maar haar ware geest, het onbekend willen blijven van Jezus Christus in Nazareth, is mij slechts van zeggen bekend. En dan te bedenken dat de goede Jezus wel 30 jaar van zijn leven in het verborgene doorbracht. En hij was God. En hij was de afspiegeling van het wezen van de Vader. En hij was gekomen om de wereld te redden. En hij deed dit alles slechts om ons te leren hoezeer de nederigheid nodig is en op welke manier men haar moet beoefenen. En ik, die zo'n grote zondaar ben, zo'n buitengewoon erbarmelijk mens, denk aan niets anders dan mijzelf te behagen en mij te verblijden over goede resultaten ter wille van een beetje wereldse eer. Mijn gedachten kunnen zo vroom niet zijn of ik betrek er de liefde bij voor mijn reputatie die ik bij anderen geniet. Hoewel ik mij vroom, barmhartig en offervaardig voordoe, kan ik geen zuiver ideaal koesteren, zonder dat mijn andere ik zijn aandeel opeist, op de voorgrond wil treden en zich, zowel door de omstanders als door hen die veraf zijn, ja, door de hele wereld indien mogelijk, wil laten bewonderen. En het ergste is dat ik mij in de gedachte van het werkelijk verborgen leven, zoals Jezus Christus dit beleefd heeft en mij dit leert, uiteindelijk slechts met grote moeite kan schikken. Laat ik dit dus tenminste erkennen. En het is een van de bijzondere indrukken van deze retraite waaraan ik ieder ogenblik moet terugdenken. 1. Hoe meer ik de verborgenheid bemin, des te groter zal ik worden en des te meer zal ik mijn naam bij God en bij de mensen waardig zijn en des te meer vruchten zal mijn ambt afwerpen. 2. Wat betreft de ware nederigheid, ik ben er nog helemaal niet aan toe hiervan de eerste graad te kennen en te beoefenen. 3. Ik moet steeds aan het liefdevolle hart van de zachtmoedige en nederige Jezus licht vragen, meer licht hiervoor, en hulp om althans oprechte gevoelens te koesteren tot een meer volmaakte nederigheid, tot onverschilligheid ten opzichte van de achting die men mij toedraagt en van mijn eer. Ik zal nooit vergeten dat de Heer van mij niet alleen vraagt dat ik onbekend verlang te blijven en als niets beschouwd te worden, maar ook dat ik veracht wil worden. Ik moet zo nederig worden dat ik kan zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. Verleen mij, o Heer, althans om te beginnen, het waarachtige verlangen hiertoe.

6. Behalve dat ik van mijzelf vervuld ben en zeer gesteld ben op mijn reputatie, ben ik ook nog een zielige domoor. Dat begrijp ik iedere dag en ieder uur beter. En hoe meer ik studeer, des te meer raak ik verzekerd van deze overtuiging. Ik moet er een gewoonte van maken, mijzelf als onwetend te beschouwen en steeds die plaats uit te zoeken die mij past. Op deze wijze zal ook die vermetele inbeelding van mij wel tot staan komen. Dit gevoel moet mij altijd op school, bij de studie, bij de gesprekken en bij alles vergezellen. Ik zal mij ervoor hoeden te pralen met een bepaalde kennis die ik zou kunnen hebben. Mijn lijfspreuk zal ook hierbij zijn: verlang onbekend te blijven. Mijn positie ten opzichte van de anderen, de superieuren en collega's die van het goddelijk kind Jezus naar hen luisteren en hun vragen stellen. 7. Ik voel dat mijn Jezus mij steeds nader komt. Hij heeft in deze dagen toegelaten dat ik in zee viel, dat ik verdronk in de beschouwingen van mijn eigen ellende en trots, om mij de behoefte aan hem nog dringender te doen gevoelen. Terwijl ik op het punt sta te verdrinken, komt Jezus over de wateren wandelend, mij glimlachend tegemoet om mij te redden. Ik zou met Petrus willen zeggen: Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar de tederheid van zijn hart en de zoetheid van zijn woorden zeggen mij: wees niet bevreesd. O, naast u vrees ik niets. Ik rust aan uw borst. Als een verloren schaap luister ik naar uw hartenklop. Jezus, ik behoor u andermaal toe, voor altijd. Met u ben ik waarlijk groot. Zonder u ben ik een zwakke rietstengel. Maar wanneer ik op u steun, ben ik een zuil. Nooit moet ik mijn armzaligheid uit het oog verliezen, om zodoende steeds voor mijzelf op mijn hoede te zijn. Maar ofschoon vernederd en beschaamd, moet ik mijzelf altijd met groter vertrouwen aan uw hart vastklemmen, omdat mijn armzaligheid de troon is van uw medelijden en uw liefde. Goede Jezus, ik ben altijd bij u. Verwijder u niet van mij.

8. Het is Witte Donderdag, de grote dag van het hart van Jezus, de dag van zijn bruiloft en tegelijkertijd van zijn liefdestestament. Zoals plotseling een schitterende zonnestraal de wolken aan de hemel doet verdwijnen en het leven terugroept, zo heeft mijn goede meester zich verwaardigd mij op te beuren, mij klaarheid te brengen op deze dag, die voor mij misschien de plechtigste van het gehele jaar is. Ik voelde mij overstelpt door een machtig gevoel van vrede toen ik mij opmaakte hem te ontvangen. Ik onderging de intense vreugde van zijn tegenwoordigheid. Ik heb met ontroering zijn laatste prediking aanhoord, zijn laatste afscheidswoorden, en bevend over mijn gehele lichaam door een onbekend gevoel van tederheid dat mijn ogen vochtig maakte, heb ik hem naar zijn rustaltaar vergezeld. O, hoe doet hij mij steeds beter zijn wens inzien, dat ik mij geheel en al in liefde aan hem moet wijden, in de devotie tot het Allerheiligste Sacrament. Vanuit het Allerheiligste Sacrament moet ik voor mijzelf het verlangen vernieuwen dat ik gevoel en dat mij aanspoort om slechts voor Jezus te leven en met de genade behoed te worden voor talloze fouten die ik zeker bedreven zou hebben zonder zijn hulp. Hoe kan ik ongevoelig blijven voor deze uitnodiging? Bij het laatste avondmaal stelde Jezus, de hoge priester, het priesterschap in. En nu roept hij ook mijn minderwaardige persoon om deel te nemen aan dit zo verheven ambt. Na mij gedurende meerdere jaren langs verschillende graden en lagere wijdingen voorbereid te hebben op het hoge ambt, wil hij mij nu in zijn dienst met een nog plechtiger toewijding en een onverbreekbare belofte van trouw aan hem alleen en van algehele verzaking van de wereld. O Jezus, ik snak naar dit zo lang verbeide ogenblik. Zie, o Jezus, ik laat mijn vaderland, mijn verwanten, mijn armzalige netten, ja, alles achter. Ik ga met u mee. Ontvang mij, zoals u Petrus, Johannes, Matthäus en de anderen ontving. Als ik dan niet waardig ben aan uw tafel plaats te nemen, zal ik mij aan uw voeten neerzetten om de kruimels op te rapen die op de grond vallen. Liever wil ik als geringe aanwezig zijn in het huis van mijn God dan wonen in de verblijven van de zondaars. Ik wens slechts één enkel ding, dat ik altijd in uw heilige liefde mogen blijven, één met u, zoals gij één zijt met uw Vader. Helaas, hoe begrijp ik uit uw laatste woorden en uit de droefheid van uw goddelijk gelaat de helse gevolgen van de kus van Judas? Jezus, ik smeek u met gevouwen handen, bevend van angst. Als u weet dat ik één van mijn beloften niet zal nakomen, laat mij dan onmiddellijk sterven, voordat ik de grote stap doe en u mijn trouw zweer.

9. Mijn belangrijkste leerboek, waaruit ik voortaan met grotere aandacht en liefde de goddelijke lessen van hoge wijsheid moet putten, is het kruisbeeld. Ik moet mij eraan gewennen om volgens de maatstaf van de principes van dit boek te oordelen over de gebeurtenissen en over de gehele menselijke wetenschap. Het is al te gemakkelijk om mij te laten misleiden door uiterlijke schijn en de ware bron van de waarheid te vergeten. Opkijkend naar het kruisbeeld voel ik dat voor mij alle moeilijkheden, de moderne, theoretische en praktische vraagstukken op het gebied van de studie, opgelost zullen worden. De oplossing van alle problemen is Christus. Als ik alle goede gedachten en gevoelens zou moeten vermelden die de Heer mij in deze dagen, terwijl ik de lijdensweg van Jezus in beschouwing nam, heeft willen doen begrijpen en gevoelen, zou een week niet voldoende zijn. Wanneer mijn eigen liefde, gebruikmakend van enige ogenblikken van verstrooidheid, haar luchtkastelen zal bouwen en mij op hol zal doen slaan, zal ik mij heilig voornemen om altijd aan de volgende plaatsen te denken. Gethsemane, het paleis van Caiphas en de Calvariberg. Het kruisbeeld moet altijd voor mij een reden zijn tot grote troost en verkwikking in mijn nood. Jezus strekt op het kruis de armen uit om de zondaren te omarmen. Wanneer ik enig vergrijp begaan zou hebben of mij angstig zal voelen, zal ik mij indenken dat ik mij aan de voet van het kruis werp, evenals Magdalena, om op mijn hoofd de stroom van bloed en water te ontvangen die uit het doorboorde hart van de heiland vloeide. De Calvariberg, besluit de heilige Franciscus van Sales, is de berg van hen die lief hebben, de hogeschool van de godsliefde. Daarom moet ik met de Calvariberg zeer vertrouwd raken, ook al omdat daar de eerste en meest plechtige openbaring plaatsvond van het heilig hart. O onuitsprekelijke goedheid! Mijn goede Jezus heeft, stervende, zijn hoofd gebogen om zijn geliefde te kussen. Wij kussen Jezus iedere keer als wij daden van liefde begaan. Longinus, aldus de heilige Augustinus, heeft voor mij Christus' zijde met een lans geopend en ik ben binnengetreden en vind daar vredige rust. En ik herhaal met de grote geleerde: tussen de armen van mijn verlosser wil ik leven en verlang ik te sterven. Daar wil ik hem vredig lof toezingen. Ik wil u prijzen, Heer, omdat ge mij hebt opgenomen en omdat gij mijn vijanden niet over mij hebt laten juichen.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Uw muzikaal oor wordt vandaag verwend met een vogelengezang, geïnspireerd op de lente uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi. Vervolgens hoort u het driedelige pianoconcerto nummer 2 van Sergei Rachmaninoff, een serenade uit Haydn's strijkkwartet, een air uit de derde orkestsuite van Bach, om dan te besluiten met een zomerse F minor pocket en Summertime van George Gershwin. We maken de overgang van de lente naar de zomer en dit met Canto dei Gluccelli naar het vioolconcerto in Mi groot, opus 8, nummer 1, werk 269, de vier seizoenen en hier de lente van Antonio Vivaldi. Gearrangeerd voor barokensemble door Bo Wiggert en Martin Ripper met enkele vogels als echte solisten. Lauten Company, onder leiding van Wolfgang Katschner, brengen u deze originele leuke uitvoering ten gehore. Weet u, beste luisteraars, Beethoven en zijn vriend Schindler stopten tijdens een wandeling bij een kabbelend beekje en Beethoven zei: "Hoor je de zang van de merel en de koekoek? Hier heb ik 20 jaar geleden mijn pastorale ontworpen. De vogels speelden en zongen in de takken. Ze hebben samen met mij gecomponeerd." Componisten uit alle eeuwen en streken lieten zich door vogelzang inspireren. Ze observeerden, luisterden en lieten het in hun muziek weer klinken. 40 verschillende vogels klinken in 160 composities van meer dan 60 toondichters. Van Händel tot Vivaldi en Prokofjev, van Respighi tot Ravel, ja tot André Rieu klinken vogelimitaties of zelfs echte vogelgeluiden in de muziek door. In dit arrangement van de lente uit de vier seizoenen van Vivaldi maakt u op originele, humorrijke wijze kennis met de lentegeluiden in de muziek.

na dit leuke muziekje van Vivaldi. Beste luisteraars, voor liefhebbers van romantische pianomuziek ligt nu de originele versie klaar van het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff. U gebruikt door Kent Nagano en het Rachmaninoff International Orchestra onder leiding van Mikhail Pletnev. En de delen zijn deel 1 moderato, dus matig gespeeld, deel 2 adagio sostenuto, welk betekent rustig en ondersteunend, en deel 3 allegro scherzando, dus een schertsend snel gespeeld. Kenmerkend zijn de hoogromantische stijl. De rechterhand vertolkt de melodie, terwijl de linkerhand gebroken akkoorden laat opborrelen. Sterke en veel herhaalde melodienoten worden rijk harmonisch ondersteund. De pianist een zeer solistische rol, het orkest kleurt vooral. De melodiestijl kleurt oosters, soms zigeunerachtig. Een melancholie klinkt vooral door in seconden. Dat is het muzikale interval tussen twee opeenvolgende noten in een toonladder, zowel in piano als orkest. Overwegend donkerkleurend in lagen, piano, klarinet, horen en orkestklanken. Veel pedaalgebruik en mineur tonaliteit vallen op. Romantische nostalgie vloeit hier uit de pen van Sergei Rachmaninoff, een der laatsten van de grote romantici. En deze Rus leefde dan ook van het jaar 1873 tot 1943. Nu uw aandacht voor het eerste deel, het moderato uit zijn tweede pianoconcerto.

U beluistert nu verder in dit tweede pianoconcerto in Do of C-klein, opus 18 van de Russe Sergei Rachmaninov, het middendeel, deel 2, Adagio Sostenuto, rustig en ondersteunend. Een subtiele, transparante beweging. De toondichter creëert hier een golf van emotie, klankrijk en weelderig. Poëtische versmelting van klavierklanken met orkestklanken, bijna als in kamermuziek, zijn indrukwekkend. Het Adagio Sostenuto heeft zelfs een plaats versierd in de popcultuur. Ik herkende bijvoorbeeld onmiddellijk het All By Myself van Eric Carmen uit de USA. En er is ook een toonsverandering of modulatie van de hoofdtoon, het droevige Do-klein of C, naar Mi-majeur, de blije toon van Mi-groot. Het is een uitermate romantische deel dat de luisteraar blijft boeien tot de laatste noot. Dit concerto is veel gespeeld in de concertzaal, maar ook op muziektoernooien. Rachmaninov liet zich nooit meeslepen door moderniserende trends. Het gezegde van Rachmaninov: ik componeer muziek omdat ik uiting moet geven aan mijn gevoelens, past uitermate bij die tweede lange middendeel, vol poëzie, met mooie soli voor fluit, klarinet, piano en orkest in één lange verlangende melodie, door pianoakkoordjes omsponnen. Later omspannen orkestklanken de melodie van de piano.

Met het snelle Allegro scherzando besluit Rachmaninoff zijn tweede pianoconcerto in Do klein. Deel 3, schertsend snel, opent met een modulatie van Mi groot terug naar Do klein. Hierin leidt de piano met versieringen naar een onrustig eerste thema. Hobo en altviolen introduceren vervolgens de melodie, die uiteindelijk bekend zal worden als Full Moon and Empty Arms, opgenomen door Frank Sinatra en Sarah Vaughan en vele anderen. De melodie komt tot bloei met spanning en verwachting, tot het eerste thema terugkeert als basis voor een stormachtige ontwikkeling. Het slot is een kaleidoscopisch spel van licht en donker, in een natuurlijke stroom van muziek. Voor het laatst graag uw aandacht voor Kent Nagano en het Rachmaninoff International Orchestra met Mikhail Pletnev. In het laatste snelle derde deel, het Allegro scherzando, uit het tweede pianoconcerto in C of Do klein, opus 18 van Sergei Rachmaninoff, een werk uit 1901, met als trefwoorden Russisch, romantisch en rijk aan klankkleuren. Geniet van deze prachtige virtuose uitvoering.

mooie pianomuziek was dit van Sergei Rachmaninoff in zijn tweede pianoconcerto. De Budapest Strings zitten nu klaar om van Franz Joseph Haydn de Serenade deel 2 Andante Cantabile uit het strijkkwartet in Fa groot te spelen, uit dit opus 3, nummer 5. Het is een der bekendste melodieën uit de klassieke muziek. Dit Andante Cantabile, gaande en zangerig, in een zangerige zachte sfeer valt op door de eenvoudige, elegante hoofdmelodie in de eerste viool. Een rustig pizzicato-begeleiding als een avondserenade in een warm klassieke balans en intimiteit. De muziek heeft iets menselijks, maar ook iets contemplatiefs. Dit strijkkwartet doet het goed bij avondconcerten, bij huwelijken en momenten van rustige bezinning in een pastorale sfeer, voor bijvoorbeeld een zachte juniavond, heel bijzonder passend rond Sint-Jan de Doper, een kerkfeest dat traditioneel met licht en zomer verbonden is.

De Air uit de derde orkestsuite in Re groot, Bachwerkenverzeichnis 1068 van Johann Sebastian Bach, is een barokwerk dat al meermaals werd gecoverd in verschillende muziekstijlen. De suite bestaat al vanaf 1730. Maar in 1871 bewerkte August Wilhelmisch deze Air voor G-string, voor de solsnaar, tweede deel uit Bach's orkestsuite, voor het naar de C of Do groot te transponeren, zodat de partij van de eerste viool volledig op de laagste snaar, de G of solsnaar, kan worden gespeeld, wat het stuk zijn populaire naam gaf. Dit arrangement benadrukt romantiek, dynamische ingetogenheid, een contrast met Bach's barokke zetting, maar werd een succes na uitvoeringen tijdens de promenadeconcerten, de Proms in Londen. Sopraanzangeres Wendy Kokkelkoren en de Die Maestro en de European Pop Orchestra, onder leiding van Guido Dieteren, brengen een verfrissende versie hiervan. Zij is hier de vocaliste. Kokkelkoren studeerde aan het Maastrichts Conservatorium. Ze zong in de kerk en op podia en onder meer Maria in Bernsteins West Side Story. Guido Dieteren was onder de indruk van haar zangtalent en Wendy werd de vaste soliste van The Maestro en de European Pop Orchestra. De vonk sloeg over en beiden huwden en hebben nu twee dochters. Guido Dieteren is violist, orkestleider en componist en met zijn orkest en Wendy Kokkelkoren bewijst hij dat pop en klassiek goed samengaan. Bekende melodieën worden in een nieuw jasje gestoken en zijn pop meets classic zorgt ook in deze air van Bach voor een muzikale totaalbeleving vol romantiek, ontroering, passie en energie. Oordeelt u zelf maar.

Beste luisteraars van Radio Maria, met F in Minor Pocket uit Black Coffee by the Lake brengen we u een beetje aangename verstrooiingsmuziek. Donkere baritonsax, diepe contrabas, geen zang, geen afleiding, wel wat percussie en piano, zo is dit gewoon jazz met een stevige baslijn die de ruimte op de juiste manier vult. Het is een ideaal moment voor een late avondontspanning. Even je hoofd leegmaken. Dat rustige moment voordat de wereld weer op gang komt. Nog een kleine bedenking hierbij. Toch mooi hoe een Belgische uitvinding, de saxofoon van Adolf Sax, via de jazz in de USA wereldberoemd werd. Geniet er gewoon van.

Beste luisteraars van Radio Maria, met de muzikale zomer bij u nu binnen te laten komen, sluiten wij deze klassiekuur af met Summertime van George Gershwin uit de musical Porgy and Bess, waarin nu de typische gekleurde jazzstem van Ella Fitzgerald herkent en naast de trompetklank van Louis Armstrong ook zijn typische stem herkent. Solistisch en ook in een mooi duo. Een magisch muziekhistorisch moment uit de nog klassieke jazzperiode met de mooie hoornaankondiging en zachte symfonische ondersteuning. George Gershwin schreef deze musical in 1935 als een folk-opera, waaruit Summertime de topper is. En met Summertime breekt de muzikale zomer aan. Graag tot wederhoren, beste luisteraars, in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 24 juni en wij vieren vandaag het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 1323. En de psalmen vanaf pagina 1627. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden. Johannes, die naar 's Heren woord de grootste aller mensen zijt, omdat gij doopt die door zijn bloed de wereld van haar schuld bevrijdt. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld der wereld draagt. Gij die het overvloedig loon geniet van uw boetvaardigheid, bekeer ons hart en wijs de weg die regelrecht naar Christus leidt. O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan, dan oogsten wij in overvloed waar Christus eeuwige gaven staan. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Uw machtheer geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Ge hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar, Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem. Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk, want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. De Heer heeft mijn mond snedig gemaakt als een zwaard, in de schaduw van zijn hand mij geborgen. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam Allerhoogste te loven, uw goedheid te melden iedere ochtend, en heel de nacht door uw trouw, met vrolijke tonen van luit en lier, met liefelijke klank van de citer. Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen. Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen. Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn. Al schieten de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig. Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven, want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen, mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie, ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf, de vromen schieten als palmbomen op. Als Libanon ceders gedijend, zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof, ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris, zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots, in hem is geen onrecht, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft mijn mond snedig gemaakt als een zwaard, in de schaduw van zijn hand mij geborgen. Johannes kwam om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Uit het boek van de profeet Jeremia. De roeping van de profeet. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik zei u: ach Heer, mijn God, ik kan niet spreken, ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde: zeg niet, ik ben veel te jong. Naar iedereen tot wie ik u zend, moet gij gaan, en alles wat ik u opdraag, moet ge hun zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan, en de Heer sprak tot mij: ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken, om ze te vernielen en te verwoesten, om ze op te bouwen en te planten. Omgord uw lenden, sta op en zeg hun alles wat ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen. Anders jaag ik uw angst aan voor hen. Ik maak heden van u een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur, tegenover het hele land. de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers. Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u om u te redden. Godspraak van de Heer.

Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik leg mijn woorden in uw mond. Ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Uit het commentaar van de heilige priester Thomas van Aquino, gestorven in 1274, op het evangelie van Johannes. Zie, ik heb hem tot getuige aangesteld. Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal de getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook mogen zijn. Want wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. Door de genade van God ben ik wat ik ben, zegt Paulus. En hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt, dienaars te zijn van een nieuw verbond. Het is dus zeer terecht dat de evangelist de bekwaamheid van de voorloper aanduidt door diens naam te noemen. Zijn naam was Johannes, zegt hij. Vertaald betekent dit degene in wie genade is. Deze naam werd hem niet zonder reden gegeven. Reeds voor zijn geboorte werd deze hem opgelegd krachtens goddelijke voorbeschikking. Gij moet hem Johannes noemen, zei de engel tot Zacharias. Daarom kon Johannes het woord van Jesaja op zichzelf toepassen. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Alles wat geschapen is, legt getuigenis af van God, want elk schepsel is een bewijs van Gods goedheid. Zo getuigt de grote omvang van de schepping van Gods kracht en almacht. Haar schoonheid getuigt van Gods wijsheid. Maar sommige mensen ontvangen van God een bijzondere zending. Zij leggen getuigenis af van God niet alleen op natuurlijke wijze, door het feit zelf van hun bestaan, maar ook op een geestelijke manier, door hun goede werken. Zo zijn alle heiligen getuigen van God, want om hun goede werken wordt God bij de mensen verheerlijkt, zoals er geschreven staat. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Maar zij die niet alleen zelf door Gods genade zijn gaven ontvangen op grond van hun goede werken, maar die deze gaven ook aan anderen meedelen door hun spreken, overreden en aansporen. Zij zijn op een zeer bijzondere wijze getuigen van God. Johannes is een van hen. Hij is gekomen tot getuigenis om de gaven van God uit te delen en Gods lof te verkondigen. Deze zending van Johannes als getuige is iets zeer groots, want niemand kan getuigenis van iets afleggen dan in de mate waarin hij er zelf deel aan heeft. Jezus zei, wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Getuigenis afleggen van de goddelijke waarheid is een teken dat men deze waarheid kent. Daarom had ook Christus deze zending. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Maar Christus en Johannes bezaten deze zending op onderling verschillende wijze. Christus bezat het licht in zichzelf, meer nog, hij was het licht. Johannes had alleen deel aan het licht. Daarom geeft Christus een volmaakt getuigenis. Hij openbaart op volmaakte wijze de waarheid. Johannes en de andere heiligen doen dit slechts in de mate waarin zij deze goddelijke waarheid ook zelf ontvangen. Verheven is dan ook de zending van Johannes. Vanwege zijn deelname aan het licht van God en vanwege zijn gelijkenis met Christus, die zelf ook deze zending heeft vervuld. Want zo staat er geschreven, zie, hem heb ik tot getuige voor de volkeren aangesteld.

Dit is de voorloper door God gezonden, de brandende lamp voor de Heer. Dit is Johannes, die de Heer een weg baande in de woestijn, hem aanwees als het lam van God, en licht bracht in de harten van de mensen. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht. Dit is Johannes, die de Heer een weg baande in de woestijn, hem aanwees als het lam van God, en licht bracht in de harten van de mensen.

laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeente.

0: gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
2: en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef
0: ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde, mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending, op deze woensdag 24 juni, gaan we het hebben over iemand die vandaag verjaart. Iemand die vandaag zijn geboortedag viert. En daar gaan we het over hebben. Ook gaan we stilstaan bij een ontmoeting met jonge deelnemers van een Vaticaans zomerkamp. Een ontmoeting die zij hebben gehad met Paus Leo XIV. Maar eerst starten we met muziek, beste luisteraars. En we starten onze dag met een loflied. Dit is Matt Redman met het loflied Bless the Lord, O My Soul.

0: Matt Redman met het fantastische loflied Lof de Heer, o mijn ziel. Bless the Lord, o my soul. Beste luisteraars, de kerk viert vandaag op de 24e van juni de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Een feest dat op zichzelf eigenlijk uniek is. Want hoewel men ook de geboorte van Jezus en van de maagd Maria viert, is Johannes de Doper de enige heilige van wie we de geboorte vieren. Normaal vieren we de heiligen op de verjaardag van hun overlijden, de dag van hun geboorte in het eeuwig leven. Allemaal dus, behalve één, Johannes de Doper. Hij is de enige van wie men de verjaardag van zijn geboorte viert. En wat is de reden voor deze bijzondere behandeling? Wel, het antwoord vinden we in het evangelie van de heilige Lucas. In werkelijkheid werd Johannes de Doper reeds in de schoot van zijn moeder geheiligd door de loutere aanwezigheid van Jezus Christus toen de maagd Maria haar nicht Elisabeth bezocht. Hij was vervuld van de Heilige Geest vanaf de schoot van zijn moeder. En de geboorte van de heilige Johannes de Doper gaat gepaard met vele andere tekenen. Eerst en vooral is het een engel die zijn geboorte aankondigt aan Zacharias, zijn vader. Deze twijfelt, want zijn vrouw Elisabeth en hij zelf zijn al op gevorderde leeftijd. Bovendien is zij onvruchtbaar. Zij heeft geen kinderen. Daarom wordt hij een beetje tot zwijgen gebracht, omdat hij geen geloof hechtte aan het woord van de engel. En de aankondiging van de engel wordt 5 maanden later werkelijkheid. Elisabeth is zwanger. En wanneer de maagd Maria haar komt bezoeken om haar mee te delen dat ook zij op haar beurt zwanger is, springt het kind dat Elisabeth draagt op van vreugde. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we luisteren naar 2 fragmenten uit de jeugdcatechese. Het eerste dat we gaan beluisteren komt uit het boek Verhalen van Jezus. En het gaat uiteraard over Johannes de Doper.
1: Weer een mooi verhaal van Jezus. Johannes de Doper en het doopsel van Jezus in Lucas 3. Beste jongeren, wees heel aandachtig, want het is heel interessant om dit te volgen. Je kan natuurlijk ook thuis de Bijbel erop naslaan, met je ouders, of zelf op zoek gaan. Maar dit is dus het verhaal. Johannes de Doper woonde in de woestijn, bij de rivier de Jordaan. En Johannes was familie van Jezus. Hij zag dat de mensen alleen maar aan zichzelf dachten. Ze deelden niets met elkaar. Ze maakten ruzie en pakten dingen van andere mensen af. En Johannes was niet bang om zijn mening te zeggen. Addergebroed, zei hij, zorg dat jullie een nieuw leven beginnen. Laat je dopen. Dan zal God bij je zijn. Koning Herodes hield niet van de woorden van Johannes. Hij was zelf niet erg eerlijk. En hij zag dat veel mensen naar Johannes luisterden. Hij vroeg zich af hoe hij Johannes het zwijgen kon opleggen. Wat moeten wij doen? Vroegen een paar mensen aan Johannes. Als je 2 kleren hebt, geef er dan 1 aan de armen, zei Johannes. Deel ook je eten met wie niets heeft. En wij? Wat moeten wij doen? Vroegen de tollenaars aan Johannes. En hij antwoordde, wees altijd eerlijk. Vraag niet meer geld dan je mag. En ook een paar soldaten wilden zich laten dopen. Wat moeten wij doen? Vroegen ze. En Johannes zei, beroof nooit zomaar iemand. Doe nooit zomaar iemand pijn. En wees tevreden met wat je hebt. De mensen waren blij met Johannes. Ben jij soms de Christus waarop wij al zo lang wachten? Vroegen ze dan. Maar Johannes wees naar Jezus. Nee, kijk, daar is hij. Dat is Jezus. Hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen los te maken van zijn sandalen. Jezus is door God gezonden. Hij zal bij u komen. Toen stapte Jezus naar Johannes en liet zich dopen. Terwijl hij bad, ging de hemel open en de Heilige Geest daalde als een duif op hem neer. Uit de hemel klonk een stem: Jij bent mijn geliefde zoon, ik hou van jou. Dat was wel een mooi moment. God de Vader spreekt uit de hemel. De Heilige Geest was er als een duif en Jezus liet zich dopen. De drie personen samen, op één moment, bij het doopsel van Jezus in de Jordaan. Maar koning Herodes was de woorden van Johannes beu. Hij was ook bang dat meer en meer mensen Johannes zouden volgen. En daarom besloot hij Johannes in de gevangenis te stoppen. Dat is wel heel erg, want hij had mooie dingen gezegd en toch werd hij in de gevangenis gestopt.
0: En u hoorde een fragment uit de jeugdcatechese Verhalen van Jezus. Na de muziek gaan we ook nog lezen uit de kinderbijbel over Johannes de Doper. Maar eerst hier Genevieve Linkowski met haar versie van Mighty to Save.

0: En vandaag, beste luisteraars, hebben we het over Johannes de Doper, de heilige Johannes de Doper, want het is vrij uniek in de kerk dat we de geboortedag van een heilige vieren. En we luisteren nog naar een fragment uit de jeugdcatechese, dit keer uit de kinderbijbel. Zijn naam is Johannes.
1: En Lucas verhaalt verder. Zijn naam is Johannes. Zo gauw ze kon, ging Maria op weg om haar nicht Elisabeth te bezoeken. Het was een lange reis, maar tenslotte kwam ze toch aan het huis waar Elisabeth woonde met haar man Zacharias. Meteen toen ik het nieuws hoorde, moest ik naar je toe, zei Maria. En ze begon te vertellen wat er allemaal gebeurd was. Maar tot haar verwondering wist Elisabeth alles al. Ze kende het al. Het is iets wonderbaarlijks, zei Elisabeth, dat God je heeft uitgekozen om de moeder van de koning te worden. En zij begon Maria haar eigen verwonderlijke verhaal te vertellen. Elisabeth en Zacharias hadden altijd graag een kind willen hebben. In hun gebeden hadden zij God daarom gevraagd. Maar de jaren gingen voorbij en er kwam maar geen baby. En ze begonnen ook oud te worden en gaven de hoop op. Zacharias was priester en het was zijn beurt om in Jeruzalem naar de tempel te gaan en daar deel te nemen aan de dienst die dagelijks werd verricht. Aan hem was het toegestaan de tempel binnen te gaan en op het altaar de wierook te branden. Toen hij daar geheel alleen mee bezig was, verscheen aan hem de boodschapper van God, de engel Gabriel. Wees niet bang, Zacharias, zei de engel. God heeft mij naar u gezonden om u te zeggen dat hij in uw gebed zal verhoren om een baby te krijgen. U en Elisabeth krijgen een zoon. Johannes moet u hem noemen. Johannes. Hij zal een groot man worden en u zeer gelukkig maken. God heeft uw zoon uitgekozen om zijn volk de boodschap te geven dat hun koning in aantocht is. Johannes zal het volk helpen zich erop voor te bereiden om hem

0: te verwelkomen. Maar Zacharias kon het echt niet geloven. Hij en Elisabeth waren te oud om een baby te krijgen. Omdat je niet in Gods woord hebt geloofd, zei de engel, zul je vanaf nu tot het ogenblik dat Gods belofte in vervulling gaat, niet kunnen spreken. Maar toen Zacharias zijn taak in de tempel had verricht, ging hij naar huis en geen woord kon hij uitbrengen. Elisabeth had er geen idee van wat hem was overkomen. En ze maakte zich erg bezorgd. En toen probeerde Zacharias haar met gebaren alles uit te leggen. God heeft zijn belofte gehouden, zei Elisabeth tegen Maria. De baby moet over 4 maanden geboren worden. Maar Zacharias kan nog steeds niet spreken. En 3 maanden bleef Maria bij Elisabeth en Zacharias. De baby van Elisabeth zou haast geboren worden toen Maria naar haar huis ging in Nazareth. De baby van Elisabeth werd geboren. Hij was een jongen. Alle familieleden en vrienden vonden het heel fijn voor haar. Ze hadden het druk over de naam van het kind. Ze wilden hem allemaal naar zijn vader noemen, Zacharias. Maar Elisabeth zei, nee, de baby die heet Johannes. Maar er heet in onze hele familie niemand Johannes, brachten ze daar tegen in. Er heet niemand Johannes hier. En toen vroegen ze aan Zacharias hoe hij wilde dat de baby zou heten. Zacharias vroeg met gebaren om een leitje. En tot hun verbazing schreef hij op die lei: Johannes is zijn naam. En op dat ogenblik kwam Zacharias' stem terug. Hij kon weer praten. En het eerste wat hij deed, was dat hij met luide stem God bedankte voor het zoontje dat hun geschonken was.
1: En u hoort een fragment uit de Kinderbijbel, uit onze uitzendingen van Jeugdcatechese. En we gaan 12 dingen overlopen die we dan kunnen weten en delen over het leven van de heilige Johannes de Doper. Ten eerste, de heilige Johannes de Doper bereidde de weg voor Christus voordat hij aan zijn openbaar optreden begon. Al vanaf de moederschoot had God hem apart gezet als een sleutelfiguur in zijn heilsplan. Een tweede belangrijk punt in het leven van Johannes de Doper, wel, hij doopte Jezus Christus. Paus Benedictus de 16e zei hierover: wanneer de christelijke gelovigen de gebeurtenissen van Christus' doop bekijken in het licht van het kruis en de verrijzenis, begrijpen zij wat er gebeurde. Jezus nam de last van de schuld van de hele mensheid op zijn schouders. Hij droeg die mee naar de diepte van de Jordaan. Een derde belangrijk punt. De moeder van Johannes de Doper is de heilige Elisabeth, een verwante van de maagd Maria en echtgenote van de heilige Zacharias. De moeder van Johannes de Doper dacht trouwens, zoals u weet, dat ze nooit kinderen zou krijgen, totdat de Heer haar gebeden voor een zoon verhoorde. Een vierde punt. Wij kennen eigenlijk de exacte geboortedatum van de heilige Johannes de Doper niet, maar de kerk viert zijn geboorte op 24 juni. En de kerk baseert deze viering op de aankondiging van de Heer die we vieren op 25 maart. De Heilige Schrift zegt dat de moeder van Johannes 6 maanden zwanger was toen de engel aan Maria verscheen. En daardoor wordt er gerekend op 24 juni als geboortedag. En zoals wij hebben kunnen horen in de jeugdcatechese, het evangelie van de heilige Lucas vermeldt de geboorte van Johannes de Doper in hoofdstuk 1, vers 57 tot 60. En zoals u ondertussen weet, zijn verjaardag is een van slechts 3 geboortefeesten die op de liturgische kalender van de kerk worden gevierd. De andere 2 zijn de geboorte van Jezus Christus en de geboorte van de heilige maagd Maria. Een 6e punt. Hij sprong op van vreugde in de schoot van zijn moeder tijdens het bezoek van Maria aan Elisabeth. En de eerste persoon die het kind Jezus herkende was nog de ongeboren heilige Johannes de Doper. Een zevende punt, beste luisteraars. Johannes de Doper leefde als kluizenaar in de woestijn voordat hij zijn zending begon. Het leven en de bediening van Johannes de Doper eindigde met zijn martelaarschap op bevel van Herodes. Een achtste punt. Johannes de Doper droeg kleding van kameelhaar. Kleding van kameelhaar was ruw, oncomfortabel en allesbehalve modieus. En Johannes de Doper koos bewust voor een eenvoudig en boetvaardig leven. Een negende punt is dat wij weten dat hij sprinkhanen at en wilde honing. En sprinkhanen en wilde honing wijzen op armoede, onthechting en een leven dat rechtstreeks verbonden is met Gods schepping. Een tiende belangrijk punt, beste luisteraars. Hij riep in de woestijn. Hij was een stem die roept in de woestijn. Op een ongemakkelijke en schijnbaar onbelangrijke plaats. En toch trokken mensen erop uit om hem te vinden. Hij was de laatste grote profeet voor de komst van Jezus. De heilige Johannes de Doper vormt eigenlijk de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is de laatste grote profeet voor de komst van de Messias, de laatste stem die uitroept: bereid de weg van de Heer. En een twaalfde en laatste punt, beste luisteraars. Johannes de Doper leert ons hoe wij moeten afnemen, zodat Christus kan toenemen. Hij moet groter worden, maar ik kleiner. Dat lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 3, vers 30. En deze zin vat de hele zending van Johannes de Doper samen. En terwijl de kerk zijn geboorte viert op het moment dat de dagen weer beginnen te korten, worden wij eraan herinnerd dat onze roeping erin bestaat Christus licht helderder te laten schijnen, terwijl ons eigen ego naar de achtergrond treedt. En beste luisteraars, laten we een kort gebed bidden. Een gebed om de voorspraak van de heilige Johannes de Doper. O God, Gij die deze dag in onze ogen eerbiedwaardig maakt door de gedachtenis van de heilige Johannes de Doper, schenk aan uw volk de genade van geestelijke vreugde en leid de harten van al uw gelovigen op de weg van het eeuwig heil. Amen. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.

Beste luisteraars, Paus Leo de XIV gaf als het ware een masterclass over het juiste gebruik van mobiele telefoons toen hij op maandag 22 juni de jonge deelnemers van het Vaticaanse zomerkamp Estate Ragazzi ontmoette. In zijn toespraak tot de kinderen, die waren tussen 3 en 13 jaar oud, kinderen van Vaticaanse medewerkers, benadrukte de Heilige Vader dat God ons een buitengewone gave heeft geschonken in onze geest en in onze hersenen. Tijdens de bijeenkomst in de Paulus de VI hal antwoordde de paus specifiek op een vraag van de jonge Federico, die advies vroeg over hoe men schermverslaving kan voorkomen. Technologie kan heel goed zijn en we hebben ze voor veel dingen nodig, erkende paus Leo de XIV. Toch waarschuwde hij dat het niet nodig is om voortdurend een mobiele telefoon, smartphone of tablet in onze handen te hebben. En hij nodigde de jongeren uit om aandachtig te zijn voor de verslavende mechanismen die ontwerpers in digitale programma's en apps verwerken. Ze zijn ontworpen om ons afhankelijk te maken van deze technologie, waarschuwde hij, terwijl hij hen aanmoedigde om vrij te blijven van deze dingen. En paus Leo de XIV benadrukte vervolgens het belang van echte vriendschappen. Het is essentieel om tijd samen door te brengen, samen te spelen, misschien zelfs samen te studeren. Als mensen, niet als computers of machines, niet als technorobots, zei hij. Daarna vroeg hij de jongeren: wij zijn toch niet allemaal aangesloten op een kabel? We zijn menselijke wezens, we zijn personen. En persoonlijk contact met anderen is heel belangrijk. En de paus moedigde de jongeren ook aan om hun toestellen af en toe weg te leggen, om tijd door te brengen met hun familie. Om met elkaar te praten, gesprekken te voeren, te genieten van het samen zijn, samen te spelen en ook samen te bidden. Het is niet voldoende dat we allemaal samen zijn terwijl iedereen naar zijn eigen telefoon kijkt, zei hij. Hij adviseerde om grenzen te stellen, bijvoorbeeld door te beslissen na een bepaald uur: 's avonds kijk ik niet meer naar mijn telefoon. Of op bepaalde momenten zal ik in plaats daarvan tijd doorbrengen met mijn familie, zodat we echt samen kunnen zijn. Ook in onze relatie met God raadde hij aan om de telefoon neer te leggen. Omdat, zelfs als we de Bijbel of gebeden op onze telefoon kunnen hebben, God niet naar onze telefoons wil kijken. God wil naar ons hart en naar ons leven kijken. En toen hem werd gevraagd naar zijn vele reizen als Augustijns missionaris, een vraag die aansloot bij het thema van het zomerkamp, rond de wereld in 80 dagen, adviseerde paus Leo de XIV opnieuw om niet volledig afhankelijk te worden van technologie. Hij herinnerde eraan hoe men vroeger een landkaart raadpleegde wanneer men ergens naartoe wilde. De paus vertelde dat hij verschillende keren verdwaald is geraakt, in Italië en in andere Europese landen, in Peru en zelfs een keer in de Verenigde Staten. En dat terwijl hij zijn GPS volgde. Het is veel beter om te leren zelf na te denken en het kritisch beoordelingsvermogen te ontwikkelen dat nodig is om te weten waar we naartoe gaan in het leven, tijdens onze reizen en in alles wat we doen, merkte hij op. Volgens de paus begint dat met goed studeren en zich vooraf degelijk voor te bereiden. Ik heb mijn telefoon niet nodig als mijn hersenen werken, verklaarde paus Leo. Daarbij herhaalde hij dat God ons een buitengewone gave heeft geschonken in onze geest en in onze hersenen. En tijdens de ontmoeting benoemde de jongere de paus tot hoofdontdekkingsreiziger. En ze overhandigde hem een ontdekkingspakket en een gedenkplaat van Estate Ragazzi.
En er zijn ook beelden, beste luisteraars, op sociale media, waar we zien dat al die kinderen in de Paulus de Zesde hal daar op de grond zitten. En voordat de paus binnenkomt, zingen ze Jesus Christ, You Are My Life. En dan komt de paus binnen en die zingt vrolijk mee. Jesus Christ, You Are My Life. Jezus Christus, U bent mijn leven.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Mijn vesting, op rotsgrond, zijt gij. Gij vermoogt het, getrouw aan uw naam, mij te leiden, mijn schreden te hoeden. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 31, vers 4. Mijn vesting op rotsgrond zijt gij. Gij vermoogt het, getrouw aan uw naam, mij te leiden, mijn schreden te hoeden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. En vandaag vieren wij het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. De hymne kan u vinden op pagina 1323. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1328. En de psalmen vindt u vanaf pagina 780.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Johannes, die naar het Heren woord, de grootste aller mensen zijt, omdat gij doopt door zijn bloed, de wereld van haar schuld bevrijdt.
1: Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld der wereld draagt.
2: Gij die het overvloedig loon geniet van uw boetvaardigheid, bekeer ons hart en wijs de weg die regelrecht naar Christus leidt.
1: O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan, dan oogsten wij in overvloed waar Christus eeuwige gaven staan. Hij zal Johannes heten, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
2: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart hou ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal Johannes heten en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Hij zal voor de Heer uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om voor God een welbereid volk te vormen.
2: Loof de Heer, alle schepselen God. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem.
2: Loof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijs hem.
1: Loof de Heer, zon en maan, sterren en des hemels, prijst hem.
2: Loof de Heer, regen en dauw, alle stormwinden, prijs hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
2: Loof hem, nevels en buien, hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
2: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijs hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
2: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
2: Loof de Heer, degedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijs hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijs de Heer.
2: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
2: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Hij zal voor de Heer uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om voor God een welbereid volk te vormen. Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, juich zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Loof zijn naam in een heilige dans. Bespeel voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
2: Jubel des heiligen om uw triomf. Vier feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Zie, ik ga u de profeet Elia zenden voordat de dag van de Heer komt, de grote vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren en het hart van de zonen naar de vaders, zodat ik niet behoef te komen om het land met de band te slaan.
2: Hij zal groot zijn in de ogen des Heren en vervuld worden met de Heilige Geest.
1: Hij zal groot zijn in de ogen des Heren en vervuld worden met de Heilige Geest.
2: Hij zal voor de Heer uitgaan om hem een welbereid volk te vormen.
1: En vervuld worden met de Heilige Geest.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hij zal groot zijn in de ogen des Heren en vervuld worden met de Heilige Geest. De mond van Zacharias werd geopend en hij verkondigde Gods lof, zeggende: Geloofd zij de God van Israël.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De mond van Zacharias werd geopend en hij verkondigde Gods lof, zeggende: Geloofd zij de God van Israël.
2: Bidden wij tot Christus, die Johannes heeft gezonden om zijn komst aan te kondigen en zijn weg te bereiden. Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Heer, Je hebt Johannes van blijdschap doen opspringen in de schoot van zijn moeder. Laat uw komst in deze wereld een blijvende vreugde voor ons zijn.
2: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Door het woord en het leven van de doper hebt gij ons boetvaardigheid geleerd. Verander onze gezindheid en bekeer ons.
2: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Door de prediking van Johannes hebt gij u bekendgemaakt. Zend over heel de wereld mensen uit die uw evangelie verkondigen.
2: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: In de Jordaan zijt gij door de voorloper gedoopt. Maak ons vrij voor het Rijk Gods en zijn gerechtigheid.
2: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu verbonden zijn in gebed. Vandaag vieren wij in de kerk het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper. Hij die de weg heeft vrijgemaakt voor de komst van de Heer. Ook vandaag roept Johannes nog altijd op tot bekering. Laten wij aan het begin van deze Eucharistie ons hart vrijmaken. Alles wat nog moet opgeruimd worden, alles wat nog een obstakel kan zijn om Jezus volledig toe te laten in ons hart en in ons leven, vertrouwen wij toe aan Gods barmhartigheid.

En laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Este profeta Isaías. Luister naar mij, eilanden, spits de oren, volken van ver. De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen. Vanaf de schoot mijn mond heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt. Met de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. Hij maakte van mij een geslepen pijl, en in zijn koker heeft hij mij geborgen. Hij sprak tot mij: Mijn dienaar zijt gij, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En ik heb gezegd: Vergeefs heb ik mij afgetopt. Mijn kracht loopt uit op leegheid en wind, maar mijn recht is bij de Heer en mijn beloning bij mijn God. Nu echter sprak de Heer, die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om Jacob terug te brengen tot hem en opdat Israël voor hem zou worden verzameld. Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer, en mijn God is mijn sterkte. Hij sprak: Het is te gering dat gij mijn dienaar zijt om Jacob's stammen op te richten en de gespaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren, om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde. Woord van de Heer. Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Gij weet

0: waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen. Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is u niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden. Ik dank u voor het wonder van mijn leven.
1: Tweede lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen zei Paulus, nadat God Saul verworpen had, verhief hij David tot koning van het volk Israël. Van deze gaf hij het getuigenis, ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens nakomelingenschap heeft God volgens belofte van voor Israël een verlosser doen voortkomen. Jezus, nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering had gepredikt aan heel het volk van Israël. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij, wat ge meent dat ik ben, ben ik niet. Maar na mij komt iemand wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken. Broeders en zusters, kinderen van Abrahams geslacht en Godvrezenden onder u, tot ons is dit woord van verlossing gezonden. Woord van de Heer.
2: Amen.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. Zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader, Zacharias, noemen. Maar zijn moeder zei daarop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordden haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Ze stonden allen verbaasd. Onmiddellijk daarop werd de mond van Zacharias geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde, dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er worden van dit kind? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Dit is het woord van de Heer.
2: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag viert de kerk dus het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper. Voorafgaand aan zijn geboorte waren er reeds tekenen geweest dat het zou gaan over bijzonder uitverkoren kind van God. Zijn moeder Elisabeth bleek onvruchtbaar te zijn en was reeds bejaard. Samen met haar man Zacharias hadden zij vele jaren gebeden om een kind te mogen ontvangen. Zacharias, die de dienst verrichtte aan het altaar van de Heer in de tempel, kreeg een verschijning van de engel Gabriël, die verklaarde dat zij een kind zouden ontvangen die van de Heer de belangrijke opdracht zou krijgen om het volk van God terug te brengen op de weg van de Heer. Omdat dit voor Zacharias een onmogelijk leek, omwille van hun hoge leeftijd, geloofde hij de woorden van de engel niet, waardoor hij niet meer kon spreken tot de dag dat dit alles in vervulling zou gaan. Het is dezelfde engel die toen aan de maagd Maria verscheen en haar de boodschap bracht dat zij de moeder zou worden van God de Zoon. Maria vernam van de engel dat haar nicht Elisabeth zwanger was, want voor God is niets onmogelijk. En we weten dat Maria dan met spoed naar haar bejaarde nicht is gegaan om haar bij te staan en te helpen. Toen beide vrouwen elkaar ontmoetten, werden zij vervuld van de Heilige Geest. En het kind van Elisabeth schonk op van vreugde in haar schoot. Waarop Elisabeth uitriep: waaraan heb ik u te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? En waarop Maria op haar beurt het Magnificat zong. Grote, blijde en mooie goddelijke gebeurtenissen die voorafgingen aan de geboorte van Johannes de Doper. Toen het kind dan werd geboren, kwamen familie en de mensen van de buurt delen in hun vreugde. Wanneer ze de naam Zacharias wilde geven, zei zijn moeder: nee, Johannes moet hij genoemd worden. Ze begrepen het niet, omdat dit tegen de gewoonte inging van de traditie om de naam te geven van de vader. Toen zij zich richtten tot de vader, bevestigde hij dat hij Johannes moest heten en werd zijn tong losgemaakt en vervuld van de Heilige Geest, begon hij de Heer te loven en te prijzen. De lofzang van Zacharias, zoals we die kennen en die we elke ochtend zingen in het gebed van de kerk in de Lauden. Het gebeuren van Johannes de Doper werd rondverteld in heel de streek van Galilea en Judea. En men vroeg zich af: wat zal er van dat kind worden? Want de hand van de Heer rust op hem. De kerk heeft reeds vanaf het begin van de geboorte van, het belang van de geboorte van Johannes de Doper en van zijn zending een belangrijke plaats gegeven. Johannes, de laatste profeet van het Oude Testament en de eerste profeet die de deur opent voor het Nieuwe Testament, voor de komst van Jezus de Heer. En Jezus zelf zegt van Johannes de Doper: voorwaar ik zeg u, onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Alhoewel Johannes van zichzelf zal zeggen: ik ben zelfs niet waardig de riemen van de sandalen van Jezus los te maken. De evangelisten beschrijven de zending van Johannes volgens de profetie van Jesaja.
Een stem die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Johannes verbleef in de woestijn, predikte en doopte in de Jordaan, een doopsel van bekering. Velen gingen naar hem toe, want het was een lange tijd geleden dat nog een profeet was opgestaan en men was vol van verwachting. Wanneer de fariseeën hem ondervroegen, verklaart hij met stelligheid, ik ben de Messias niet. En hij noemt hen adderengebroed en legt de huichelarij die zij brachten bloot. En allen roept hij op tot bekering, tot berouw en bekering, om zich klaar te maken voor de komst van de Heer. Wanneer Jezus dan naar hem toe gaat, schuift Jezus aan tussen de zondaars om zich te laten dopen. Waarop Johannes de Doper zegt, Heer, gij komt naar mij, maar ik moet mij door u laten dopen. Waarop Jezus zegt, laat het nu zo zijn. Jezus, die zeker geen doopsel van bekering nodig had, laat zich dopen, omwille van ons. Onze zonden die hij op zich zal nemen. Wanneer Johannes hem doopt, ziet hij de Heilige Geest neerdalen en hoort de stem die verklaart, dit is mijn veelgeliefde Zoon in wie ik welbehagen heb. Johannes de Doper getuigt van Jezus, zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Hetgeen wij elke keer opnieuw zeggen en belijden vooral weer we Jezus ontvangen in de Heilige Communie in de Eucharistie. En in de proloog van Johannes, de evangelist Johannes, lezen we, er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot het geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. We kennen de gruwelijke manier waarop Johannes werd gedood. Omwille van het licht, omwille van de waarheid die hij heeft gebracht. Wanneer mensen in duisternis of in de leugen leven en ze worden geconfronteerd met het licht en de waarheid van Jezus, dan staan ze voor een keuze. Zich bekeren en een nieuwe weg gaan met Jezus, of verharden in het kwaad en de weg verder gaan die naar de ondergang leidt. Deze avond gedenkt men dat Maria, de moeder van de Heer, voor de eerste keer kwam naar Medjugorje, 24 juni 1981, 45 jaar geleden. Ze zei op die avond toen niets aan de kinderen die haar hebben gezien. Maar omdat zij kwam op de dag van Johannes de Doper, heeft men dit begrepen als dezelfde oproep tot bekering. Maria komt niet voor zichzelf, maar om ons de weg te wijzen naar Jezus haar Zoon, de Zoon van God, Hij die wegneemt de zonden der wereld. En in deze dagen zijn velen samengekomen op de berg om er te bidden of om het te volgen op internet om samen met Maria te bidden, zoals ze de oproep heeft gedaan om de oproep van Maria te beantwoorden, om in deze dagen in het bijzonder te bidden en te vasten. Onlangs kwam hier een jonge man uit een heel andere uithoek van ons land. En hij vertelde ons dat hij onze gemeenschap ooit had ontmoet, misschien meer dan 10 jaar geleden, in Medjugorje. Toen zijn vader overleed, is hij een weg gegaan van duisternis, leugen en zonde. Zijn moeder had hem gezegd, de enige die u kan helpen is Jezus Christus. Toen hij helemaal was vastgelopen, is hij letterlijk op de knieën gegaan en heeft hij Jezus om hulp geroepen.
Omdat hij ons kon herinneren van Medjugorje, heeft hij ons opgezocht en is naar de biecht gekomen. En heeft hij om kracht gebeden om een nieuwe weg met Jezus te gaan. Zusters en broeders, ook vandaag gebeuren er nog bekeringen. Maar het is nodig dat wij ook bidden voor anderen, opdat zij de weg naar Jezus zouden vinden of terugvinden. Mogen er velen deze weg naar Jezus terugvinden. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Mogen wij samen met Maria, met Radio Maria ook bidden voor deze bijzondere intentie, opdat de mensen de weg naar God, naar Jezus zouden vinden of terugvinden. Amen.

God, hemelse Vader, vandaar bijzonder op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, brengen wij u opnieuw de vele intenties die mensen tot bij het altaar hebben gebracht en ons hebben toevertrouwd, ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria, die nu met ons in gebed verbonden zijn. Gij kent de intenties van ons hart, Heer Jezus. Wees ons genadig in uw barmhartigheid. We willen in het bijzonder bidden voor allen die beïnvloed zijn door de geest van de wereld en duistere wegen gaan, dat zij tot bekering mogen komen en Jezus aannemen als het licht, de waarheid en het leven. Maar ook voor ons allen, dat wij verder werk maken van onze eigen persoonlijke bekering, om de weg van de heiligheid te bewandelen en onze naasten toe te vertrouwen aan Gods barmhartigheid. We willen in het bijzonder ook bidden voor de intenties van Maria, de koningin van de vrede. Voor de vrede in de harten van de mensen, in de families en de gezinnen, de vrede in de wereld. Vandaag zijn er ook mensen die willen danken voor het 60 jaar huwelijk, voor Jozef en Lea, de jonge nuns, dat zij Gods zegen mogen ontvangen voor het 60 jaar huwelijk en ook al hun intenties, hun gezin en hun familie willen wij dan ook toevertrouwen aan Jezus' barmhartigheid en aan de voorspraak van Maria, tot wie zij zo vaak ook hun toevlucht nemen. We bidden nu ook voor onze zieken, iemand die vandaag een kijkoperatie moet ondergaan, voor onze zwaarzieken ook, voor Bart, voor Nick, zoveel mensen ook die om ons gebed hebben gevraagd via Radio Maria. Heer Jezus, schenk hun innerlijke rust en vrede en geef dat zij kracht mogen vinden bij u, Heer Jezus, en bij uw kruis. Er werd ook gevraagd te bidden op voorspraak van de heilige Jozef om zegen over relatie en over het werk. Wij brengen u onze veelgeliefde overledenen. Voor mevrouw Henriette Dont, die vorige week maandag werd begraven. Voor Lies van Haken, iemand die ook heel sterk met haar echtgenoot verbonden was met onze gemeenschap en die morgen op het feest van de koningin van de vrede wordt begraven. Voor de zielrust van Valère de Bruyne en Frail de Jonkheerde en zonen Joël en Wilfried. We bidden ook verder voor de zielrust van zuster Amanda. We brengen u ook, Heer Jezus, Jacqueline, Malet, die gisteravond overleden is. Heer Jezus, gij weet dat zij ook zich sterk verbonden wist met u en met uw moeder. Geef dat zij dan ook nu uw barmhartigheid mag ondervinden. Al deze intenties, alle intenties die leven in ons hart, bieden wij u aan met het offer van Jezus Christus, onze Heer.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: En zoals u kan horen, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we deze ochtend ook helemaal live verbonden met het Vaticaan en met Paus Leo XIV, die zich klaarmaakt om zijn generale audiëntie te openen. En dat gaat natuurlijk gepaard met een begroeting van de Heilige Vader vanuit de pausmobiel. En dat aan de vele, vele pelgrims die opnieuw naar het Sint-Pietersplein gekomen zijn om dit moment mee te maken. En wij mogen er helemaal live bij zijn. Toch ook al een stevige 28, 29 graden momenteel. Ook daar lopen de temperaturen op. Dat is natuurlijk niet zo ongebruikelijk voor Rome. En we bevinden ons ook in de laatste dagen. Dat mogen we verwachten van de werkmaand van de paus. Hij gaat begin juli nog naar Lampedusa, waar ook de problematiek rond vluchtelingen en opvang van vluchtelingen en migranten zeker centraal zal staan. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Paus Franciscus, die er twee keer is geweest tijdens zijn pontificaat.

En dit is een beeld dat we nu zien, dat we heel regelmatig hebben gezien, ook zeker tijdens de apostolische reis. Maar ook overal waar Paus Leo komt, worden hem constant eigenlijk kinderen aangereikt om gezegend te worden, om even door de Heilige Vader bejegend te worden, een kruisje te ontvangen op het voorhoofd. Sommige media hebben hem de titel babyfluisteraar gegeven. Dat had ook te maken met een voorval tijdens de apostolische reis in Spanje, waar een kindje aan het huilen was. En op het moment dat de Heilige Vader het vastnam, hield het kind plots op met huilen. Tot de grote vreugde van het entourage van de paus en de ouders die daar natuurlijk ook getuigen van waren. Een gebruik dat paus Franciscus begonnen was, namelijk het afstaan van zijn duketto, het hoofddeksel dat een paus draagt, dat hebben we niet meer gezien. We zagen tijdens het apostolische bezoek aan Pavia ook een moment waarop dat een jonge man het probeerde om de paus te overtuigen, maar dat is niet een traditie, denk ik, die we snel zullen zien gebeuren bij paus Leo de 14e. Maar hij is erin geslaagd om de jeugd helemaal op zijn hand te krijgen. Niet alleen in Spanje, waardoor de fameuze 6-7 beweging te maken. Een fenomeen dat uit vooral sociale media eigenlijk afkomstig is. Een typisch fenomeen voor de jeugd van nu. En de Heilige Vader die was daar snel mee weg. En dat is ook heel opvallend, vind ik, aan de manier waarop dat de Heilige Vader omgaat met die massa mensen. Hij doet het met het grootste gemak. Altijd met een glimlach. Geeft aan een ieder de nodige aandacht. En we mogen toch zeggen dat naarmate het pontificaat vordert, hij ook steeds meer comfortabel daarin wordt. Ook in Spanje zagen we een hele ontspannen paus. En zo is de Heilige Vader aangekomen aan het podium, vlak voor de Sint-Pietersbasiliek, waar hij zo dadelijk zijn catechese zal uitspreken. Een catechese die verder bouwt op het thema dat hij begonnen is in het begin van dit jaar, namelijk de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En hij zal dus nog eens stilstaan bij de constitutie over de heilige liturgie, Sacro Sanctum Concilium, voor een derde keer. En u hoort het volk op het plein het Resuscito zingen.

0: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ and individually members of it. The word of the Lord.
1: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
3: Hermanos, uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam. Woord van de Heer. Wij danken God. En zo zullen we dus de verschillende talen horen weerklinken die tijdens de generale audiëntie worden gebruikt. Zij krijgen allen diezelfde lezing te horen. Als u deze wilt nalezen, u vindt het dus in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, versen 12 en 27. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, versen 12 en 27.
4: Sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo.
3: Na het Chinees komt het Portugees en dan hebben we nog het Arabisch en het Pools.
5: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا فكذلك المسيح فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها كلام الرب.
6: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
7: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione.
3: Laten wij verder gaan met de catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, in het bijzonder over de Constitutie Sacrosanctum Concilium over de liturgie. Wanneer de heilige Augustinus het mysterie van het lichaam van Christus aan de nieuwe gedoopten wil uitleggen, verwijst hij naar het stukje van Paulus dat we hebben gehoord. Jullie zijn het lichaam van Christus en ieder afzonderlijke leden ervan. En hij voegt eraan toe: het is jullie mysterie dat jullie ontvangen. Op wat jullie zijn, antwoorden jullie amen. En jullie antwoord is als jullie handtekening. Er wordt tegen jullie gezegd het lichaam van Christus en jullie antwoorden amen. Wees dus leden van het lichaam van Christus, zodat jullie amen echt is. Wees wat je ziet en ontvang wat je bent. Direct na het oproepen van het laatste avondmaal van Jezus spreekt de constitutie over de liturgie, over de Eucharistie met deze Augustijnse accenten. Voor christenen betekent het deelnemen aan de maaltijd van de Heer, namelijk dat ze gevormd worden door het woord van God, herstel vinden aan de tafel van het lichaam van de Heer, dank aan God brengen. Door hem te ontvangen in zijn woord en in de Eucharistie worden wij wat we ontvangen. We worden het lichaam waarvan het hoofd Christus is, die is verrezen en gezeten aan de rechterhand van de Vader, die ons een plaats in de hemelen bereidt. De Eucharistie is zo het sacrament van het komende Koninkrijk. Het is het brood voor onderweg dat ons leidt naar het hemelse vaderland, tot de zalige dag waarop God alles in allen zal zijn. De liturgische vergadering brengt het offer op, niet enkel door de handen van de priester, maar ook samengevoegd met hem. Vanuit dit perspectief is de Eucharistie de vorm van het geestelijk offer van de christenen, als weg van eenheid met God en onderling verbonden zijn. Door eraan deel te nemen, leren ze zichzelf aan te bieden en dag aan dag verbruikt te worden door Christus, in eenheid met God en met elkaar. Zo, door ons met Christus te verenigen, leert de Eucharistie ons de levensstijl van de Heer Jezus zelf aan te nemen, gekenmerkt door het gratis geven van zichzelf. Dit geschenk brengt ons dus in de dynamiek van de eenheid, die een krachtig tegengif biedt tegen de kiemen van verdeeldheid die onze wereld, onze gemeenschappen, onze gezinnen en ons hart ondermijnen. Dierbaren, wanneer wij deelnemen aan de Eucharistie, worden we uitgenodigd om naar het woord van God te luisteren en ons te voeden aan de tafel van de Heer, waar Hij zichzelf aan de Vader aanbiedt. Deze twee onderdelen van de mis, de liturgie van het woord en de Eucharistische liturgie, zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze één enkele handeling van aanbidding vormen. Wat het woord betreft, moeten we onthouden dat het niet alleen gaat om intellectuele kennis van de Schrift, maar om het ontvangen van het levende en werkzame woord, gericht door God tot iedereen en tegelijk tot ieder afzonderlijk. Een woord dat voedt en samen met het Eucharistisch brood versterkt en ons leidt van de ondergang door de zonde naar het nieuwe leven in Christus. De Eucharistie opent ons voor het begrijpen van de Heilige Schrift, zoals de Heilige Schrift op haar beurt de Eucharistische mysterie verlicht en uitlegt. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gevraagd om de schatten van de Bijbel breder te openen, zodat de tafel van het woord van God de gelovigen overvloediger kan worden aangeboden. De liturgische hervorming heeft dit verzoek vertaald in de schat die het lectionarium is, Het boek dat alle Bijbellezingen voor liturgische vieringen verzamelt. Die breedte is gehaald uit de zuiverste bron van de levende traditie, die trouw aan de traditie combineert met openheid voor rechtmatige vooruitgang. Het begin van hoofdstuk 2 van de Constitutie over de liturgie is doordringd met verwijzingen naar de grote rivier van de traditie die loopt van de kerkvaders tot ons. En ik citeer. Onze Verlosser stelde tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin hij werd verraden, het eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed in, om zo het offer van het kruis door de eeuwen heen tot aan zijn terugkeer te blijven onderhouden en om het geheugen van zijn dood en opstanding toe te vertrouwen aan zijn geliefde bruid, de kerk. Een sacrament van liefde, een teken van eenheid, een band van naastenliefde, een paasmaal waarin Christus wordt ontvangen, de ziel wordt vervuld van genade en ons het teken van toekomstige glorie wordt gegeven. Dierbare broeders en zusters, laten wij met geloof putten uit deze bron van goddelijk leven en ons laten transformeren door het mysterie dat wij vieren. De woorden van Paus Leo de XIV. En nu zullen alle taalgroepen aan bod komen die eerst de paus begroeten, in naam van alle pelgrims die deze taal machtig zijn en naar de audiëntie gekomen zijn. Daarbij wordt de paus verzekerd van hun gebed en trouw en vervolgens krijgen zij een samenvatting in hun eigen taal. En dat voor alle taalgroepen die we reeds aan bod mochten horen komen. Uiteraard niet het Italiaans, want zij hebben in hun eigen taal de volledige catechese kunnen beluisteren en kunnen volgen. Maar wij gaan van het Frans naar het Engels, naar het Duits en het Spaans. Voor Engels en Spaans zal de Heilige Vader zelf het woord nemen. Vervolgens het Chinees, dan het Portugees, het Arabisch en het Pools. Daarna, na de samenvatting, worden alle pelgrims even begroet door de Heilige Vader. En daar gaan we ook zo meteen naar luisteren. Catechese dus over de constitutie over de Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, volledig te beluisteren ook op de website van Radio Maria. In het programma De Kerk Spreekt kan u daar het document terugvinden. En we gaan nu luisteren naar de begroeting van de Heilige Vader aan de Franstaligen.
8: A adopté le mode de vie du Seigneur Jésus lui-même, marqué par le don gratuit de soi. Notre Sauveur, lors de la scène, la nuit où il fut livré, a institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, afin de perpétuer, à travers les siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix et de confier ainsi à son épouse bien-aimée, l'Église, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Puisons avec foi à cette source de vie divine qu'est l'Eucharistie et laissons-nous transformer par le mystère que nous célébrons. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
7: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
3: De Heilige Vader zei het volgende. Ik groet van harte de Franstalige pelgrims uit België, Cameroen en Frankrijk. Broeders en zusters, we kunnen in de Eucharistie, de bron van eenheid van het christelijke volk, de krachten vinden die nodig zijn om eensgezindheid en liefde te bevorderen in onze gezinnen en gemeenschappen, die vaak worden gekenmerkt door conflicten en verdeeldheid. Moge God jullie zegenen. En dus ook Belgen aanwezig tijdens deze generale audiëntie. Ook de Engelstaligen zullen nu in deze audiëntie door middel van de vertaling begroeting aan de Heilige Vader richten. Dat is zo net gebeurd. Er wordt ook nog kort uitgelegd wat er gebeurt na dat deze alle samenvattingen gegeven zijn. Bij de besluiten van de generale audiëntie wordt het Onze Vader in het Latijn gezongen, het Paternoster, en dat wordt gevolgd door de apostolische zegen, dat in het bijzonder ook alle religieuze voorwerpen, zeker ook de rozenkransen die worden meegebracht naar de generale audiëntie, zegent. En die ook altijd in het bijzonder uitgaat naar de ouderen, de jongeren en de pasgehuwden. Ook bijzondere zegen voor de zieken. De Heilige Vader, die zelf natuurlijk Engels als moedertaal kent, die heeft reeds aan het begin van zijn pontificaat ervoor gekozen om zelf een samenvatting te geven in het Engels en ook in het Spaans. U weet dat hij heeft vele jaren in Spaanstalige landen doorgebracht in Zuid-Amerika, meer bepaald in Peru, waar hij bisschop was. In Chiclayo. Ja, we krijgen dus deze catechese over Sacrosanctum Concilium, waar de Heilige Vader verwijst naar het lectionarium, het voorlezen van de lezingen die werden verzameld om de liturgie van het woord te kunnen vieren, het eerste deel van de Eucharistie.
7: Indeed, these two parts of the Mass, the liturgy of the word.
3: En dat komt onmiddellijk na de bekendmaking van het dicasterie voor de geloofsleer. Op een vraag van de Duitse bisschoppenconferentie of het toch niet mogelijk zou zijn om leken toe te staan om een homilie of een preek te geven in uitzonderlijke omstandigheden, waarop een luid nee heeft weerklonken. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Engelstaligen.
7: Groups from England, Sweden, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, South Korea, Canada and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the peace and joy of our Lord Jesus Christ. God bless you.
3: Ik begroet alle Engels sprekende pelgrims en bezoekers die vandaag aan de audiëntie deelnemen, in het bijzonder de groepen afkomstig uit Engeland, Zweden, Malawi, Tanzania, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Over u allen en uw families vraag ik de vrede en de vreugde van onze Heer Jezus Christus. God zegene u allen. En ondertussen horen we ook onze Duitsstalige broeders en zusters begroet worden door de vertaler. En dan een beetje meer informatie over het einde van de generale audiëntie en het gevolgd door een samenvatting van de catechese. Zoals we daarnet hebben gezegd, dus er is een officiële antwoord gekomen van het dicasterie van de geloofsleer over de vraag van de Duitse bisschoppenconferentie om leken toe te laten om te preken tijdens de Eucharistie. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat dat niet kan, dat het ook te maken heeft met de rol van de priester en de diaken. Zoals u weet, er zijn drie wijdingen in de katholieke kerk: diaken, priester en bisschop. En de taak van de verkondiging van het woord en de duiding ervan is toevertrouwd aan de gewijde ordes. Dat heeft ook te maken met het feit dat deze drie rangen, deze drie gewijde ordes, geroepen zijn om ons, de leken, te leiden in het onderricht van het geloof en onderricht uit de schrift. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Duitsstaligen.
7: Della Natività di San Giovanni Battista, accogliamo il suo invito alla conversione a Cristo, da lui riconosciuto come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Seguendo il suo esempio, prepariamo anche noi le vie del Signore, perché il mondo creda in Cristo Redentore. A tutti la mia benedizione.
1: Papst Leo XIV sagte: Liebe Brüder und Schwestern.
3: Aan de Duitsers weer klonk het als volgt: dierbare broeders en zusters, vandaag op het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper beantwoorden wij zijn oproep tot bekering tot Christus, die hij erkende als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Door zijn voorbeeld te volgen, bereiden ook wij de wegen van de Heer, zodat de wereld in Christus de Verlosser gelooft. Een oproep dus om te zijn zoals de heilige Johannes de Doper. De heilige Vader zal ook hier opnieuw het woord nemen in het Spaans en zelf een samenvatting geven aan de Spaanstaligen en zal hen vervolgens begroeten. Dat horen we zo meteen.
9: Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
7: Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy el ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II. En particular sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que trata de la liturgia. Con un acento agustiniano, este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor y den gracias a Dios. Cuando recibimos al Señor en su palabra y en la Eucaristía, nos convertimos en aquello que hemos recibido. De esta forma, la Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que está por venir, y a la vez nos enseña a adoptar el estilo de la vida de Cristo, entregando la propia vida. Por otra parte, la palabra edifica también nuestra relación con el Señor, haciéndonos pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. Acudamos con fe a esta fuente de vida divina, que son los sacramentos, y dejémonos transformar por aquello que celebramos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor que se nos da en la Eucaristía y en la Palabra que transforme nuestra vida en Cristo y nos haga suyos, que Él nos enseñe a participar cada día con más fruto de su presencia real, signo de unidad y vínculo de caridad. Que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias.
3: Ik begroet de Spaans sprekende pelgrims van harte. Laten wij de sacramenten met geloof ontvangen en de Heer vragen, die ons wordt gegeven in de Eucharistie en in het Woord, om ons leven in Christus te veranderen en ons de zijne te maken. Mogen Hij ons leren om elke dag vruchtbaarder deel te nemen aan zijn werkelijke aanwezigheid, teken van eenheid en band van liefde. Mogen God u allen zegenen. Hartelijke dank.
10: 最后，圣父教宗将班次宗座辖服， 并特别降服儿童、老人和受苦的人。
3: En zo krijgen ook onze Chinees sprekende broeders en zusters die samenvatting te horen. En ook zij zullen kort begroet worden door de Heilige Vader na de voorlezing van deze samenvatting. We luisteren daar zo meteen naar.
10: 该文献的第二章描述这一至圣的奥迹为仁爱的盛世，统一的象征，爱德的联系，愉悦的宴会。在此，基督以自己为食物，心灵充满恩宠，赐给我们将来荣福的保证。此宪章还强调，在弥撒圣祭中，众信友并不是被动参与的观众， 而是受邀且思夺之手与思夺一起，将自己与无殿的牺牲耶稣基督相结合，奉献给天父。参与感恩圣祭也意味着接受天主圣言的教导，领受无主圣体的滋养。事实上，组成弥撒的两个部分，即圣道礼仪与圣祭礼仪，彼此严密地结合在一起， 形成一个礼仪行动。兄弟姐妹们，当我们从这丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分时，让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
7: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. Vi benedico di cuore.
10: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姐妹们。
3: Ik richt mijn hartelijke groeten aan de Chinees sprekende, dierbare broeders en zusters. De Eucharistie is het brood van de weg dat ons naar het hemelse vaderland leidt. Ik zegen jullie van harte.
11: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade.
3: En zo horen wij het Portugees weer klinken. Trouwens, we hebben in de afgelopen maanden ook heel regelmatig kunnen merken dat de Heilige Vader graag verschillende talen spreekt. Denk maar bijvoorbeeld aan de paaswens, maar ook op kerstmis hebben we dat gemerkt bij het Urbi et Orbi, dat hij verschillende talen gebruikt. Hij heeft dat ook al aangegeven in korte interviews, dat hij zeker iemand is die houdt van het bestuderen van verschillende talen. En dat hebben we in de afgelopen apostolische reizen zeker gemerkt. Denk maar aan Afrika, waar hij vloeiend Engels, Frans, Portugees heeft gebruikt. We hebben hem natuurlijk in het Spaans gehoord tijdens de apostolische reis naar Spanje. En toen hij de migranten toesprak, in het besef dat daar ook Franstaligen en Engelstaligen waren, ook dat vlotjes door elkaar kunnen gebruiken.
4: Oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além disso, o desejo do concílio de um maior.
3: Dus het wordt afwachten hoe zijn Koreaans zal klinken. Want in 2027 hebben we daar natuurlijk de Wereldjongerendagen. En als God het wil, dan zullen we daar ook ongetwijfeld het woordje Koreaans horen weer klinken, denk ik.
4: Realmente, por meio de uma participação ativa, aprendemos a doar-nos assumindo o estilo de vida de Jesus.
3: Zometeen zal de Heilige Vader de Portugees spreken en begroeten.
4: Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
7: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale il gruppo di San José do Rio Preto e il sacerdote di Sorocaba. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi vorrei raccomandare di non trascurare la preparazione alla messa, interiormente, con la confessione frequente e attorno a noi, facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica.
4: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa.
3: Ik groet vol genegenheid alle pelgrims die Portugees spreken, in het bijzonder de groep uit São José do Rio Preto en de priesters uit Sorocaba. Dierbare broeders en zusters, ik wil jullie allen aanraden om de voorbereiding op de heilige mis niet te verwaarlozen, innerlijk, door regelmatig te biechten en om ons heen, door het lawaai dat ons belet het woord van God te horen tot stilte te brengen. De Heer zegene u allen. Mooie raadgeving van de Heilige Vader om dus, als de Heilige Mis om 9:00 begint, niet om 8:55 nog snel uw plaats te zoeken, maar om 9:15, of misschien zelfs wat vroeger, reeds aanwezig te zijn om voor te bereiden, ook door de biecht natuurlijk. En opnieuw horen we ook de oproep om het stil te maken. Iets wat we regelmatig al van Paus Leo XIV hebben mogen horen. Het belang van de stilte. Om de stem van God te kunnen onderscheiden, hebben we die stilte ook nodig. We horen ondertussen het Arabisch. Ook zij krijgen een samenvatting te horen en zullen daarna begroet worden door de paus.
12: فهو يصير عضوا في جسد المسيح الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض وتصير حياتهم عطاء ومحبة كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
7: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia sull'altare del Signore. Ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
12: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعونا إلى أن نحتفل بالإفخارستية على مذبح الرب وأيضا في الحياة اليومية.
3: Ik begroet de Arabisch sprekende gelovigen. Wij zijn geroepen om de Eucharistie te vieren aan het altaar van de Heer, maar ook in het dagelijks leven, waar het mogelijk is om alles te beleven als een offer en dankzegging. Mogen de Heer jullie allen zegenen en jullie altijd beschermen tegen alle kwaad. En nu zullen wij het Pools nog horen weerklinken. Ook hier krijgen zij dus een samenvatting in hun eigen taal te horen. Daarna komen de Italianen aan de beurt. Zij hoorden de catechese in hun eigen taal, maar zullen natuurlijk wel begroet worden in het Italiaans door de Heilige Vader. We gaan daarnaar luisteren.
6: Także różańce i devocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest misterium Eucharystii, o którym konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, Księga Czytań Biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
7: Saluto cordialmente i Polacchi. In particolare i bambini e i ragazzi. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione.
6: Oto słowa Ojca Świętego.
3: Ik begroet de Polen van harte, in het bijzonder de kinderen en de jongeren. De vakantie is een tijd van rust en het zoeken naar de tekenen van God in de schoonheid van de schepping. Maak er gebruik van om meer deel te nemen aan de heilige mis, te mediteren op het woord van God, spirituele retraites te houden, pelgrimstochten te ondernemen en ontmoetingen te hebben met uw dierbaren. Laten we ook bidden voor de jongeren, dat zij wijs kiezen in school en universiteit en met de nodige voorzichtigheid hun roeping onderscheiden. Aan u allen, mijn zegen.
13: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
7: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: Ik richt een hartelijke verwelkoming tot de Italiaans sprekende pelgrims. In het bijzonder begroet ik de gelovigen van de vele parochies die hier aanwezig zijn, ondanks de hitte van de afgelopen dagen. Evenals de leden van de stichting Rubes Triva en de deelnemers aan de 5e editie van het internationale festival voor arbeidsveiligheid en gezondheid. Dierbare broeders en zusters, mogen het bezoek aan de graven van de apostelen jullie broederlijke gemeenschap versterken en in ieder de bereidheid oproepen om zich te geven aan de evangeliserende missie van de kerk. Ik verwelkom met genegenheid de priesters van de neocatechumenale weg. En die laten zich goed horen. Met groot enthousiasme zien hier.
7: Provenienti da diversi paesi.
3: Afkomstig uit verschillende landen. Ik hoop dat het dagelijks aanbieden van het eucharistisch offer jullie steun mag zijn in het dienstwerk ten behoeve van het volk van God. En mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Vandaag vieren wij het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, die de weg naar Christus heeft bereid, dat hij jullie mag helpen de dooproep opnieuw te ontdekken om overal blije verkondigers van het Koninkrijk van God te zijn. Aan u allen, mijn zegen.

het mag duidelijk zijn, aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet. Ondanks de warme temperaturen, met velen zijn ze naar het Sint-Pietersplein gekomen. Ondertussen zal de Heilige Vader een hele groep van kardinalen en ook bisschoppen begroeten. Zoals dat gebruikelijk is wanneer zij de generale audiëntie bijwonen. Zag zo net kardinaal Mario Greg uit Malta. Maar hij doet dienst als secretaris-generaal van het generaal secretariaat van de bisschoppensynode. En we horen hoe de aanwezigen zingen. En ook is dat natuurlijk die informelere ontmoetingen. Er zijn de gelegenheid om geschenken uit te wisselen. Een korte begroeting. En terwijl de Heilige Vader daar mee verder gaat, dierbare luisteraars, gaan wij er tussenuit, althans voor nu. Heel dankbaar dat u hebt geluisterd en dat u opnieuw met de Heilige Vader verbonden wou zijn tijdens dit moment. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30. Dan gaan we het onder meer hebben over de apostolische reis, maar dan binnen Italië, dat heet een pastoraal bezoek, aan Pavia. Waar hij de reliquieën van de heilige Augustinus heeft geëerd. En daar heeft hij natuurlijk ook de heilige mis gecelebreerd, ook een toespraak gegeven. Dat hoort u allemaal morgen om 17:30. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

De goede moeder Martha, onze ijverige conciërge, vertelde ons tijdens de recreatie het volgende verhaal. De heilige Jozef heeft mij eens laten zien hoe hij ons soms helpt zonder dat wij daarvan een vermoeden hebben. In het Jozefhuis, de slaapzaal van onze zuigelingen, moest er iets gerepareerd worden. Ik liep met de daarvoor geroepen monteur door de ondergrondse verbindingsgang en we kwamen toen langs de nis waarin het levensgrote beeld van de heilige Jozef staat en waar onze kinderen voor het slapen zo graag nog even een avondzegen halen. Bij het zien van het beeld was de man zichtbaar geschrokken en slaakte een kreet. Daar staat hij nu. Hij is het geweest. Ik was achterdochtig en ik durfde niets te vragen. We maakten ons karwei af en ik deed mijn best om zo vriendelijk mogelijk te zijn. Ten slotte vatte ik moed en vroeg hem: waarom deed je zo verschrikt daarbij het beeld? En wat had dat te betekenen toen je schreeuwde: hij is het geweest? Ja, weet u, zei de monteur, ik moet u wat bekennen. Ik was het vorige kwartaal ook hier met een paar andere monteurs. Toen hebben wij het nodige gezien, vooral in de kelder, wat wij konden gebruiken. Wij zouden op een avond bij elkaar komen om op een afgesproken tijd bij u in te breken. Alles was goed uitgedacht. Op de minuut af kwamen wij voor dit huis bijeen. Maar daar liep steeds een man heen en weer. Wij hoopten dat hij er spoedig vandoor zou gaan en we bleven wat verdekt opgesteld. Maar de man ging niet weg. Hij zag er zo sterk en dreigend uit dat niemand het waagde dichterbij te komen. We moesten, of het wilden of niet, onverrichter zaken naar huis. Ik heb de man sindsdien niet meer gezien, maar daarbinnen heb ik hem juist weer herkend. Precies eender zag hij eruit. Dat was hij. Ontroerd hebben wij naar dit verhaal geluisterd. En toen we in de kapel kwamen, hebben we van harte een dankgebed gedaan tot de heilige Jozef, die ons dagelijks gebed zo duidelijk verhoorde. O Sint Jozef, voorkom toch alles wat ons huis zou kunnen schaden.

Al meer dan 40 jaar lang kwam mevrouw N. en haar vrome dochter zo vaak als mogelijk was bijeen op een stille plek in hun woning om er samen de rozenkrans te bidden, ten einde de bekering te verkrijgen van meneer N., hun echtgenoot en vader, een man van eer en van onberispelijk gedrag. Hij was zeer geleerd en beheerste 8 talen volkomen. Zijn kennis op godsdienstig gebied was evenwel zeer zwak. In naam protestant deed hij volstrekt geen moeite om zijn geloof te verdiepen of te belijden. Hij liet zich leiden door de ongelukkige gedachte dat de katholieken zich schuldig maken aan afgodendienst, omdat zij de heilige maagd en de andere heiligen zouden aanbidden. Hij wilde nooit rustig van gedachten wisselen wanneer men hem wees op het verschil dat er bestaat tussen aanbidden en aanroepen. Zijn kinderen waagden het niet het wees gegroet te bidden in zijn aanwezigheid, uit vrees hem zijn geduld te doen verliezen. In de maand maart van het jaar 1862 verergerden de gebreken van deze oude man zich aanzienlijk en alles wees op een spoedige dood zonder de minste hoop op een bekering. De priester van de parochie waarin de woning van deze familie lag durfde met hem niet meer over zijn geestesgesteldheid te spreken en verminderde zijn huisbezoeken om hem niet te ontstemmen. Maar hij ried de jonge dochter aan om haar toevlucht te nemen tot de heilige Jozef door zich samen met haar moeder te laten inschrijven in de aartsbroederschap van de heilige Jozef van de Eik. Dit voorstel werd aangenomen. Op zaterdag 10 mei, op de vooravond van de derde zondag na Pasen, feest van de beschermheerschap van de heilige Jozef, werd de toestand van de zieke alarmerend. Zijn lijden wekte medelijden op, maar men durfde hem niet te spreken over zijn ziel, om hem niet tot razernij te brengen. Hij kon de hele nacht geen oog dicht doen. Even na middernacht begon hij met luide stem het wees gegroet te bidden. Even correct als een katholiek, maar met een innigheid die men slechts zou verwachten bij een vrome gelovige die een dergelijk lijden te dragen krijgt. Zo bad hij onafgebroken tot tegen 5 uur in de morgen. Tijdens heel deze nacht waakte zijn dochter aan zijn bed. Terwijl ze in stilte bad tot onze lieve vrouw en de machtige heilige Jozef. Bij het aanbreken van de dag vroeg de zieke met aandrang naar een katholiek priester. Deze haastte zich te komen voltooien wat de heilige maagd Maria en haar echtgenoot zo barmhartig begonnen waren. De zieke biechtte herhaaldelijk en zwoer zijn ongeloof af om 5 uur op de avond van het feest van de beschermheerschap van de heilige Jozef. Hij bereidde zich rustig voor op het ontvangen van de heilige teerspijze, die hij op maandag 12 mei met een voorbeeldige devotie ontving, alsmede het heilig oliesel. De innerlijke vreugde, het geluk dat hij ondervond, versterkte hem een beetje. En God stond toe dat hij nog enkele weken leefde, onafgebroken rustig en ingetogen, hetgeen aantoont dat bekeringen die van de hemel verkregen worden duurzaam zijn. Het weesgegroet dat hij zo dikwijls gesmaad en bijna vervloekt had, werd zijn lievelingsgebed. De heilige Eucharistie, die hij geloochend had, werd zijn zoetste vertroosting. Op het einde van de maand had hij opnieuw een ernstige inzinking. Hij ontsliep vredig in de Heer op 28 mei 1862 in de leeftijd van 79 jaar. Al deze gegevens komen van de dochter van de overledene, die deze uitverkoren dood toeschrijft aan de heilige Jozef.

Een jonge zeeman verliet zijn geboortestad Le Havre om naar Marseille te varen. Bij zijn afscheid had zijn zuster, die erg gelovig was, een klein beeldje van Sint-Jozef in zijn zak gestoken en deze grote heilige gevraagd om de reis van haar geliefde broer te zegenen en hem gezond en wel terug te brengen. Toen het schip nagenoeg ter hoogte van Cadiz gekomen was, gaf de kapitein aan de jongeman het bevel om het touw aan de een of andere mast nauwer aan te trekken. En spijtig genoeg was het touw verrot en het brak toen hij bezig was het bevel van de kapitein uit te voeren. De jongeman stortte in zee. Een uur lang probeerde hij vechtend voor zijn leven het schip in te halen. Maar men scheen zich niet om hem te bekommeren, want men voer maar gewoon door. Zijn armen raakten reeds verlamd en uitgeput. Dacht hij plotsklaps aan het beeldje van Sint-Jozef en aan het gebed van zijn zuster. Onmiddellijk herleeft zijn levensmoed en met geloof en vertrouwen roept hij zijn hemelse beschermer aan en belooft hem te zijner ere een heilige mis te laten lezen, wanneer deze hem uit deze dringend gevaar zal redden. Dadelijk wordt zijn gebed verhoord. De jongeman voelt hoe een onzichtbare hand hem boven de golven optilt en uiteindelijk slaagt hij erin om het schip te bereiken. En net op tijd werpt de kapitein hem een touw toe. Omdat Sint-Jozef hem op een zo zichtbare wijze geholpen had, of beter gezegd gered, zal de jongeman vol dankbaarheid zo vlug mogelijk zijn belofte volbrengen. Hij woonde de heilige mis uit dankbaarheid bij, samen met heel zijn familie, en hij bad de bruidegom van de heilige maagd hem in de toekomst van alle gevaren te vrijwaren. Laten ook wij tot deze grote heilige bidden en hem vragen dat hij onze reizen en uitstappen zegent en alle gevaren van ons afwendt.

De communiteit van de Rozenkranszusters in Palestina bestaat enkel uit inlandse leden. Ze is zeer arm, omdat ze geen betrekkingen met het buitenland heeft. De stichteres, zuster Alphonsine Daniil Gattaz, leefde verschillende jaren met een jongere zuster, die Francisca heette, in een klein klooster in Bethlehem. Van het weinige dat ze hadden, gaven ze nog aan de armen en ze onderhielden 6 weeskinderen in hun arme, tierig kloostertje. En toch waren ze gelukkig daar een arm leven te kunnen leiden, zoals het goddelijke kind dat daar in een stal uit een arme maagd geboren was. Zoals Sint-Jozef eens voor de heilige familie zorgde, zo nam hij ook deze arme zusters onder zijn hoede. Ze hadden hem immers tot hun bijzondere beschermer gekozen en namen steeds hun toevlucht tot hem als nood en honger zich aankondigden. Zo ook toen het Sint-Jozefsfeest in het jaar 1904, toen ze bijna niets meer te eten hadden. Ze begonnen een novene ter ere van de 7 vreugden en smarten van de heilige Jozef. Reeds liep de novene ten einde. De vooravond van het feest was aangebroken en nog steeds bleef hulp uit. Alle voorraden waren opgebruikt. De zusters wisten niet wat ze de volgende dag aan de kinderen zouden voorzetten. Doch de overste riep in groot vertrouwen de voedstervader van Jezus aan en zei: Sint-Jozef zal ons niet verlaten, hij zal helpen. Het was al donker geworden en de regen viel bij stromen neer. Daar hoorden de 2 zusters een zacht geklop op de deur. Ze liepen naar de poort en openden ze. Zie, wat een verrassing! Een vreemdeling stond voor de poort met een grote, zware last op zijn rug en zei met beminnelijke vriendelijkheid: dat is voor uw weeskinderen. De zusters vatten moed toen ze hoorden dat de vreemdeling hun iets wou brengen. Ze openden ook de 2e vleugel van de poort om de goede man met zijn zware last binnen te laten. Op dat moment regende het erg hard, waardoor de 2 zusters doornat werden. Dan namen ze de vreemdeling de last van zijn schouders. Het was een abaye, een grote bedouïnenmantel, helemaal gevuld met vruchten en groenten. Hoe wonderlijk! De groenten, de abaye, ja zelfs de kumbas, het lange gewaad van de vreemdeling, was in de regen volkomen droog gebleven. Nu stelden beide zusters een reeks vragen aan de vriendelijke vreemdeling. Wie heeft u gestuurd? Misschien de broeders van Tantur? Of de zusters van Hortas? Of Abuni Shukri, de pastoor van Betshalla? Steeds echter kregen ze een ontwijkend antwoord. De zusters boden hem een stoel aan, opdat hij een beetje zou uitrusten. Doch hij wilde niet gaan zitten. Intussen kwamen de weeskinderen aangelopen en bewonderden de vele soorten fruit en groenten die de man had gebracht. Er waren wortels, sla, spinazie en nog veel meer. Ze hielpen mee om de zusters, Francisca de kostbare schat, naar de keuken te helpen dragen. Nadat alles uitgepakt was, vouwde de zuster de abaye op en daarbij viel haar de buitengewone schoonheid van het gewaad op. Het was heel nieuw, niet in het minste gekreukt en het had een goudgele kleur. Het is eigenlijk jammer, dacht ze bij zichzelf, dat men zulke heerlijke mooie stof groenten verpakt. Doch de abaye was nergens vuil geworden. Alle groenten waren helemaal schoon. Moeder Alphonsine bleef bij de vreemdeling zonder een woord met hem te spreken. Ze keek vol verwondering naar die grote magere man met zulke vriendelijke gelaatstrekken. Hij scheen geen Arabier te zijn, want zijn huidskleur was blank. De kumbas was met blauwe strepen doorwerkt en werd door een brede hemelsblauwe gordel vastgehouden. Nu kwam zuster Francisca met de gevouwen abaye terug en gaf ze aan de vreemdeling terug. Hij trok ze niet aan, zoals men hij de stromende regen normaal toch verwacht zou hebben, maar legde ze over de arm. Op de vraag of ze hem iets moest betalen, antwoordde hij: nee, dank u wel. Hij groette de zusters en de kinderen nog vriendelijk en verdween toen in de donkere nacht. Zo gauw ze de deur achter hem gesloten hadden, keken de zusters elkaar verwonderd aan en riepen beide als uit één mond: dat was de heilige Jozef. Ze betreurden het nu niet
naar zijn naam gevraagd hebben, om gans zeker te zijn. Doch ze konden in geen geval twijfelen aan het feit dat Sint-Jozef hem uit hun nood had geholpen. De volgende dagen informeerden de zusters bij hun hierboven genoemde weldoeners of iemand van hen de rijke geschenken had laten brengen. Allen moesten ze het ontkennen. Een hele week lang aten de zusters en de kinderen van de gave van de heilige Jozef. En daarbij zei moeder Alphonsine vaak tot de kinderen: "Eet, kinderen, van de vruchten van het paradijs die de heilige Jozef voor ons gebracht heeft." Zuster Francisca verzekerde dat ze onder de vruchten er één gevonden had die absoluut niet in Palestina groeide en die ze voordien nog nooit gezien had. Het was een groene vrucht, een soort aardappel met een heerlijke zoete smaak. Zowel gekookt als ongekookt smaakte hij heel lekker. Allen dankten de heilige Jozef.

Doordat mijn ouders het niet breed hadden en slechts van een klein landbouwbedrijf moesten leven, konden ze mij maar weinig geld geven toen ik op het seminarie was. Ik moest noodgedwongen elke gulden 3 keer omdraaien. De studie kostte heel veel geld en de nodige boeken ook. En daarom kon ik mij daarnaast niets meer veroorloven. Ik moest me zelfs een keer voor 300 gulden in de schuld steken. Daar ik voorlopig dit bedrag niet terug kon betalen, ondertekende ik een schuldbekentenis in de veronderstelling hiervoor op de een of andere manier een oplossing te vinden. De vervaldatum van de schuldbekentenis kwam steeds nabijer. En ik zag nog geen kans om te betalen. Voor een theologiestudent zou dat wel gevolgen kunnen hebben. Bij mijn ouders zou de schrik om het hart slaan, omdat ze alleen door hun grote zuinigheid hun zoon konden laten studeren. Toen hield ik een noveen tot Sint-Jozef. En zeer dringend smeekte ik om zijn hulp en vertrouwde volledig op zijn voorspraak. En reeds was de betaaldag aangebroken, geen lichtpuntje. Ik was radeloos. Bedrukt en kommervol zocht ik in de vroege ochtend weer mijn toevlucht bij de heilige Jozef. Haast wilde ik aan zijn voorspraak gaan twijfelen en op hem gaan mopperen. Hij was toch altijd mijn liefste heilige. Hoe zou hij opeens falen? Dat kon niet waar zijn. In zo'n stemming ging ik na de heilige mis naar het seminarie terug. Toen kwam ik juist de prefect tegen die me zei dat voor mij geld was afgegeven. Een oudere man met een baard heeft het mij gegeven. Ik wilde natuurlijk weten wie dat geweest kon zijn en vroeg dat aan de portier. Niemand wist wat over een oudere man. Het was precies het bedrag van de schuldbekentenis. Mijn eerste gedachte was, dat moet natuurlijk de heilige Jozef geweest zijn. Later heb ik hierover nog met de prefect gesproken. Ik maakte hem toen deelgenoot van mijn novene, van mijn vurige smeekbeden, in uiterste nood en mijn grote verering voor de heilige Jozef. En toen bemerkte ik plotseling een nieuw inzicht van de prefect, die mij op spontane wijze en enthousiast zei, dan heb ik Sint-Jozef een hand mogen geven. Vaak vertelde pastoor Reuter in zijn omgeving dit ware verhaal.

0: Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij samen het Angelus bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Wij vieren vandaag de geboorte van de heilige Johannes de Doper. De hymne kan u vinden op pagina 1323. De psalmen vindt u vanaf pagina 1215. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 1325, dus na de hymne. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Johannes, die naar 's Heren woord de grootste aller mensen zijt, omdat gij doopt die door zijn bloed de wereld van haar schuld bevrijdt. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld der wereld draagt. Gij die het overvloedig loon geniet van uw boetvaardigheid, bekeer ons hart en wijs de weg die regelrecht naar Christus leidt. O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan, dan oogsten wij in overvloed waar Christus eeuwige gaven staan. Zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte, sprong het kind op in mijn schoot. Alleluia. Tot u sta ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf. Gericht op de hand van zijn meester, zoals het oog van de dienstmaagd. Gericht op haar meesteres, zo richt zich ons oog op de Heer onze God. Tot hij zich om ons bekommert, ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen, die dronkenmanspot, dat verwaande geschim. We hebben een afschuw ervan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Was de Heer niet met ons geweest? Zo mag Israël zeggen, was de Heer niet met ons geweest? Toen allen zich tegen ons keerden, dan zouden wij levend verstonden zijn. Verzengd door de gloed van hun woede, dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd, dan waren wij reddeloos ondergegaan. In schuimende waterkolken, de Heer zij geloofd, hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden, wij zijn als een vogel nog juist gevlucht.

ontsnapt aan het net van de jagers. Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid, zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat. Niet langer zet de scepter van de goddeloze. Het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken. Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte, sprong het kind op in mijn schoot. Alleluia. Volgens de profeet Jesaja. Dit zegt de Heer die mij in de moederschoot vormde om zijn dienaar te zijn. Ik maak u tot licht voor de volken, om mijn heil tot het einde der aarde te doen reiken. Reeds in de moederschoot heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. Laat ons bidden. God, Ge hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag, broeders en zusters, beste luisteraars. U bent nu verbonden met de broeders en zusters van de gemeenschap Moeder van Vrede in de Abdijkerk te Gistel. Wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen. En wij zullen deze rozenkrans bemediteren aan de hand van het leven van Johannes de Doper, de voorloper van onze Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons, zaterdag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zaterdag, nu en in
1: het uur van onze dood. Amen. Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Vrucht het berouw over onze zonden. Johannes leefde jarenlang in eenzaamheid en onthechting in de woestijn, om zich voor te bereiden op zijn taak. Zoals Jezus zich in de stilte van Gethsemane overgaf aan de wil van de Vader, kwam ook Johannes los van zijn eigen wil. We bidden om de moed om in tijden van eenzaamheid, angst of geestelijke dorheid trouw te blijven aan Gods roeping. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, onze dood, bid voor ons, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het liefste nodig hebben.
3: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus. Vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Johannes werd door koning Herodes gevangen gezet in een donkere kerker vanwege zijn getuigenis voor de waarheid. Hij onderging de opsluiting en de vernedering als voorafbeelding van Jezus die gevangen werd genomen en vastgebonden aan de geeselkolom. Wij bidden voor alle christenen die wereldwijd gevangen zitten of lichamelijk lijden vanwege hun geloof en het spreken van de waarheid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hier ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons nu en in het uur van onze dood.
3: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Derde droevige mysterie, de doornkroning van Jezus. Vrucht het versterven van onze eigen liefde. Johannes werd bespot en door de elite van zijn tijd gezien als een dwaas. Jezus werd later als een koning bespot en gekroond met de doornenkroon. Beiden weigerden te buigen voor menselijke hoogmoed en kozen voor de waarheid van Gods koninkrijk. We bidden om standvastigheid tegenover groepsdruk, spot en menselijk opzien, zodat we durven uitkomen voor ons geloof. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus, vergeef ons onze
2: zonden. Verhoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid heeft, die ze nodig hebben.
5: Het vierde droevige mysterie. Onze Heer Jezus draagt zijn kruis. Vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Johannes droeg het zware kruis van zijn profetische zending. Hij moest de zware boodschap van bekering brengen, wetende dat dit hem vijanden zou opleveren. Zijn hele leven was een weg van zelfverloochening. Hij moet groter en ik kleiner worden. Bidden wij om de genade van nederigheid, dat wij ons eigen kruis en onze eigen kleinheid met liefde leren dragen om plaats te maken voor Jezus Christus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons armen zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O goede Jezus,
6: vergeef ons onze zonden, vergeef ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het minst nodig hebben.
7: Vijfde droevige mysterie, de kruisiging en de dood van Jezus, vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Johannes stierf als een martelaar. Hij werd onthoofd in de gevangenis, omdat hij de morele wet en de waarheid bleef verdedigen tegenover koning Herodes. Zijn gewelddadige dood was de weg die werd geopend voor het kruisoffer van Jezus op Golgotha. Beiden gaven hun leven in liefde tot het uiterste. Wij bidden om de gave van het martelaarschap, de bereidheid om alles tot ons eigen leven toe over te hebben voor de liefde tot God en de naaste. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons zonden en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, en nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
8: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
9: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Johannes de Doper.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk. En vandaag mogen wij het hebben over het jaar 470. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, belandde Odoacer rond 470 als soldaat in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het Romeins leger en diende in de lijfwacht van Ricimer, de legerleider Magister Militum, die de werkelijke macht in het West-Romeinse Rijk in handen had van 456 tot 472. Het Rijk had nog wel keizers, maar dat waren louter marionetten die wel eens werden geëxecuteerd als dat de militaire leiders beter uitkwam. Het is Odoacer die aan deze praktijk een einde bracht door de laatste West-Romeinse keizer af te zetten en zelf koning te worden. Maar wie was deze Odoacer? Hij werd omstreeks 433 geboren als zoon van Edeco of Idico, een leider van de Skieren. En dat was een Oost-Germaanse stam die voor het eerst in de late derde eeuw wordt vermeld. Al moeten we zeggen dat hij ook soms aangeduid wordt als een Herul, ook zo'n Oost-Germaans volk. Het kan zijn dat Odoacer van gemengde Skyrische en Hunse afkomst was. Want Edeco, zijn vader, stond in hoog aanzien aan het hof van de Hunnenleider Attila en streed in de slag op de Catalonische velden aan de zijden van de Hunnen. Een slag gewonnen door de Romeinen en de Goten op de Aziatische Hunnen. Odoacer groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië, in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Herulse krijgers sloten zich in de 5e eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoacer, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de Magister Militum Ricimer, zijn belofte om Odoacer en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoacer, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd, maar op 4 september 476 zette Odoacer ook de jonge keizer Romulus Augustulus, wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af. En hij werd zelf koning. En zo hield het

intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het Westen naar Byzantium met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux Leider aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol. En onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen. En uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren, nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God? Zou Odoaker nog hebben uitgebracht. Waarop Theodoric antwoordde: dit heb jij ook mijn mensen aangedaan. Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt, wonderdoener en stichter van de school Clonard in Ierland. Hij werd rond 470 geboren in het zuidoosten van Ierland. Op jonge leeftijd werd hij toevertrouwd aan de zorg van Sint Fortune, die hem volgens de overlevering naar Wales stuurde om zich onder de grote heiligen van dat land verder te bekwamen in heiligheid en goddelijke kennis. Na een langdurig verblijf daar in Wales, volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar, keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerkenstichtend, totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland.
in het officie van Sint

Union wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. In de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lerey, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd zij echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achte in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen. Maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admoniciones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten. En kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vage vuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven. Soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Se pater coslon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logimoi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. U kon zo net de oudste hymne horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november, omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe machthebbers, maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk.
Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen. En dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend. Maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Net als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skiet, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek. Zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome. Ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje.
Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte. Pas in de 10e eeuw werd zij standaard gebruikt in de pauselijke kanselarij. Dionysius hield zich ook intensief bezig met de berekening van Pasen, een vraagstuk dat de vroege kerk sterk bezig hield. En die ook in onze tijd in ecumenische dialoog niet onbelangrijk is. Juist in dit werk over de paasberekening gebruikte hij voor het eerst systematisch de jaartelling vanaf de incarnatie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt hij vereerd als heilige. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470.

Op 3 januari stierf de heilige Tudrig. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het bestuur van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Tudrig zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Matir Tudrig en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn.

De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emily in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Kelon, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige.

Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan, dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in 485 opnieuw in zijn ambt, dat hij behield tot aan zijn dood.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk te maken.

Een Buddha Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum. Een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te poneren.

Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe.

In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren.

In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patriciër en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden, in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
1: Beste vrienden en luisteraars. Meer en meer horen we over vervolging van Joden, van christenen in heel wat landen wereldwijd. En ook hier zelfs bij ons. Vroeger was dat eerder precies zeldzaam. Omdat er ook veel christenen waren. En ja, ook Joden eerder afgezonderd leefden. We konden ze soms niet eens herkennen. En nu de wereld veel meer gemengd is, alle rassen en talen, ook veel soorten godsdiensten hier beleefd worden in ons land, kan een conflict overwaaien en een hele bevolking opjagen, in wit en zwart denken opsluiten. Er is ook veel fake news, vals nieuws zoals ze zeggen. Wie kan die valse berichten van de juiste nog onderscheiden? Toch blijft de boodschap van Jezus steeds actueel. Hij wist dat we dat allemaal gingen mee kunnen maken en heeft ons daarop voorbereid. Hij zegt tegen ons, wees niet bang. Ja, hij zegt, wees niet bang. Dat is belangrijk, hè? Laten we tot de Heilige Geest bidden. Want Jezus heeft ons ook gezegd dat de Heilige Geest ons de juiste woorden zal ingeven als het erop aankomt om getuigenis af te leggen van ons geloof. Kom, Heilige Geest. We zijn niet zo dapper. En we vallen het liefst niet meer op in een groep die anders denkt dan wij. Dan luisteren we met een kloppend hartje en zwijgen we meestal. Maar misschien verwacht je toch wat meer van ons. Help ons te begrijpen hoe we ons geloof handen en voeten kunnen geven en mensen nieuwsgierig worden naar onze manier van leven, opdat we dan ook met woorden kunnen getuigen van jou, Jezus, onze Heer en Meester. Amen. We lezen een eerste deeltje uit het Matteüs-evangelie, 10e hoofdstuk, 26 tot 28. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Jezus vraagt dat we onze relatie met hem nooit onderbreken, wat er ook gebeurt. Het is leren luisteren naar wat Jezus gezegd heeft en voorgeleefd. Stel je de vraag misschien regelmatig, wat heeft hij hier gezegd? Haal dat zinnetje er dan uit. En daarna, ook in welke omstandigheden heeft Jezus dat zinnetje gezegd, bijvoorbeeld? Daarom is het soms nodig van een paar regeltjes vroeger te gaan kijken. Het stukje dat ze daarvoor geschreven hebben in het evangelie. Voor hier ben ik het gaan opzoeken. Hoe komt Jezus ertoe deze zinnetjes te zeggen? En de verzen die daarvoor kwamen, dat kwam neer op dat als ze de meester, Jezus dus, als ze de meester verwijten Beelzebul te zijn. Dat is de duivel. De duivel in persoon. Dan moeten wij niet verwonderd zijn dat ze de volgelingen van Jezus ook duivelskinderen vinden natuurlijk. Waarom? Dat is toch logisch dat als je Jezus ernstig neemt in woord en daad, dat je dezelfde houding probeert aan te nemen. Ook al zijn wij allemaal natuurlijk persoonlijk met eigen talenten, karakters, toch inspireren we ons allemaal als christenen aan Jezus Christus. Hij preekte zonder onderscheid voor elke mens die zin had naar hem te luisteren. Dat is belangrijk, hè? Hij gaf zijn tijd zelfs 's nachts om bepaalde rabbijnen hun vragen te beantwoorden, En sommige heel gelovige intellectuele Joden heeft hij ook echt kunnen overtuigen. In de synagoge zeiden de mensen, een nieuwe leer met gezag. Ze hadden dus bewondering voor zijn manier van commentaar geven op het woord van God en op dat van de profeten van vroeger. Maar hij verzamelde tamelijk veel mensen rondom zich na een zekere tijd, ook als hij al genezingen deed en zo. En dat was een succes in het oog van bepaalde mensen. En waarom? Omdat ze jaloers waren, vermoedelijk. Hè? En jaloersheid, dat is iets verschrikkelijks. Ik ga het voorbeeld geven van in een klas. Dat gaat ver, hoor. In een klas ging het zo ver dat het een populair meisje, dat in het begin niet in de klas zat, het vroegere populaire meisje eigenlijk zo goed als onzichtbaar heeft gemaakt. En dat meisje, dus de onzichtbaar gewordene, die is begonnen met dingen te vernielen. Bijvoorbeeld, ze heeft een jasje kapot gesneden. Ze heeft taken en toetsen laten verdwijnen die op tijd moesten afgegeven worden. Ze is zelfs iets duur gestolen en heeft het verborgen. Dat was erg ziekelijk aan het worden, hè? Het is uitgekomen. We hebben een zoekactie gehouden. We hebben de kinderen extra aandacht gegeven. En hun gezichten een beetje bekeken. Zo van, hoe reageren ze voor dit of voor dat? In ieder geval, het is uitgekomen. Jezus heeft altijd gevraagd dat we moeite doen om zachtmoedig en nederig te zijn. En kinderen moeten dat ook leren. Dat hoort bij een christelijke opvoeding. Hè. Wie veel talenten heeft, het is goed dat we die bevestigen natuurlijk. Maar we moeten hen ook leren van daar bescheiden mee om te gaan. Dat ze niet voortdurend opgehemeld moeten worden. Dat ze niet voortdurend in de volle aandacht moeten staan. Dat er niemand naast hen nog kan leven. Kom je ergens nieuw aan, bijvoorbeeld in een nieuwe groep, is belangrijk een tijdje te kijken hoe draait die groep hier en zo. En hoe kan ik eventueel mij ook ergens voor inschakelen, misschien op vraag van, dan kan ik meewerken zonder te fel te moeten opvallen of zo, hè, om mijn plaats te vinden. Moesten die twee meisjes hebben samengewerkt, hoe mooi zou dat resultaat kunnen geweest zijn? Ze hadden kunnen vriendinnen worden voor het leven, met gelijkaardige talenten en geboeid door hetzelfde. Dat is allemaal, spijtig genoeg, niet gebeurd, hè. Jezus reageerde ook meestal rustig op een moment van vervolging. Hij heeft ook wel een keer zich kwaad gemaakt en zo de tafels van de geldwisselaars omgegooid in de tempel. Dat is wel waar. En dat was wel uitdagend en gewelddadig, symbolisch sterk, maar ja, toch uitdagend. En we moeten eerlijk zijn, profeten die deden dat in het Oude Testament regelmatig. Zo, iets speciaals. Zo. En de mensen vroegen dan, en waarom heb je dat gedaan? Die waren niet zo speciaal gechoqueerd of zo. Hè. En dan kregen ze de uitleg. Natuurlijk, Jezus was goed opgeleid als profeet, vermoedelijk, bij de fariseeën. En wist wat dat effect kon hebben. Maar je maakt geen theater zo voor niks. Hè. Dat is niet zo. Het moet de moeite waard zijn. En het ging hier over het huis van de vader, de tempel nog wel. Dus Jezus vindt dat natuurlijk heel belangrijk, want dat was de woning van God op aarde. Maar wij weten nu dat hij zelf de woning, de levende tempel van God was. Dat ook wij tot levende tempels zouden moeten worden. Meer en meer proberen daar zo te leven vanuit ons doopsel. En wanneer Jezus gevangen wordt genomen en zijn kap over zijn hoofd doen zo, en hem ondervragen en hem slagen geven in het gezicht, en vragen zo, en wie heeft er u nu geslagen, hè? Speel een keer profeet. Maar Jezus vraagt waarom ze hem geslagen hebben, als hij de waarheid heeft gezegd. Hè? En daaruit maak ik op zo van, hij blijft toch de meester, hè? Hij stelt de vragen die hen moeten doen nadenken. Ik zeg niet dat veel geholpen heeft, ze hebben het toch voortgedaan. Maar ook de waardigheid waarmee hij voor Pilatus verschijnt, dat is mij ook altijd erg opgevallen als kind al. Hè. En ik had die door, hij had die door een kroon op. En hij was zwaar gegeeseld, bespot, hij zat onder het geklonterd bloed. Hij stond amper op de deur nog rechtop zo. Hè. Extreem bloedverlies. En toch krijgen we hier de Jezus te zien die Pilatus aan het twijfelen brengt. Hem zelfs onschuldig vindt. Hè. Pilatus, dat was een zwakke persoon. Hè. Hij durft niet uitkomen voor de waarheid en hij denkt alleen aan zijn eigen politieke loopbaan. Trouwens, het heeft hem niets opgeleverd. Hè. Integendeel, hij is zijn postje daar kwijtgeraakt door allerlei klachten die naar Rome gegaan zijn. Hè. Maar er was wel één dappere vrouw. En dat was de vrouw van Pilatus. Ja. En die heeft een briefje doorgegeven om haar man te overtuigen van Jezus niet te veroordelen. Hè. Het is een rechtvaardige, schrijft ze. Hè. Ik heb dat dus opgezocht en dat is in Matteüs het 27e hoofdstuk, onthoud het, 27 en 19e vers. En je vindt dat alleen maar daar. Ga maar eens lezen. Komen wij op voor iemand die we onschuldig weten? Ook als de grote groep er totaal anders over denkt. Het vraagt veel moed. Soms doen mensen het anoniem, maar beter dat dan niets te doen. Hè? Eens komt de waarheid uit, zegt Jezus. Maar het mooiste als oproep is toch luisteren naar wat je ingefluisterd wordt door de Heilige Geest. Jezus vraagt geen stenen te gooien, hij vraagt ook een eerlijk antwoord te geven als je dat kent. Hij leert ons elke mens te beminnen, zelfs onze vijand. En dat wel, dat kunnen we niet anders zeggen als dat het moeilijkste is natuurlijk. Maar het effect op die mens kan een ommekeer teweeg brengen en doen nadenken. Een meisje dat mij eigenlijk tamelijk veel belachelijk heeft gemaakt, omdat ik naar een bezinningsgroep ging op school, die heeft toegegeven dat ze bewondering voor mij had, omdat ik trouw was gebleven, voor mijn eigen waarde en geloof bleef opkomen, ondanks al haar reacties. En wanneer heeft ze dat geschreven? 3 jaar later, nadat ze mij geprobeerd heeft mij te doen wankelen, blijkbaar. En het allerlaatste jaar zegt ze, of hij schrijft ze, op een bezinningsdag, op een briefje, dat ze dat bewonderde. Ik viel licht om van verbazingen, dat verwacht je totaal niet. Ik heb ook als 18-jarige verslagen gelezen, dat de beul bewondering had voor de gefolterde man of vrouw die zijn of haar geloof trouw bleef onder het communistisch regime. Zelfs dat, de beul. Hij deed voor, het was zijn job. Hè. Maar hij was daar toch heel verwonderd over, hè, over dat sterk geloof. Jezus vraagt niet van iedereen deze extreme weg, van getuigenis natuurlijk. Maar probeer toch maar op te komen voor de waarheid. Probeer ook je vijand rustig in de ogen te kijken. Respect te tonen waar die persoon er voor jou geen heeft. Trouw blijven aan de waarde die Jezus ons aanleert. Geloven dat de Heilige Geest je ook de juiste woorden zal ingeven en de bijbehorende daden duidelijk zal maken. Jezus heeft het al beloofd, hè? Hij zegt, maak je geen zorgen wat je dan moet zeggen. Hij zal het je influisteren. Misschien sta je paf over jezelf van de kalmte in jou, van de zekerheid dat dit de juiste woorden en houding was, inderdaad. Vraag het, hè? En hij zal het je geven. Hij zal je sterk maken, je vrees laten verdwijnen, want hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang. We gaan nu even luisteren naar een lied, Waarom maak ik mij zorgen? En het is gezongen door Lars Gerve. Het komt van de CD In dat licht.

Voor ik het vervolg van het evangelie lees, wil ik graag een stukje getuigenis voorlezen over priester Jacques Mourad. Jacques Mourad, Mourad schrijf je in met een M, een O, een U, een R, een A en een D. En die in 2015 in Syrië door jihadisten werd ontvoerd. Hij zat 4 maanden in de gevangenis, net zoals 250 van zijn parochianen. En ik heb dat hele boek gelezen en daar stond onder andere in dat ze nooit wapens hebben willen hebben, verstopt willen hebben in hun parochie. Of in de kerk of wat dan ook. Ze hebben daar nooit wapens gevonden. Hij wou dat niet. Nu lees ik wat Jacques zelf schrijft. Mijn getuigenis begint met een eenvoudige glimlach. Zelfs als de jihadisten me geweld aandoen. Zelfs als ik op ben van de zenuwen, probeer ik te glimlachen. Het vraagt een zekere zelfbeheersing, die niet uit mezelf komt. Ze wordt me door God gegeven doorheen het gebed. Hij helpt me mijn kalmte te bewaren. En dat ontspant mijn ondervragers. Hoe kan ik hen tot bedaren brengen als ik zelf niet kalm ben? Mijn mededogen, mijn liefde zelfs voor hen, mijn glimlach zijn als een balsem die hun kwellingen komt verlichten. Het is alsof mijn woordeloze vriendelijkheid het pijl van het extreme geweld in hun hart laat zakken. Door mezelf te dwingen de goede mens te zien die in hen sluimert, wek ik hun diepe menselijkheid op. Ik help hen zich te bevrijden van het monster dat ze zelf geloven te zijn. Ik kom hier niet toe op eigen kracht. Ook dat is een geschenk van God. Ik beleef de oproep van Jezus heel concreet: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie u haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Dat komt uit Lucas, 6e hoofdstuk, 27e vers, of Matthäus, 5e hoofdstuk, 44e vers. Hij gaat voort: dit vers bleef altijd abstract. Nu ervaar ik het als mogelijk. Het brengt me vreugde dit woord te belichamen. Ik verwelkom deze uitspraak van Jezus als een waarachtige roeping. Is deze oproep niet in het bijzonder tot ons gericht, christenen van het Oosten, kerk van de martelaar? Ik heb dat stukje gevonden in het boek Een gegijzelde monnik. En dus de schrijver zelf is Jacques Mourad. Het is uitgegeven bij Halewijn. En ik heb het gevonden op pagina 105. Ik lees het evangelie. Matthäus 10e hoofdstuk van 29 tot 32. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet 1 dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs de haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Hoe klein en onbelangrijk wij ons soms voelen, voor God zijn we heel belangrijk. Hij weet hoe het met ons gaat en is ons altijd nabij. Wij zijn het die hem vergeten. Hè? Maar als we echt bij Jezus willen horen, worden alle mensen, vriend of vijand, klein of groot, belangrijk of nietig in de ogen van de mensen, gezond of ziek, ze zijn allemaal belangrijk. Niemand mag uit de boot vallen, zegt Jezus eigenlijk. Hè? Toch is het vlugger gezegd dan dat het overeenkomt met wat we zelf aanvoelen. Ons eigen zelfbeeld kan zwaar aangetast zijn. Hoe kijken we in de eerste plaats, hoe kijken we naar onszelf? Met de ogen van de juf, van vroeger, van de school, die altijd piek, fijn, alles in orde wou.
met de ogen van een hele strenge vader, met de ogen van iemand die u altijd een veeg uit de pan geeft en kritiek geeft op u. Wanneer voel je je begrepen? Oké. Wie geeft je het gevoel dat je er mag zijn zoals je bent? Ook al is er natuurlijk ook altijd wel iets bij te leren of te verbeteren. Hè? God die alles over je weet en je op elk moment ziet en hoort, die zegt dat je zijn geliefd kind bent en zijn vreugde zelfs. Ja, zijn geliefd kind en zijn vreugde. Ik heb eigenlijk wel het geluk gehad van een hele zachte papa te hebben. Hij werd het niet moe mij iets aan te leren, mij les op te vragen. Hij was in en al begrip voor mijn problemen en hij zocht dan een hulpmiddeltje. Ook al was hij moe van zijn werk en kwam hij thuis en dan nam hij nog de tijd om met mij eens te spelen. Dat is een fijn vaderbeeld. Hè? Ik zat eens te wenen en ik kwam met een nat washandje mijn tranen drogen en hij omhelste mij. Voor mij is het dus niet moeilijk, hè, om God als een goede, barmhartige, begripvolle vader te zien. Maar mensen die wel een harde vader gekend hebben, slaag, onredelijk gestraft werden, die kunnen het soms wel moeilijk hebben om God te zien als een vader, zoals Jezus die beschreven heeft. Maar God is wel zo. Hij is wel zacht en barmhartig. Hij wil dat ook voor jou zijn en je dat laten aanvoelen. Hij hoopt ergens ook dat je aan hem een voorbeeld gaat nemen en zelf ook een zo'n soort vader gaat worden voor je eigen kinderen. Het zou erg zijn als je daar begint aan te twijfelen. De Heilige Geest vraagt niet liever dan je daarbij te helpen en te inspireren. Durf vertrouwen. Wees niet bang dat je een slechte ouder zou kunnen worden. Ik heb die vraag gekregen van een kind. Hè? Ga ik wel ooit een goede moeder worden? Ik heb zo'n moeilijke moeder. Ik ben bang om later te trouwen en om moeder te worden, zei ze. En ze was 13 jaar. Wees niet bang, vraagt Jezus. Hij zal je genezen en helpen in de Heilige Geest. Om een goede ouder te worden onder andere. Laten we Jezus ook erkennen bij de mensen. Hoe kunnen we daaraan beginnen? Het heeft te maken met volgeling zijn en in het liefhebben, zoals Jezus, proberen voor vorderingen te maken. We willen bij hem horen, dus willen we ook leven in de liefde. Zonder de liefde, zoals Jezus die beleeft, is ons leven echt onaangepast voor de hemel later. Hè? Je kunt dat het codewoord noemen, hè? Voor de hemel, de liefde beleven. We horen bij zijn vertrouwelingen, de verloste die de Vader tot vreugde zal herkennen, zijn geliefde kinderen. Ik wil toch graag nog eens terugkomen op die priester, priester Jacques Mourad. Want hij spreekt over het gebed en liefhebben. Hij zegt, liefhebben zoals Jezus is tenslotte bidden. Deze oorlog die de wereld verscheurt, is een spiritueel gevecht. Dat betekent dat we radicaal voor vergeving, waarheid en liefde kiezen. Zonder gebed, zonder leven in God, zijn we niet in staat stand te houden. Op ons eentje bezwijken we, maar voor God is niets onmogelijk. Hij alleen kan doorheen onze armoede en vermoeidheid grote dingen doen. Daarom moeten we eerst ons geloof terugvinden. Want zijn we het niet verloren? Zijn we nog overtuigd van de kracht van het gebed van Gods almacht? Geloven we nog in mirakelen? Een mirakel is een weg en een schreeuw. Bewust van onze zonde en kleinheid roepen we tot God. Heer, red ons. Heer, openbaar je kracht doorheen onze zwakheid. En God redt. Hij laat zijn glorie stralen. God werkt geruisloos in ons. Hij keert ons hart naar anderen toe. Naar het onbekende, of naar de vreemdeling, of zelfs naar de vijand.
De openheid van het hart en het gebed zijn intiem met elkaar verbonden. Ik herhaal die zin. De openheid van het hart en het gebed zijn intiem met elkaar verbonden. Het gebed doorbreekt de barricades. En laat ons toe authentieke relaties te beleven met onze broeders, zonder manipulatie, zonder wantrouwen, nog haat, maar gratuit en met veel liefde. Gebed, aanbidding, contemplatie van God, het is als een zonsopgang. Door te bidden ontvangen we de genade om samen met onze broeders de weg van de menselijkheid te gaan, ondanks beproevingen. Door het gebed vinden we de kracht om te getuigen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest en doen we het Koninkrijk van God op aarde komen. Uw Rijk komen. Ja, dat komt uit hetzelfde boek, De Gegijzelde Monnik, Jacques Mourad. En op pagina 171 en 172 stond dit stukje. Er zijn zo van die figuren, ook in onze hedendaagse wereld, die een krachtige getuigenis geven. Ja, en inderdaad zelfs in extreme omstandigheden geestelijke leiders geworden zijn voor ons. Geef toe. Ik kan daar veel uit leren. Jezus vraagt of we bij hem willen horen, dan moeten we proberen te groeien in deze vorm van liefde. En dat spirituele gevecht elke dag aangaan in het gewone leven en Gods kracht ontvangen in het gebed, in de heilige Eucharistie, in de biecht telkens eerlijk terugkiezen voor bekering. We staan in hetzelfde gevecht. Jullie, maar ik ook. Hè. Niemand kan zeggen dat het bij hem of haar gemakkelijk loopt. Hè, om consequent te leven. Voor die grote waarde van Jezus. En dat naar elke mens toe. Allee. Wat doen we als iemand ons begint tegen te spreken? Zo'n voorbeeldje. Hè. Laten we die dan uitpraten. Proberen we rustig te blijven of... Al kookt ons bloed door de inhoud die ons tegen de borst stoot. Misschien voel je je aangevallen door iemand die voortdurend op je kap zit en je behandelt alsof je een onbekwame persoon bent. Iemand die geen aandacht genoeg heeft voor die kleine dingen allemaal en die zegt, hoe heeft uw moeder u opgevoed? Terwijl je toch een volwassen persoon bent. Misschien is dan luisteren zonder te reageren het enige dat helpt. Je kunt ook zeggen, ze hebben uitgepraat, ook al heb je niks gezegd, hè? Of niks kunnen zeggen. Vertrek dan nadat je die persoon in stilte hebt gezegend. Aan God hebt toevertrouwd, want alleen God kan hier dat hart raken. Bid elke dag voor die persoon als die in uw directe omgeving voorkomt, op het werk of thuis. Laten we bidden voor de personen die ons echt het zwaar moeilijk maken. De ene dag is ook de andere niet en God alleen kent deze persoon goed. Dus aan hem om die innerlijke genezing mogelijk te maken. Maar jij kan proberen te bidden voor die persoon. Misschien ga je veranderingen opmerken die je aanmoedigen. Ook al zullen ze zeker terugkomen, die moeilijke momenten. Ja... Inderdaad, de liefde heeft veel geduld nodig. Maar ze geeft het nooit op. Dat is ook typisch voor de liefde van God. Ze geeft het nooit op. Laten we dan maar bidden. Maria, we hebben je bemiddeling nodig voor moeilijke relaties. Jij was aanwezig waar er problemen waren, aanklachten en zelfs tot onder het kruis. Je bezong in je Magnificat dat uiteindelijk de machtigen van hun troon gestoten worden en de eenvoudigen door God gered. We verlangen dat je met ons mee op stap gaat, of bij ons in huis leeft, of dat we bij jou terecht kunnen en je stille aanwezigheid, je beeldje op de kast,
voor ons een rustgevende kracht wordt. Een uitnodiging in vertrouwen en gebed voor alles waar we aan onszelf twijfelen of waar we met de anderen een moeilijke relatie leven. Help ons de draad met het evangelie niet door te knippen, maar er als een musje op te gaan zitten en zo tot innerlijke rust komen. Help ons erop te blijven vertrouwen dat God ons graag ziet, dat er geen reden is om bang te zijn. Dank je, Maria, voor je voorbeeld en geruststellende aanwezigheid in ons gebed. Jezus, wij willen zo graag bij je horen en vreugdevolle, hoopvolle mensen zijn, ook al leven we in een wereld waar de nieuwsberichten veel wreedheid tonen. We hebben jouw blijde boodschap van liefde en respect heel hard nodig. Maak ons dan aandachtig voor de jongeren, voor de kinderen, opdat we jouw vertrouwen in hen uitspreken en bevestigen. Help groeien in alles wat goed is, mooi en edel. Geef ons inspiratie om hen mee te nemen in wat het hart verheft, waar het beste in hen zelf kan bovenkomen en opspringt als een zending. Dat we onze kinderen leren bidden en ze mogen ervaren dat gebed ook vreugde brengt in ons leven. Waarom dan niet bij hen? Jij, Jezus, wacht op hen. Trek hen aan met je blijde boodschap dat je hen kent en nodig hebt. Fluister het in hun oor hoe je rekent op hen en vooral dat ze onze angsten niet overnemen, maar mogen groeien in jouw vertrouwen. Heilige Geest, als er iemand ons kan inspireren tot een nieuw lied, een vreugdedansje, dan ben jij dat toch. We zijn wel kleine vogeltjes, maar voor ieder is er een eigen stem, een melodietje, om vrolijk rond te fladderen van het ene oor naar het andere, om God te loven en te danken. Kom onze talenten openbaren. Geef ons de kansen samen met anderen die ook gelovig zijn iets te doen om mensen op te monteren. Zoals de kleine musjes kijken we best in dezelfde richting en vangen jouw zachte bries op. Na de stormen, de regenvlaag, de bliksem en de donder vinden we bij elkaar en dankzij jou, Heilige Geest, de ideeën om iets nieuws uit te proberen. Hier zijn we. We zijn niet meer bang. We gaan ervoor. Jij zorgt voor ons. En zelfs al onze haren zijn door jou geteld. Amen. We gaan luisteren naar het slotlied dat ik gevonden heb nog eens. Al je haren zijn geteld, van Ellie en Rickert, te vinden ook op YouTube. Dank u voor uw aandacht.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. Wij bidden de rozenkrans voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met

voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending, op deze woensdag 24 juni, gaan we het hebben over iemand die vandaag verjaart. Iemand die vandaag zijn geboortedag viert. En daar gaan we het over hebben. Ook gaan we stilstaan bij een ontmoeting met jonge deelnemers van een Vaticaans zomerkamp. Een ontmoeting die ze hebben gehad met Paus Leo XIV. Maar eerst starten we met muziek, beste luisteraars. En we starten onze dag met een loflied. Dit is Matt Redman met het loflied Bless the Lord, O My Soul.

Matt Redman met het fantastische loflied Lof de Heer, o mijn ziel, bless the Lord, o my soul. Beste luisteraars, de kerk viert vandaag op de 24e van juni de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Een feest dat op zichzelf eigenlijk uniek is. Want hoewel men ook de geboorte van Jezus en van de maagd Maria viert, is Johannes de Doper de enige heilige van wie we de geboorte vieren. Normaal vieren we de heiligen op de verjaardag van hun overlijden, de dag van hun geboorte in het eeuwig leven. Allemaal dus, behalve één, Johannes de Doper. Hij is de enige van wie men de verjaardag van zijn geboorte viert. En wat is

0: Dien is zij onvruchtbaar. Zij heeft geen kinderen. Daarom wordt hij een beetje tot zwijgen gebracht, omdat hij geen geloof hechtte aan het woord van de engel. En de aankondiging van de engel wordt 5 maanden later werkelijkheid. Elisabeth is zwanger. En wanneer de maagd Maria haar komt bezoeken om haar mee te delen dat ook zij op haar beurt zwanger is, springt het kind dat Elisabeth draagt op van vreugde. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we luisteren naar 2 fragmenten uit de jeugdcatechese. Het eerste dat we gaan beluisteren komt uit het boek Verhalen van Jezus. En het gaat uiteraard over Johannes de Doper.
1: Weer een mooi verhaal van Jezus. Johannes de Doper en het doopsel van Jezus in Lucas 3. Beste jongeren, wees heel aandachtig, want het is heel interessant om dit te volgen. Je kan natuurlijk ook thuis de Bijbel erop naslaan, met je ouders, of zelf op zoek gaan. Maar dit is dus het verhaal. Johannes de Doper woonde in de woestijn, bij de rivier de Jordaan. En Johannes was familie van Jezus. Hij zag dat de mensen alleen maar aan zichzelf dachten. Ze deelden niets met elkaar. Ze maakten ruzie en pakten dingen van andere mensen af. En Johannes was niet bang om zijn mening te zeggen. Addergebroed, zei hij, zorg dat jullie een nieuw leven beginnen. Laat je dopen. Dan zal God bij je zijn. Koning Herodes hield niet van de woorden van Johannes. Hij was zelf niet erg eerlijk. En hij zag dat veel mensen naar Johannes luisterden. Hij vroeg zich af hoe hij Johannes het zwijgen kon opleggen. Wat moeten wij doen? Vroegen een paar mensen aan Johannes. Als je 2 kleren hebt, geef er dan 1 aan de armen, zei Johannes. Deel ook je eten met wie niets heeft. En wij? Wat moeten wij doen? Vroegen de tollenaars aan Johannes. En hij antwoordde, wees altijd eerlijk. Vraag niet meer geld dan je mag. En ook een paar soldaten wilden zich laten dopen. Wat moeten wij doen? Vroegen ze. En Johannes zei, beroof nooit zomaar iemand. Doe nooit zomaar iemand pijn. En wees tevreden met wat je hebt. De mensen waren blij met Johannes. Ben jij soms de Christus waarop wij al zo lang wachten? Vroegen ze dan. Maar Johannes wees naar Jezus. Nee, kijk, daar is hij. Dat is Jezus. Hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen los te maken van zijn sandalen. Jezus is door God gezonden. Hij zal bij u komen. Toen stapte Jezus naar Johannes en liet zich dopen. Terwijl hij bad, ging de hemel open en de Heilige Geest daalde als een duif op hem neer. Uit de hemel klonk een stem: jij bent mijn geliefde zoon, ik hou van jou. Dat was wel een mooi moment. God de Vader spreekt uit de hemel. De Heilige Geest was er als een duif en Jezus liet zich dopen. De 3 personen samen, op 1 moment, bij het doopsel van Jezus in de Jordaan. Maar koning Herodes was de woorden van Johannes beu. Hij was ook bang dat meer en meer mensen Johannes zouden volgen. En daarom besloot hij Johannes in de gevangenis te stoppen. Dat is wel heel erg, want hij had mooie dingen gezegd en toch werd hij in de gevangenis gestopt.
0: En u hoorde een fragment uit de jeugdcatechese Verhalen van Jezus. Na de muziek gaan we ook nog lezen uit de kinderbijbel over Johannes de Doper. Maar eerst hier Genevieve Linkowski met haar versie van Mighty to Save.

0: En vandaag, beste luisteraars, hebben we het over Johannes de Doper, de heilige Johannes de Doper, want het is vrij uniek in de kerk dat we de geboortedag van een heilige vieren. En we luisteren nog naar een fragment uit de jeugdcatechese, dit keer uit de kinderbijbel. Zijn naam is Johannes.
1: En Lucas verhaalt verder. Zijn naam is Johannes. Zo gauw ze kon, ging Maria op weg om haar nicht Elisabeth te bezoeken. Het was een lange reis, maar tenslotte kwam ze toch aan het huis waar Elisabeth woonde met haar man Zacharias. Meteen toen ik het nieuws hoorde, moest ik naar je toe, zei Maria. En ze begon te vertellen wat er allemaal gebeurd was. Maar tot haar verwondering wist Elisabeth alles al. Ze kende het al. Het is iets wonderbaarlijks, zei Elisabeth, dat God je heeft uitgekozen om de moeder van de koning te worden. En zij begon Maria haar eigen verwonderlijke verhaal te vertellen. Elisabeth en Zacharias hadden altijd graag een kind willen hebben. In hun gebeden hadden zij God daarom gevraagd. Maar de jaren gingen voorbij en er kwam maar geen baby. Ze begonnen ook oud te worden en gaven de hoop op. Zacharias was priester en het was zijn beurt om in Jeruzalem naar de tempel te gaan en daar deel te nemen aan de dienst die dagelijks werd verricht. Aan hem was het toegestaan de tempel binnen te gaan en op het altaar de wierook te branden. Toen hij daar geheel alleen mee bezig was, verscheen aan hem de boodschapper van God, de engel Gabriel. Wees niet bang, Zacharias, zei de engel. God heeft mij naar u gezonden om u te zeggen dat hij in uw gebed zal verhoren om een baby te krijgen. U en Elisabeth krijgen een zoon. Johannes moet u hem noemen, Johannes. Hij zal een groot man worden en u zeer gelukkig maken. God heeft uw zoon uitgekozen om zijn volk de boodschap te geven dat hun koning in aantocht is. Johannes zal het volk helpen zich erop voor te bereiden om hem te verwelkomen. Maar Zacharias kon het echt niet geloven. Hij en Elisabeth waren te oud om een baby te krijgen. Omdat je niet in Gods woord hebt geloofd, zei de engel, zul je vanaf nu tot het ogenblik dat Gods belofte in vervulling gaat, niet kunnen spreken. Maar toen Zacharias zijn taak in de tempel had verricht, ging hij naar huis en geen woord kon hij uitbrengen. Elisabeth had er geen idee van wat hem was overkomen. En ze maakte zich erg bezorgd. En toen probeerde Zacharias haar met gebaren alles uit te leggen. God heeft zijn belofte gehouden, zei Elisabeth tegen Maria. De baby moet over 4 maanden geboren worden. Maar Zacharias kan nog steeds niet spreken. En 3 maanden bleef Maria bij Elisabeth en Zacharias. De baby van Elisabeth zou haast geboren worden toen Maria naar haar huis ging in Nazareth. De baby van Elisabeth werd geboren. Hij was een jongen. Alle familieleden en vrienden vonden het heel fijn voor haar. Ze hadden het druk over de naam van het kind. Ze wilden hem allemaal naar zijn vader noemen, Zacharias. Maar Elisabeth zei, nee, de baby die heet Johannes. Maar er heet in onze hele familie niemand Johannes, brachten ze daar tegen in. Er heet niemand Johannes hier. En toen vroegen ze aan Zacharias hoe hij wilde dat de baby zou heten. Zacharias vroeg met gebaren om een leitje. En tot hun verbazing schreef hij op die lei: Johannes is zijn naam. En op dat ogenblik kwam Zacharias' stem terug. Hij kon weer praten. En het eerste wat hij deed was dat hij met luide stem God bedankte voor het zoontje dat hun geschonken was.
0: En u hoort een fragment uit de Kinderbijbel, uit onze uitzendingen van Jeugdcatechese. En we gaan 12 dingen overlopen die we dan kunnen weten en delen over het leven van de heilige Johannes de Doper. Ten eerste, de heilige Johannes de Doper bereidde de weg voor Christus voordat hij aan zijn openbaar optreden begon. Al vanaf de moederschoot had God hem apart gezet als een sleutelfiguur in zijn heilsplan. Een tweede belangrijk punt in het leven van Johannes de Doper, wel, hij doopte Jezus Christus. Paus Benedictus de 16e zei hierover: wanneer de christelijke gelovigen de gebeurtenissen van Christus doop bekijken in het licht van het kruis en de verrijzenis, begrijpen zij wat er gebeurde. Jezus nam de last van de schuld van de hele mensheid op zijn schouders. Hij droeg die mee naar de diepte van de Jordaan. Een derde belangrijk punt. De moeder van Johannes de Doper is de heilige Elisabeth, een verwante van de maagd Maria en echtgenote van de heilige Zacharias. De moeder van Johannes de Doper dacht trouwens, zoals u weet, dat ze nooit kinderen zou krijgen, totdat de Heer haar gebeden voor een zoon verhoorde. Een vierde punt. Wij kennen eigenlijk de exacte geboortedatum van de heilige Johannes de Doper niet, maar de kerk viert zijn geboorte op 24 juni. En de kerk baseert deze viering op de aankondiging van de Heer die we vieren op 25 maart. De Heilige Schrift zegt dat de moeder van Johannes 6 maanden zwanger was toen de engel aan Maria verscheen. En daardoor wordt er gerekend op 24 juni als geboortedag. En zoals wij hebben kunnen horen in de jeugdcatechese, het evangelie van de heilige Lucas vermeldt de geboorte van Johannes de Doper in hoofdstuk 1, vers 57 tot 60. En zoals u ondertussen weet, zijn verjaardag is een van slechts 3 geboortefeesten die op de liturgische kalender van de kerk worden gevierd. De andere 2 zijn de geboorte van Jezus Christus en de geboorte van de heilige maagd Maria. Een 6e punt. Hij sprong op van vreugde in de schoot van zijn moeder tijdens het bezoek van Maria aan Elisabeth. En de eerste persoon die het kind Jezus herkende was nog de ongeboren heilige Johannes de Doper. Een 7e punt, beste luisteraars. Johannes de Doper leefde als kluizenaar in de woestijn voordat hij zijn zending begon. Het leven en de bediening van Johannes de Doper eindigde met zijn martelaarschap op bevel van Herodes. Een 8e punt. Johannes de Doper droeg kleding van kameelhaar. Kleding van kameelhaar was ruw, oncomfortabel en allesbehalve modieus. En Johannes de Doper koos bewust voor een eenvoudig en boetvaardig leven. Een 9e punt is dat wij weten dat hij sprinkhanen at en wilde honing. En sprinkhanen en wilde honing wijzen op armoede, onthechting en een leven dat rechtstreeks verbonden is met Gods schepping. Een 10e belangrijk punt, beste luisteraars. Hij riep in de woestijn. Hij was een stem die roept in de woestijn. Op een ongemakkelijke en schijnbaar onbelangrijke plaats. En toch trokken mensen erop uit om hem te vinden. Hij was de laatste grote profeet voor de komst van Jezus. De heilige Johannes de Doper vormt eigenlijk de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is de laatste grote profeet voor de komst van de Messias, de laatste stem die uitroept: bereid de weg van de Heer. En een 12e en laatste punt, beste luisteraars. Johannes de Doper leert ons hoe wij moeten afnemen, zodat Christus kan toenemen. Hij moet groter worden, maar ik kleiner. Dat lezen we in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 3, vers 30. En deze zin vat de hele zending van Johannes de Doper samen. En terwijl de kerk zijn geboorte viert op het moment dat de dagen weer beginnen te korten, worden wij eraan herinnerd dat onze roeping erin bestaat Christus licht helderder te laten schijnen, terwijl ons eigen ego naar de achtergrond treedt. En beste luisteraars, laten we een kort gebed bidden. Een gebed om de voorspraak van de heilige Johannes de Doper. O God, Gij die deze dag in onze ogen eerbiedwaardig maakt door de gedachtenis van de heilige Johannes de Doper, schenk aan uw volk de genade van geestelijke vreugde en leid de harten van al uw gelovigen op de weg van het eeuwig heil. Amen. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.

Beste luisteraars, Paus Leo de 14e gaf als het ware een masterclass over het juiste gebruik van mobiele telefoons toen hij op maandag 22 juni de jonge deelnemers van het Vaticaanse zomerkamp Estate Ragazzi ontmoette. In zijn toespraak tot de kinderen, die waren tussen 3 en 13 jaar oud, kinderen van Vaticaanse medewerkers, benadrukte de Heilige Vader dat God ons een buitengewone gave heeft geschonken in onze geest en in onze hersenen. Tijdens de bijeenkomst in de Paulus de Zesde Hal antwoordde de paus specifiek op een vraag van de jonge Federico, die advies vroeg over hoe men schermverslaving kan voorkomen. Technologie kan heel goed zijn en we hebben ze voor veel dingen nodig, erkende paus Leo de XIV. Toch waarschuwde hij dat het niet nodig is om voortdurend een mobiele telefoon, smartphone of tablet in onze handen te hebben. En hij nodigde de jongeren uit om aandachtig te zijn voor de verslavende mechanismen die ontwerpers in digitale programma's en apps verwerken. Ze zijn ontworpen om ons afhankelijk te maken van deze technologie, waarschuwde hij, terwijl hij hen aanmoedigde om vrij te blijven van deze dingen. En paus Leo de XIV benadrukte vervolgens het belang van echte vriendschappen. Het is essentieel om tijd samen door te brengen, samen te spelen, misschien zelfs samen te studeren. Als mensen, niet als computers of machines, niet als technorobots, zei hij. Daarna vroeg hij de jongeren: wij zijn toch niet allemaal aangesloten op een kabel? We zijn menselijke wezens, we zijn personen. En persoonlijk contact met anderen is heel belangrijk. En de paus moedigde de jongeren ook aan om hun toestellen af en toe weg te leggen, om tijd door te brengen met hun familie. Om met elkaar te praten, gesprekken te voeren, te genieten van het samen zijn, samen te spelen en ook samen te bidden. Het is niet voldoende dat we allemaal samen zijn terwijl iedereen naar zijn eigen telefoon kijkt, zei hij. Hij adviseerde om grenzen te stellen, bijvoorbeeld door te beslissen na een bepaald uur: 's avonds kijk ik niet meer naar mijn telefoon. Of op bepaalde momenten zal ik in plaats daarvan tijd doorbrengen met mijn familie, zodat we echt samen kunnen zijn. Ook in onze relatie met God raadde hij aan om de telefoon neer te leggen, omdat zelfs als we de Bijbel of gebeden op onze telefoon kunnen hebben, God niet naar onze telefoons wil kijken. God wil naar ons hart en naar ons leven kijken. En toen hem werd gevraagd naar zijn vele reizen als Augustijns missionaris, een vraag die aansloot bij het thema van het zomerkamp rond de wereld in 80 dagen, adviseerde paus Leo de XIV opnieuw om niet volledig afhankelijk te worden van technologie. Hij herinnerde eraan hoe men vroeger een landkaart raadpleegde wanneer men ergens naartoe wilde. De paus vertelde dat hij verschillende keren verdwaald is geraakt, in Italië en in andere Europese landen, in Peru en zelfs een keer in de Verenigde Staten. En dat terwijl hij zijn GPS volgde. Het is veel beter om te leren zelf na te denken en het kritisch beoordelingsvermogen te ontwikkelen dat nodig is om te weten waar we naartoe gaan in het leven, tijdens onze reizen en in alles wat we doen, merkte hij op. Volgens de paus begint dat met goed studeren en zich vooraf degelijk voor te bereiden. Ik heb mijn telefoon niet nodig als mijn hersenen werken, verklaarde paus Leo. Daarbij herhaalde hij dat God ons een buitengewone gave heeft geschonken in onze geest en in onze hersenen. En tijdens de ontmoeting benoemde de jongere de paus tot hoofdontdekkingsreiziger. En ze overhandigde hem een ontdekkingspakket en een gedenkplaat van Estate Ragazzi.
En er zijn ook beelden, beste luisteraars, op sociale media, waar we zien dat al die kinderen in de Paulus de Zesde hal daar op de grond zitten. En voordat de paus binnenkomt, zingen ze Jesus Christ, You Are My Life. En dan komt de paus binnen en die zingt vrolijk mee. Jesus Christ, You Are My Life. Jezus Christus, U bent mijn leven.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Mijn vesting, op rotsgrond zijt gij. Gij vermoogt het, getrouw aan uw naam, mij te leiden, mijn schreden te hoeden. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 31, vers 4. Mijn vesting op rotsgrond zijt gij. Gij vermoogt het, getrouw aan uw naam, mij te leiden, mijn schreden te hoeden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden en wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij het hoogfeest vieren van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1326. Bladzijde 1326. Gevolgd door de psalmen, die u vindt vanaf bladzijde 1634. Bladzijde 1634. En voor de korte schriftlezing en het verdere vervolg van de Vespers gaat u naar bladzijde 1327 bovenaan. Bladzijde 1327. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Opdat met helder stemgeluid het volk Gods wonderdaden roemt, reinig Johannes hun gemoed, gij bode van de Heer genoemd. Een engel Gods kwam bij u thuis, kondigde uw geboorte aan. Uw grote naam werd toen gemeld en ook de weg die gij zoudt gaan. Uw vader werd in zijn geloof beproefd en hij verloor zijn stem. Toen hij u in zijn armen droeg, loofde hij God en dankte hem. Toen gij nog in de moederschoot, uw koning, zoals gij verhult, herkende, sprong gij op van vreugd, een droom van eeuwen werd vervuld. Aan God de Vader en de Zoon, en aan de Geest zij lof en eer, drie-een is God, hij zij geloofd, door heel de aarde altijd weer. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven? Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert, geen bedrog pleegt met zijn tong. Wie zijn evenmens geen schade doet en zijn buren niet te schande zet. Wie de boosdoener veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt. Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt, zijn bezit niet uitleent tegen woeker, als getuige niet omkoopbaar is. Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam om te getuigen van de waarheid. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Welvaart en rijkdom sieren zijn huis. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Hij is voor de vromen een licht in de nacht. Weldadig, barmhartig, rechtvaardig. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Hij knarst met de tanden, verteerd van nijd. Het streven van zondaars zal falen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Deze kwam om te getuigen van de waarheid.

want gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Johannes was een brandende lamp, en in zijn licht hebben velen zich verheugd. Uit de Handelingen der Apostelen. Uit het nakomelingschap van David heeft God volgens belofte voor Israël een verlosser doen voortkomen, Jezus, nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering aan heel het volk van Israël had gepredikt. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: "Wat ge meent dat ik ben, ben ik niet. Maar na mij komt iemand, wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken." Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Na mij komt een man die eerder was dan ik, maakt zijn paden recht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Het kind dat ons geboren werd, is meer dan een profeet. Hij is het van wie de Verlosser getuigde. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper.

Het kind dat ons geboren werd is meer dan een profeet. Hij is het van wie de Verlosser getuigde. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper. God heeft Johannes de Doper uitverkoren om het komende rijk van Christus aan de mensen aan te kondigen. Laten wij hem met blijdschap aanroepen. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gij die Johannes al in de moederschoot hebt geroepen om de wegen van uw zoon te bereiden, roep ons om met even grote ijver de Heer te volgen. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Laat uw kerk, zoals Johannes de Doper, naar het Lam Gods wijzen, opdat de mensen van deze tijd de Zoon van God erkennen. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gij die gewild hebt dat uw profeet kleiner en Christus groter werd, leer ons voor anderen plaats te maken, opdat ge aan hen geopenbaard wordt. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gij die door het martelaarschap van Johannes voor de rechtvaardigheid zijt opgekomen, maak ons tot blijvende getuigen van uw waarheid. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gedenk hen die uit deze wereld zijn heengegaan, leid hen binnen in het land van licht en vrede. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van onze radio, hartelijk welkom in de zoveelste uitzending van onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending zullen we volledig verblijven in het land Mexico, maar dan in de eerste helft van de vorige eeuw. Het jaar 2026 wordt gemarkeerd door de 100ste verjaardag van het begin van de Cristero-oorlog in Mexico, ook vermeld als de Cristiada. In 1926 kwamen katholieke gelovigen in opstand tegen de totalitaire en ultraseculiere Mexicaanse regering die een absolute soevereiniteit over de gewetens opeiste. Deze oorlog duurde 3 jaar en eiste rond de 250.000 slachtoffers, zowel priesters als leken, onder wie kinderen, jongeren en ouderen. Een ware vervolging, een ware dictatuur. In november 2025 schreef de Mexicaanse Bisschoppenconferentie een pastorale boodschap waarin zij spreken over dit eeuwfeest van de Cristero-resistentie. Daarin worden de gelovigen opgeroepen opdat dit eeuwfeest wel geen nostalgie zou zijn, maar vandaag een gewetensoproep. En alzo wordt de vraag gesteld: verdedigen wij het geloof nog met diezelfde radicaliteit? Hebben wij het heilige naar de privésfeer verdrongen? Deze martelaren, schrijven de bisschoppen, dagen ons uit tegen culturele aanpassing en vragen om een hernieuwde inzet voor de godsdienstvrijheid en de menselijke waardigheid. En alzo nodigde kardinaal Carlos Aguiar Retes in januari 2026 paus Leo XIV uit om Mexico te komen bezoeken. En hij verklaarde nadien dat de paus zijn belangstelling daarover heeft uitgesproken met onder meer de wens om te bidden bij Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Beste luisteraars, ik stel voor dieper in te gaan over deze Cristero-oorlog. Daar bestaat ook een film over, For Greater Glory, en daaruit stel ik voor enkele muziekstukjes te laten horen als korte tussenpozen.

We verblijven dus in Mexico eerste helft 20e eeuw. Daar vond dus vanaf 1926 de Cristero-oorlog plaats. Van 1926 tot 1929 kwamen tienduizenden Mexicanen in opstand om hun katholieke geloof te verdedigen. Maar eigenlijk moeten we al teruggaan 100 jaar eerder naar de onafhankelijkheid van Mexico in 1821. Reeds bij aanvang heerste er een toenemend conflict tussen de politieke leiders, zeer liberaal en vaak militant antireligieus, en de katholieke hiërarchie. Zo beschouwde president Benito Juárez het katholicisme als een achterhaalde kracht met te veel invloed in de samenleving, tevens door de binding met de Europese monarchistische machten, waaronder het pausdom. En deze spanningen uiten zich dan nog duidelijker tijdens de perioden genaamd La Reforma tussen 1854 en 1876 en dan ook de periode van de Mexicaanse Revolutie 1910-1917. Het was een voortdurende revolutie geleid door een partij van ambtenaren en officieren, veelal lid van vrijmetselaarsloges, marxisten, maar ook van gewelddadige mannen zonder enig geloof of wetten. Door de revolutionaire grondwet van 1917 werden vele maatschappelijke organisaties en dan in het bijzonder katholieke vakbonden illegaal verklaard en een hele reeks anti-religieuze maatregelen ingevoerd. De kerk verloor, zoals reeds vermeld, haar juridische erkenning met een verbod op katholieke scholen, de nationalisatie van de kerkelijke goederen, verbod op religieuze plechtigheden, eerst buiten een kerkgebouw, verbod op buitenlandse missionarissen enzovoort. En het was dan onder president Plutarco Calles vanaf 1924 dat al deze maatregelen radicaal werden doorgevoerd en dit door het leger in handen van een revolutionaire elite, vandaar de Calles-wetten. Bijvoorbeeld, er werd zelfs in Mexico-stad een Mexicaanse nationale kerk opgericht met de bedoeling de band met Rome te doorbreken en het volk, zoals men het noemde, te ontfanatiseren, om dit in hun ogen het katholieke fanatieke geloof uit te roeien. Een ware radicale terreur. Bijvoorbeeld, generaal Eulegio Ortiz liet ter plekke een van zijn soldaten executeren die tijdens het zwemmen werd betrapt met een medaille van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Een ander voorbeeld. Overal bestormden officieren te paard de heiligdommen binnen, schonden de heilige hosties, organiseerden er orgieën op het altaar, beklommen de kansel om te vloeken en te dansen met de heilige beelden. Zo gooide men geconsacreerde hosties als voer voor hun paarden. Ook is gekend hoe uit een kerkhof van zusters de skeletten werden uitgegraven, waarna voetbal werd gespeeld met de schedels. In sommige staten werd zelfs de geringste verwijzing naar God op openbare plaatsen bestraft met een boete van 10 pesos. Veel geld voor vele boeren. Men mocht zelfs de woorden adios of si Dios quiere, als God het wil, niet uitspreken.
In juni en juli 1926 volgden nog meer radicale maatregelen. Zo volgden arrestaties van religieuzen met 2 tot 6 jaar gevangenschap en of zeer zware boetes als men bijvoorbeeld in de school godsdienstlessen gaf of jongeren religieuze beloften liet afleggen of als men religieus herkenbare kleding droeg, enzovoort. Een zeer beslissend keerpunt van de Calais-vervolging werd de verplichte registratie van de priesters. Dit kwam overeen met het afleggen van een revolutionaire eed. En alle geestelijken werden met geweld opgeroepen om zich onder directe controle van de burgerlijke autoriteiten te plaatsen. Tot de kleinste plattelandspriester moest men zich bij het politiebureau melden en daar verklaringen tekenen om geen religieuze activiteiten meer te verrichten. En bij overtreding volgde een boete en of arrestatie, foltering en zelfs een vuurpeloton.

0: maar stilaan dook verzet op, uitgaande van katholieke leken. Zo werd in maart 1925 de Nationale Liga voor de verdediging van religieuze vrijheid opgericht. Maar ook katholieke jongeren reageerden met de oprichting van de Katholieke Jeugdvereniging van Mexico. De leden droegen een duidelijk, zichtbaar kenteken, welke verwees naar Christus Koning. Maar alles duidelijk in een poging om op vreedzame wijze de godsdienstvrijheid terug te krijgen. De organisaties verspreiden zich snel en wijd. Het Mexicaanse volk stond echt met de rug tegen de muur. En de katholieken organiseerden enorme boetedoeningen, vooral in mariale centra. Ook werden petities aan het congres gestuurd met het verzoek deze anti-katholieke wetten op te heffen. Maar de voorzitter van het congres liet in september 1926 weten dat hij niets had ontvangen. Er volgden straatdemonstraties, zoals het stappen naar de regeringspaleizen, met spandoeken en heiligenbeelden, zelfs onder de bescherming van het Heilig Sacrament, dat werd meegedragen. Een volgend protestmiddel was het organiseren van de economische boycott van de staat. Men verspreidde een lijst van alle winkels, trusts en diensten die in Mexico eigendom waren van de staat. En de boodschap was duidelijk: katholieke gezinnen gebruiken geen treinen, schepen of postkoetsen. Ze onthielden zich van theater, kermis of stierengevechten. Ze annuleerden alle bestellingen die niet strikt noodzakelijk waren voor het dagelijkse leven. Alleen de kleine voedselwinkels konden overleven te midden van het algemene faillissement van de staatsgeleide economie. Men poogde echt op vreedzame wijze te kunnen protesteren. Maar dit zou zo niet blijven, want vele bijeenkomsten en demonstraties werden onderdrukt door de mausergeweren en zware mitrailleurs van de federale troepen. De eerste martelaren vielen, waaronder ook veel vrouwen en kinderen, die in het wit gekleed en gewapend met de rozenkrans meeliepen. Vanaf de zomer van 1926 vloeide overal het christelijke bloed in Mexico. Voor het Mexicaanse episcopaat, die trouwens verdeeld was, was deze situatie niet zo eenvoudig. Het vaardigde op 31 juli een maatregel uit dat de opschorting inhield van alle openbare erediensten, zoals de Heilige Mis en andere sacramenten, in de openbare kerken en kapellen. De boodschap aan de staat was de volgende: u stelt onmogelijke voorwaarden voor de voortzetting van de openbare eredienst. Wel, dan viert de Mexicaanse kerk voortaan alleen nog in geheime privékapellen. En de plattelandsparochiepriesters werden bevolen naar de stad te gaan naar deze schuilplaatsen. De bedoeling van de bisschoppen was om toch zoveel mogelijk geweld en slachtoffers te vermijden. De meerderheid van de priesters gehoorzaamden hun bisschoppen en bleven in het geheim ten koste van hun leven pastoraal actief. Toch belangrijk te vermelden is de encycliek Iniquis Afflictisque, of Door onrecht en kwellingen getroffen, geschreven door Paus Pius XI in november 1926. En de paus beschrijft daarin in detail de vervolging van de kerk en prees het passieve vreedzame verzet dat katholieken combineerden met actieve pogingen tot dialoog. En hij loofde de Mexicaanse geestelijkheid en gelovigen voor hun moed en trouw, soms zelfs tot het punt van marteling of de dood. En de paus had ook een bijzondere vermelding voor de moed van de katholieke jongeren. Hij schrijft:
1: sommige van deze jonge mannen en jongens hebben met vreugde de dood aanvaard, de rozenkrans in hun handen en de naam van Christus Koning op hun lippen. Ook jonge meisjes die gevangen werden genomen, werden crimineel mishandeld. En deze daden werden opzettelijk openbaar gemaakt om andere jonge vrouwen te intimideren en hen gemakkelijker te doen falen in hun plicht tegenover de kerk.

Een honderdtal priesters negeerde de instructies van het episcopaat om naar de stad te gaan en in het geheim hun pastorale zorgen te vervullen. Zij stelden hun leven beschikbaar aan de zijde van de Christero's, een echt leger van katholieken die zich stilaan begon te vormen. Deze oprichting had uiteraard te maken met de vele martelaren die ondertussen reeds waren gevallen onder de zeer bloederige repressie van de overheid, en dit ondanks alle vreedzame protesten die niets hadden uitgehaald. Een voorbeeld. Zo werden drie jonge mannen een hele nacht door soldaten gefolterd en op 25 juni tegen een muur van de kathedraal van Colima gefusilleerd, met de hele stad als getuige. Opvallend is ook dat de officieren hun gruweldaden fotografeerden om anderen af te schrikken. Of, zo bestaat de getuigenis en foto van drie jonge vrouwen van rond de 20 in zwarte sluiers, tevens tegen de muur van de kathedraal. En zij moesten een soort van erewacht houden aan een executieplaats, terwijl een man op een brancard er naartoe werd gebracht waar reeds twee doden in hun bloed lagen. Het waren hun broers. Daarna werden de jonge vrouwen één voor één in de kazernes van het leger wreed gefolterd. Deze drie jonge vrouwen behoorden tot de vrouwelijke tak van de Christero's, genaamd de Brigades van de Heilige Jeanne d'Arc, of ook genoemd de Brigadas Bonitas, of Mooie Brigades. We zien dus dat na de verklaring van het episcopaat vanaf de nazomer van 1926 er een leger zich begon te vormen. Het startte begin januari 1927 met boeren uit Centraal Mexico, de dichtst bevolkte regio in de staat Jalisco. Maar stilaan ontwikkelde het zich tot een echt gestructureerd en gecoördineerd leger met regionale leiders en militaire strategieën. Het werd een leger van een 50.000 strijders onder leiding van een beroemde generaal op rust, Enrique Velarde. Maar opvallend is dat deze man eerder een zwak gelovige was. Maar hij was een goede strateeg en toch overtuigd van de onrechtvaardigheden die er heersten. En met kogelbanden over de schouder, sombrero's stevig op het hoofd en hun wapens in de hand, stormden de katholieke rebellen vooruit terwijl ze riepen: Vivo Cristo Rey, leve Christus Koning. Tussen haakjes, het woord Christero zelf kwam uiteindelijk uit de mond van de federale soldaten. Maar voor deze katholieken werd het een eretitel. En zoals reeds vermeld, waren het niet alleen de mannen en jonge jongens die betrokken waren. Ook speelden vrouwen een actieve rol. Sommigen vochten als soldaten, maar velen waren eerder spionnen, verpleegsters, koks, of ze hielpen bij het verbergen van vervolgden enzovoort. En zo waren er 7 afdelingen verspreid over het land van deze brigades van de heilige Jeanne d'Arc.

In juli 1929, na 3 jaar conflict, waren er naar schatting tot 250.000 doden gevallen en een gelijk aantal Mexicanen waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd onder impuls van de Amerikaanse ambassadeur Dwight Morrow de Los Arreglos of regelingen opgesteld. Deze werden ondertekend door hemzelf, de Mexicaanse president Portes Gil, 2 bisschoppen en een gedelegeerde van het Vaticaan. De bisschoppen konden de meerderheid van de Cristero-officieren met hun eenheden overtuigen om hun wapens neer te leggen. Maar uiteindelijk had dit akkoord meer weg van een zwendel. Zo hadden de bisschoppen de heropening van de katholieke eredienst ondertekend, maar in overeenstemming met de geldende antireligieuze grondwet van 1917, dus inclusief met de nog geldende verplichte registratie van de priesters. Na de ondertekening keerden wel 4.400 priesters uit de steden terug naar hun parochies. Maar 5 jaar later waren er slechts 300 die zich officieel hadden laten registreren. Alle anderen waren dan ook verplicht tot het verder heimelijk uitdelen van de sacramenten, met het risico van 1 van de 3 volgende sancties op te lopen, namelijk encierro, destierro of entierro. Dit betekent ofwel gevangenis of ballingschap of begraafplaats. Een ander droevig feit is dat de Cristero-strijders ondanks de amnestie tot in het jaar 1940 in grote getalen werden vervolgd en vermoord. Maar toch betekende deze Cristero-oorlog een keerpunt in de Mexicaanse geschiedenis voor wat betreft de relatie tussen de katholieke kerk en de staat. In de loop van de latere decennia zouden de repressieve wetten toch geleidelijk worden aangepast en plaatsmaken voor godsdienstvrijheid. Zo symboliseerde het eerste bezoek van Johannes Paulus II aan Mexico in 1979 toch hoe ver men al was gekomen. Maar ook duidde het hoeveel er nog moest gebeuren. Een bijzonder feit was de volgende. In die tijd was het nog steeds illegaal voor geestelijken om in het openbaar priesterkleding te dragen. En het is zelfs geweten dat de paus toen een boete kreeg. Maar de toenmalige president José Portillo betaalde deze in zijn plaats. Paus Johannes Paulus II bezocht het land een tweede maal in 1990. En uiteindelijk in 1992 werd de katholieke kerk dan toch officieel juridisch erkend en werden de betrekkingen tussen kerk en staat in het land hersteld.

Beste vrienden, u hoorde in grote lijnen wat er zich 100 jaar geleden heeft afgespeeld onder de vervolging van de katholieken in het vele decennia geteisterde Mexico, met heel in het bijzonder de periode 1926-1929, bekend onder de benaming de Cristero-oorlog of de Cristiada. Vele katholieken waren overtuigd dat ze na de vele vreedzame acties en mislukte onderhandelingen en vooral de voortdurende zeer bloedige repressie uiteindelijk het recht hadden de wapens op te nemen. En uiteraard, zoals in alle oorlogen, werden er aan beide kanten toch gruwelijke daden gepleegd. Maar toch is het geweten dat de Cristeros zich zoveel mogelijk aan christelijke principes hielden, zoals bijvoorbeeld het niet martelen van hun gevangenen alvorens een executie uit te voeren, wat dan wel zeer wreed gebeurde door de federale soldaten. Daarbij komt ook nog dat een 100-tal priesters het leger vervoegden, maar het is wel geweten dat de meesten onder hen optraden als almoezeniers. En we weten ook dat de bisschoppen verdeeld waren, waarbij sommigen door de vingers keken. Maar we gaan daar niet dieper op in. Uiteraard is dit een zeer delicaat en gevoelig thema die we kennen onder het begrip rechtvaardige oorlog. De wet van de evangelische liefde betekent uiteraard niet dat men het recht niet heeft zich op een wettelijke manier te verdedigen tegen degene die het lichaam en de ziel willen uitmoorden. En dit begrip gaat terug naar de leer van de heilige Augustinus en Thomas van Aquino. We gaan dit wel niet volledig uitwerken, maar ik haal er toch twee belangrijke punten uit. Voor eerst, het moet dus gaan om een duidelijke, ernstige en langdurige schending van de fundamentele rechten. En in het geval hier van Mexico was dit zeker heel duidelijk. Een tweede voorwaarde is dat de vreedzame middelen uitgeput zijn. En zo weten we dat de Mexicanen 3 jaar boetedoeningen verrichten, openbare processies met het heilig sacrament organiseerden, petities stuurden naar het congres en zelfs een economische boycott organiseerden van de regering, maar allemaal tevergeefs. We kunnen dus aannemen dat deze voorwaarden ergens vervuld waren. Trouwens, er bestaat ook nog een brief van Paus Pius XI, geschreven later, in 1937, aan de Mexicaanse bisschoppen, waarin hij genuanceerd schrijft dat een gewapend verzet in extreme omstandigheden verdedigbaar kan zijn. In Mexico mobiliseerde zich dus een hele natie onder de vlaggen van God. Inderdaad, met mitrailleurs en kanonnen tegen een echte antichrist.

0: Onder hen bevinden zich een 40-tal die zalig werden verklaard en een 25 heiligen. We gaan ze hier wel niet allemaal doorlichten. Het valt wel op dat het mannelijke slachtoffers zijn. Maar het is omdat de vervolging hoofdzakelijk op hen was gericht. Uiteraard weten we speelden de vrouwen een zeer cruciale rol, maar dan eerder als het ware ondergronds. Maar er bestaan wel een aantal lopende dossiers. Een van de martelaren was de katholieke advocaat José Anacleto Flores. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Dagelijks woonde hij de heilige mis bij en was betrokken bij talrijke liefdadigheidswerken. Zo leidde hij de pas opgerichte jeugdvereniging en steunde hij de Nationale Liga. Zo schreef hij pamfletten, waarin bijvoorbeeld stond te lezen:
1: het land is een gevangenis voor de katholieke kerk. We maken ons geen zorgen over het verdedigen van onze materiële belangen, maar wel om onze geestelijke belangen. Die zullen we verdedigen, want die zijn noodzakelijk om ons eeuwig heil te verkrijgen.
0: Zo hield hij ook toespraken waarin hij katholieken aanmoedigde de Cristeros te steunen met geld, voedsel, onderdak en kleding. Maar hij nam niet zelf de wapens op. Uiteindelijk werd hij opgepakt en wreed gemarteld, met de bedoeling dat hij zijn vrienden zou verraden. Zo werd hij onder meer aan zijn duimen opgehangen, zijn schouder met een geweerkolf gebroken en de zolen van zijn voeten opengesneden. Op 1 april 1927, 32 jaar oud, werd hij door een vuurpeloton geëxecuteerd. En zijn laatste woorden waren: ik sterf, maar God sterft niet. Leve Christus Koning. Hij werd in 2005 zalig verklaard door paus Benedictus XVI en hij wordt algemeen beschouwd, niet officieel uitgeroepen, als patroonheilige van de Mexicaanse leken. Een volgende zalige is de priester jezuïet Miguel Agustín Pro Juárez, geboren uit een groot mijnwerkersgezin. Wegens de vervolgingen volgde hij zijn opleiding in de Verenigde Staten, Spanje, Nicaragua en uiteindelijk in het jezuïetenhuis te Edingen, België, waar hij in 1925 priester werd gewijd. En over deze dag van zijn wijding schreef hij:
1: hoe kan ik u de zoete genade van de Heilige Geest uitleggen, die mijn arme mijnwerkersziel met zulke hemelse vreugde vervult? Ik kon mijn tranen niet bedwingen op de dag van mijn wijding. Na de ceremonie gaven de nieuwe priesters hun ouders hun eerste zegen. Ik ging naar mijn kamer, legde alle foto's van mijn familie op tafel en zegende ze vervolgens uit de grond van mijn hart.
0: Zijn eerste taak als priester was het werken onder de mijnwerkers van Charleroi in een socialistisch communistisch milieu. Hij stond bekend om zijn liefdadigheid en ook om lange periodes in gebed door te brengen in de kapel. Pater Miguel kwam terug in Mexico op het moment dat de Cristero-oorlog was aangevat en zo sloot hij zich aan bij een organisatie die materialen, waaronder ook wapens, leverde aan de Cristero's. In november 1927 vond er een mislukte moordaanslag plaats op de voormalige president

Alvaro Obregón. Maar de auto van waaruit deze aanslag was gepleegd, had in het verleden toebehoord aan Humberto, de broer van jezuïet Miguel. En beide broers werden samen met twee andere verdachten opgepakt en geëxecuteerd zonder enig proces. Nooit werden er bewijzen gevonden dat zij met die aanslag iets te maken hadden. Bij zijn executie weigerde de 36-jarige pater Miguel een blinddoek te dragen. In plaats daarvan spreidde hij zijn armen en nam alzo de houding aan van een kruis. En zijn laatste woorden waren: I viva Cristo Rey, leve Christus Koning. President Calles had de executie fotografisch laten vastleggen, hopend dat dit andere rebellen zou afschrikken. Maar in plaats daarvan werd de foto juist een inspiratiebron voor andere katholieken. In 1988 werd pater Miguel Agustín Pro Juárez door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Een volgende martelaar is pater Matteo Correa Magellanes. Hij werd priester gewijd in 1893 en was werkzaam in verschillende parochies. Zo kende hij goed de familie van pater Miguel, aan wie hij nog de eerste communie had gegeven en het doopsel aan diens broer Humberto. Ook hij werd gearresteerd in 1927 en opgesloten in een militair hoofdkwartier. Hij hoorde biecht van de gevangenen, die daarna geëxecuteerd werden. Maar eigenlijk werd hij daartoe verplicht door de bevelhebbende generaal, met de bedoeling opdat hij nadien zou bekendmaken wat er gebiecht werd. Toen de 60-jarige pater Matteo dit resoluut weigerde, werd ook hij gefusilleerd op een afgelegen plek. Het lichaam bleef daar 3 dagen lang onbegraven liggen. En vandaag worden zijn stoffelijke resten vereerd in de kathedraal van Zacatecas. Hij werd op 21 mei 2000 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Beste vrienden, we gaan eindigen met nog 1 bijzondere martelaar, de heilige José Sanchez del Rio, heilig verklaard door paus Franciscus op 16 oktober 2016. Hij was slechts 14 jaar oud. Toen in 1926 de Cristero-oorlog uitbrak, sloten zijn broers zich aan bij het leger. Maar zijn moeder stond niet toe dat hij meedeed. Ook de verantwoordelijke bevelhebber Mendoza weigerde. Maar de jongen hield vol dat hij de kans wilde krijgen om zijn leven voor Jezus Christus te geven. Uiteindelijk gaf Mendoza toe en mocht de jonge José de vlaggendrager van de troepen worden. De Cristeros gaven hem trouwens de bijnaam Tarcisius, naar de vroeg christelijke heilige die de marteldood stierf omdat hij de Eucharistie tegen ontheiliging beschermde. Tijdens hevige gevechten op 25 januari 1928 werd het paard van generaal Luis Morfin gedood en gaf José zijn paard aan de man zodat hij kon vluchten. De jonge José zelf zocht dekking en schoot ter verdediging al zijn munitie op en werd uiteindelijk gevangen genomen. Onder doodsbedreigingen bevalen de soldaten hem zijn geloof in Christus af te zweren, wat hij telkens ten volle weigerde. Om zijn vastberadenheid te breken, moest hij zelfs toekijken hoe een andere Cristero werd opgehangen. Maar de jonge José bemoedigde de man aan door hem toe te roepen dat ze elkaar na de dood spoedig weer in de hemel zouden ontmoeten. In de gevangenis bad José dagelijks de rozenkrans. Zijn vader poogde nog losgeld bijeen te brengen om hem te redden, maar slaagde er niet op tijd in. De soldaten werden zo geërgerd over de vastberadenheid van de jongen dat er wrede folteringen volgden. Daarop sneden ze in de zolen van zijn voeten en dwongen ze hem door de stad naar de begraafplaats te lopen. Onderweg riep hij herhaaldelijk, huilend en biddend: Leve Christus Koning, leve de maagd van Guadalupe. Ook verwonden ze hem regelmatig met een machete, totdat hij uit verschillende wonden bloedde. José huilde en kreunde van de pijn, maar hij gaf niet toe. Af en toe hielden ze hem tegen en zeiden: Als je roept,
dood aan Christus koning, zullen we je leven sparen. Maar telkens herhaalde José: ik zal nooit toegeven. Viva Cristo Rey! Toen ze bij de begraafplaats aankwamen, gaf de commandant het bevel José neer te steken en schoot hij enkele schoten door zijn hoofd. Het lichaam van de jongen werd in een kleine graf gegooid. Het was 23:30 op vrijdagavond 10 februari 1928. Zijn lichaam rust vandaag in de parochiekerk van de apostel Jacobus in Sahuayo, naast de doopvont waar hij was gedoopt en waar hij tot kort voor zijn marteldood gevangen had gezeten. Op 16 oktober 2016 volgde dan zijn heiligverklaring door paus Franciscus.

I love you. Viva Cristo Rey.

0: Beste vrienden, vergeten we nooit wat Paus Johannes Paulus II ooit schreef, dat de 20e eeuw een eeuw van martelaren was. Maar ook vandaag de dag heerst in vele landen een christenvervolging, zowel fysisch, maar ook verborgen, zoals Paus Franciscus het ooit omschreef als een verfijnde vervolging. En dan mogen we ook denken, ook hier in ons Westen. Maar het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk, schreef kerkvader Tertullianus. Nemen we dagelijks de vervolgde kerk op in onze gebeden. En we gaan eruit met een emotionele brief die de jonge martelaar José Sánchez del Río aan zijn moeder schreef vanuit de gevangenis. Een getuigenis van zijn bereidheid om de wil van God te vervullen aan wie hij zich had toegewijd.
1: Lieve mama, ik ben vandaag in de strijd gevangen genomen. Ik denk dat ik op dit moment zal sterven, maar dat maakt niet uit, mama. Leg je neer bij Gods wil. Maak je geen zorgen over mijn dood, want dat is wat mij het meest kwelt. Zeg in plaats daarvan tegen mijn broers en zussen dat ze het voorbeeld moeten volgen dat hun jongste broer hen heeft nagelaten. Wees moedig en zend mij de zegen samen met die van vader. Groet iedereen voor de laatste keer en ontvang het hart van je zoon die zoveel van je houdt en die je zo graag had willen zien voordat hij stierf.
2: Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey!

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
7: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

uit het evangelie volgens Johannes, het 14e hoofdstuk. Jezus zei, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers, anders zou ik gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug, dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zien waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen wij niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog kennen jullie me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft doet zijn werk door mij. En geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Woord van de Heer.

Dierbare broers en zussen, in het evangelie dat we vanavond hoorden, valt op hoe vaak het werkwoord kennen terugkeert. Jezus spreekt erover iemand te kennen. De leerlingen vragen zich af of ze Jezus en dus ook de Vader wel kennen. Ze vragen zich af of ze de weg naar de Vader wel kennen. En heel de Bijbel is doordrenkt van die notie van het kennen van de naaste en van God. En ieder van ons heeft in zijn eigen leven de ervaring opgedaan, dag na dag, van de anderen te kennen, of misschien ook weinig te kennen, of denken te kennen en toch niet te kennen. Hoe meer dan tegenover God, die wij niet gezien hebben. Kennen wij God en kennen wij de weg naar Hem? En dit evangelie is eigenlijk een grote bemoediging en een geruststelling. Want de leerlingen geven uiting aan hun twijfel. Zowel Thomas als Filippus, zei het ieder op een andere manier. Thomas spreekt die twijfel uit door te zeggen: wij weten niet eens waar u heen gaat, hoe moeten we de weg er naartoe dan kennen? En Filippus vraagt: laat ons de Vader zien, dat is ons genoeg. En Jezus grijpt deze twee vragen aan om een dieper liggende uitleg te geven van wat het voor hem betekent hem te kennen. Er komen geen verwijten. Er komt een uitgestoken hand om beter te begrijpen wat het betekent om Jezus en dus ook God te kennen. Want de Vader laat zich kennen in de Zoon en de Zoon in de Vader. Daar spreekt Jezus deze woorden uit: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de ervaring die wij opdoen met elkaar en met Jezus. Maar de vraag van Thomas en eigenlijk ook die van Filippus getuigt meer dan van ongeloof, getuigt van een wankel vertrouwen in zijn eigen capaciteiten om tot de Vader te kunnen naderen en om de weg te vinden. Het is alsof Thomas wil zeggen, want Jezus spreekt over de tijd na zijn heengaan: hoe zal ik die weg vinden zonder jou? Zonder de Heer aan onze zijde. En eigenlijk is dat ook de diepe vraag van velen onder ons. Hoe kunnen wij de weg naar Jezus vinden? En hoe kunnen wij weten die weg te kennen en bij de Heer te belanden? Jezus schreef eigenlijk één grote geruststelling. Ieder die naar Hem luistert en met Hem verbonden blijft, niet alleen vindt die weg, maar is al op die weg en leeft al in die waarheid en heeft dat nieuwe leven al gevonden. Wanneer wij Jezus niet loslaten, wanneer wij met elkaar verbonden, ons elke dag, zoals we doen in het gebed, afstemmen op wat de Heer van ons wil, dan vinden wij die weg. En dan beginnen we de Heer dag na dag beter te kennen. De kennis van God, de wijsheid van God, wordt beleefd wanneer wij samen op weg gaan via en met Jezus. Dus zonder onszelf op het eerste plan te zetten, zonder onze oude gewoontes en ons eigen gelijk, maar door ons continu in vraag te stellen in het gebed, luisterend naar de woorden van Jezus en naar de grote uitdagingen van ons in deze moeilijke en gewelddadige tijd. Wij tezamen kunnen via Jezus
de weg naar de Vader vinden. Daarom is het ook zo belangrijk om nooit te vergeten wat de Heer tot ons spreekt. Om zijn woorden te herinneren, om ze ter harte te nemen, om ze te beleven als de leidraad in onze beslissingen, in onze gevoelens, in onze prioriteiten. Laten wij de Heer bidden op dit feest van de grote voorloper Johannes de Doper, dat ook wij in onze tijd voorlopers en wegbereiders mogen zijn van vertrouwen in elkaar en in de mogelijkheid om de weg naar Jezus te vinden en zo een liefdevol en vredevol leven te leiden.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt,
0: uw naam worden geheiligd,
1: uw rijk komen,
0: uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood
0: en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
0: En breng ons niet in beproeving,
1: maar verlos ons van het kwade.
0: Heer onze God, in de verwarring en de eenzaamheid van onze wereld blijft u steeds opnieuw met uw woord uit elk land, elke streek en elke stad een heilig volk verzamelen, dat u in liefde een eredienst brengt waarin u vreugde vindt. Bescherm de kudde die u verzameld hebt. Bewaar haar in uw liefde, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: just said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze aflevering van Katovisie. Vandaag bespreken we een zeer mooie film over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Het is eigenlijk meer een miniserie. Want de speelfilm duurt meer dan 6 uur en bestaat uit 2 grote delen. In het eerste deel, die de titel draagt De man die paus werd, gaat het over het leven van Karol Wojtyla als jongeman, student, als professor, als priester, bisschop en kardinaal in Polen onder het nazi-bezetting en vervolgens ook onder het communistisch regime. Het tweede deel, die de titel draagt De paus van de hoop, vertelt het leven van paus Johannes Paulus II, van zijn pontificaat. En de miniserie kwam uit op 18 april 2005. Eigenlijk was het de bedoeling om de première van de film door te laten gaan in het begin van april 2005, maar dat werd verlaat, aangezien paus Johannes Paulus II op 2 april stierf, in 2005. Het eerste deel van deze film, van Karol Wojtyla, was zo'n groot succes dat ze zeer snel een vervolg hebben gemaakt. Over het leven van het pontificaat van paus Johannes Paulus II, van zijn eerste momenten als paus tot aan zijn dood. En deze kwam reeds uit in 2006. Voordat we het leven van de heilige paus Johannes Paulus II gaan ontdekken, met behulp van de film Karol, The Man Who Became Pope, luisteren we naar het prachtig lied van Amedeo Minghi, geschreven voor deze paus. Een man van ver gekomen. Un uomo venuto da lontano.

0: We zijn in Krakau. Het is september 1939. Het is oorlog. Een groep vrienden luidde de klokken van een kerktoren, want er vliegen oorlogsvliegtuigen en bommenwerpers over de stad. In de straten vlucht iedereen weg. Plots komt de pastoor, priester Thomas, aangelopen.
1: They destroyed our air force. 500 planes pulverized before they could even take off. I heard it on the radio just before they bombed the station.
2: I'm taking Vislava to Vadovice. And then I'll join the army.
1: Vislava, you're Jewish. Jews should leave Poland if they can.
0: Onze luchtmacht is ontwricht. 500 toestellen vernietigd nog voor ze konden opstijgen. Ik hoorde het vlak voor het radiostation werd gebombardeerd, zegt priester Thomas. De vrienden reageren geschrokken. Een van hen zegt: ik breng Wisława naar Wadowice en ga dan het leger in. Maar dan zegt priester Thomas dat de Joodse vrouw en dat de Joden in het algemeen Polen beter moeten verlaten als ze dat kunnen. Maar de jonge man denkt dat Wisława, de Poolse vrouw, geen gevaar loopt in Wadowice. Het is toch een rustig stadje. Een andere jongeman, Karol, is ook de klokken aan het luiden. En hij vraagt dan aan priester Thomas:
1: Thomas, will you look after my father? I want to join the army too.
3: Of course. I'll take him to the rectory with me. Don't worry.
4: You always told me you could never be a soldier.
1: I never imagined anything like this.
0: Thomas, wil jij op mijn vader passen? Ik wil ook het leger in. Natuurlijk, antwoordt de priester. Ik neem hem mee, naar de pastorie. Je zei dat je nooit soldaat zou kunnen worden, vraagt een jonge vrouw, Hania Tuzinska, aan Karol. Ik had ook nooit gedacht dat er zoiets gelijk deze zou kunnen gebeuren, antwoordt Karol. Een van de andere jongens daar aanwezig noemt Victor. Hij is laatstejaars student geneeskunde en is gevraagd om in het ziekenhuis te helpen. En dat gaat hij ook doen. Dan vraagt Hania:
4: What do you think is going to happen?
1: If the world gets taken over by evil men, we won't have any voice left or tears to shed. But we must never lose hope.
0: Wat denk je dat er gaat gebeuren als de wereld door het kwaad wordt overgenomen? Zullen we geen stem meer hebben of tranen om te vergieten, zegt priester Thomas. Maar we mogen nooit de hoop verliezen. En nu moeten de groep vrienden en de priester ook zelf vluchten, want het gevaar is nabij. Ze lopen door de straten, maar moeten vaak schuilen omdat er door oorlogsvliegtuigen wordt geschoten in de straten. Karol, Thomas, Hania, Jerzy, Victor en Wisława, de groep vrienden, komen professor Wojcik tegen van de universiteit. Hij is onderweg naar de universiteit die ondertussen al reeds werd gesloten. Hij wil de waardevolle boeken naar de kelder verhuizen, mochten ze gaan bombarderen. De vrienden gaan hem meteen helpen. Karol gaat naar huis. Hij heeft daar afgesproken met priester Thomas, die voor zijn vader zal zorgen in de pastorie, zodat hij, Karol, in het leger kan. Maar wanneer hij toekomt, ziet hij een zeer bezorgde priester en zijn vader, die zijn militair uniform aan heeft.
5: Ah, there you are, Carol. You're late.
6: Thomas, thank God you're here. I was... What's that?
5: What does it look like? My old military jacket. I'm going to join the army.
6: No. No, Dad. No, no, it's my turn to go and fight, not yours. You will stay nice and safe with Thomas in the rectory.
7: Please do as Carol says, Mr. Botewa.
5: I want Mother to be proud of me.
6: Mother would ask me to stop you. Please.
0: Wat is dat? Waar lijkt het op? Mijn oude legerjas. Ik ga het leger in, antwoordt de vader van Karol. Nee, papa, het is nu mijn beurt om te vechten, antwoordt Carol. U blijft veilig bij Thomas in de pastorie. Doe alstublieft wat Carol zegt, meneer Wojtyla, zegt de priester. Moeder moet trots op me kunnen zijn, zegt Carols vader. Moeder had niet gewild dat u ging. Alstublieft, zegt Carol. Kun jij hem niet tot de rede brengen? Vraagt hij dan aan priester Thomas. Je weet hoe hij is, antwoordt de priester. Alsjeblieft, zegt Carol nog aan zijn vader. Meneer Wojtyla, luister naar me. U bent hier te oud voor. Dat niet, maar uw lichaam is niet meer zo sterk als uw hart en ziel. Ik ben klaar, antwoordt meneer Wojtyla. Wat moet ik nu doen? Vraagt Carol. Bescherm hem en pas ook goed op jezelf, antwoordt priester Thomas.
6: Please, can't you try to talk some sense into him?
7: You know what he's like.
6: But please.
7: Okay. Mr. Wojtyla, listen to me. You are too old for this sort of thing.
6: Huh?
7: No, you're not too old, but your body isn't as strong as your heart and soul still are.
5: I'm ready.
6: What should I do?
7: Protect him. And watch out for yourself.
6: Non corre t'animona.
7: Non corre t'animona.
0: Vader en zoon Wojtyla vertrekken, samen met vele mensen die de stad ontvluchten.

0: Honderden, duizenden mensen zijn op de vlucht uit Krakau. Oudere mensen, jongeren, jonge gezinnen met baby's en kleine kinderen. En ook Karol en zijn vader zijn op de vlucht, te voet. Wanneer meneer Wojtyla water vraagt aan zijn zoon, ziet Karol dat zijn vader er slecht uitziet, bezweet is en ziek lijkt. Hebt u koorts? Papa, u bent gloeiend heet.
1: Waar heb je het over? Ik heb nog nooit van mijn leven koorts gehad,
0: zegt de vader met een lichte glimlach op zijn gezicht.
2: Heb je got a fever? That you are burning up.
3: What are you talking about? I never had fever a day of my life.
0: Karol ontmoet ook een van zijn vrienden onderweg, Jusek. Hij is ook op weg naar Resno om ook het leger in te gaan. Jusek geeft Karol een foto van hun vriendengroep om hem geluk te brengen. En dat doet Karol veel plezier. We zijn ondertussen een tijd later. De nazi's zijn toegekomen in Krakau. Ze komen binnen in de kathedraal waar priester Tomaas werkt en samen aan het bidden is met enkele inwoners. Een officier van het Duitse leger spreekt hem dan aan. Eerwaarde, is dit het altaar van uw vaderland? Viert u hier de overwinning van het Poolse leger op de Teutoonse ridders? Bidden de Polen hier voor vrijheid? Dat klopt, antwoordt priester Tomaas. Dat meesterwerk is door een Duitser vervaardigd. Peter van der Rennen uit Danzig. En die engelen zijn van de meesters uit Augsburg. We lopen op Duitse bodem, eerwaarde, zegt de officier.
4: Ada! This is the altar of your homeland?
5: Yes.
4: And this is where you celebrate the victory of the Polish army over the Teutonic Knights? And this is where Poles pray for freedom?
5: Yes, it is. Hmm.
4: This masterpiece was crafted by a German, Peter van der Rennen, from Danzig. And his angels, they come from the masters of Augsburg. We walk on German soil, priest.
0: Priester Tomaas is wat geschrokken. Ondertussen worden de mensen naar buiten gebracht. Een andere officier komt naar hem toe en zegt: dat was de gouverneur-generaal, Reichsminister Hans Frank. Hij heeft bevel gegeven de kathedraal voor het publiek te sluiten. Het spijt me.
1: Spijt het u?
0: Vraagt vader Tomaas. We moeten het hier ontruimen.
6: You just met the governor-general, Reichsminister Hans Frank. His orders are to close the cathedral to the public. I'm sorry.
5: You're sorry.
6: We have to clear this place.
0: Priester Tomaas laat zich niet zomaar doen. Hij gaat meteen richting de gouverneur-generaal Hans Frank. De kerk is van het volk, zegt Tomaas. Krakau heeft zoveel kerken, antwoordt de gouverneur. Dit is de kathedraal, zegt de priester. De kathedraal maakt deel uit van kasteel Bavel. En daar woon ik nu. Het is niet meer van de Polen. Dit is dus mijn kerk, zegt de nazi. Als u een christen bent, zegt priester Tomaas streng, moet u weten dat dit een plek is voor de ziel, niet voor uw laarzen.
5: This church belongs to the people.
4: Krakow is full of churches.
5: This is the cathedral.
4: Yeah, the cathedral is part of Wawel Castle. Wawel is my residence now. It doesn't belong to the Poles anymore. So this is my church.
5: If you call yourself a Christian, you should know that this is a place for the soul, not for your boots.
0: Maar door zijn optreden heeft de priester de gouverneur geïrriteerd. En een officier brengt hem naar buiten. We gaan weer even terug naar Karol en zijn vader, die onderweg zijn. De vader is ziek en hij heeft pijnstillers nodig. Maar die zijn niet te vinden. Ze komen, samen met de honderden mensen die ook onderweg zijn, langs een boerderij. De bewoners delen er water uit aan de vluchtelingen. Carol en zijn vader rusten even langs de weg. Dan gaan ze weer verder. Maar heel snel worden ze aangevallen door oorlogsvliegtuigen. Er wordt op de honderden vluchtelingen geschoten.

Iedereen probeert een schuilplaats te vinden, maar ze bevinden zich in een open ruimte. Er worden ook bommen gelost. Carol en zijn vader kunnen gelukkig schuilen. Wanneer de vliegtuigen weg zijn, komen Carol en zijn vader uit hun schuilplaats. Wanneer Carol ziet hoeveel mensen dood zijn, breekt zijn hart. En wanneer hij Jozef, een klein jongetje die hij had gedragen omdat zijn enkel verstuikt was, dood ziet liggen, is hij gebroken en weent hij in de armen van zijn vader.

0: Anja, een van de vrienden van Caron, was samen met enkele anderen al in Vatovice toegekomen. Enkele van hun Joodse vrienden waren ook mee. Ze hadden namelijk familie in de stad. En Anja schrijft naar Caron. Caron, ik weet niet waar je bent, of je in het leger zit of het vrije Polen hebt bereikt. Zelfs niet of je nog wel in leven bent. Vatovice, ons dierbaar Vatovice, bestaat niet meer. Het is van de ene op de andere dag veranderd. Er worden voortdurend mensen opgepakt. Thomas had gelijk. De Joden lopen groot gevaar. Ze worden waarschijnlijk in ghetto's opgesloten. De Gestapo heeft het huis van de Kloegers opgeëist en de vrouwen eruit gegooid. Ik heb ze geholpen met onderduiken.
1: Caro, I don't know where you are. Whether you have enrolled or have reached the Free Poland area. Or if you are still alive. Vadovice, our dear Vadovice no longer exists. It transfigured overnight. Continuous rounding up of people. Tomasz was right. The Jews are in terrible danger. There is talk of closing them up in ghettos. The Gestapo has occupied the Kluger residence, throwing the women out. I somehow helped to hide them.
0: Anja is onderweg naar het onderduikadres van enkele Joodse vrienden en hun familie. Haar goede vriendin, Tessia, is daar ook. Plots komt er een jongeman tevoorschijn. Anja, ik weet waar je heen gaat. Het is de verloofde van Tessia, Tadek. Hij moet en zou zijn verloofde zien. Maar dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Toch gaat hij mee met Anja. En ze gaan naar Tessia, langs een geheime weg, door kelders van verschillende gebouwen. Wanneer ze toekomen, is Tessia zo blij. Tadek!
1: I have a surprise for you.
2: Tadek!
1: You shouldn't have come. You know what they do to Polsko.
3: I can't live without you.
0: Tadek vraagt aan Tessia's moeder als hij haar dochter mag meenemen. Hij zal haar verbergen in het huis van zijn ouders.
4: Mrs. Rosalia, I would like to take Tessia out of here. I will hide her at my parents' house.
1: You have to go with him.
5: I do love you, but I can't leave my mother and my grandmother here.
4: Tessia, please.
5: No. We leave this place together when all of this is over.
0: Mevrouw Rosalia, ik wil Tessia graag meenemen. Ik verberg haar in het huis van mijn ouders. Ga met hem mee, zegt de moeder tegen haar dochter. Ik hou van je, zegt Tessia tegen haar verloofde. Maar ik blijf bij mijn moeder en grootmoeder. Toe nou, vraagt Tadek. We gaan hier samen weg als het allemaal voorbij is, antwoordt Tessia. We gaan terug naar Caron en zijn vader. Samen met de honderden mensen zijn ze toegekomen in de buurt van Resou, een plaats waar ze denken dat het nog het vrije Polen is. Maar dat is niet zo. Ze komen soldaten tegen die hen roepen dat ze moeten vluchten. Niet verder gaan, keer om. De Russen zijn ons land binnengevallen. Hitler en Stalin hebben een pact gesloten. Het Rode Leger heeft ons verraden. Ze nemen niemand gevangen. Ga terug, ga terug.
6: They don't take prisoners! Come back! Come back!
0: Carol draagt zijn vader heel de weg terug. Honderden mensen die ook op de vlucht waren getrokken, gaan terug naar hun woonst. En Carols vader is ondertussen verzwakt en erg ziek. Carol vertrekt uit de woning van zijn vader en gaat op zoek naar de dokter, dokter Zweig. Al snel komt hij aan bij de universiteit en komt hij een van zijn vrienden tegen, Christina. Ze vertelt hem dat dokter Zweig door de nazi's is weggevoerd. Maar een van hun vrienden, Victor Milos, is in zijn laatste jaar geneeskundestudent en zal hem kunnen helpen. Victor werkt in het ziekenhuis en ze moeten hem dus gaan halen. Op de universiteit is er heel wat volk aanwezig. Wojcik, een professor, heeft een bijeenkomst belegd. Wanneer de vrienden het hebben over het feit dat er een verzetleger zal worden opgericht, zegt een ander dat ze stiller moeten zijn, want er zijn spionnen. Carol kan dat niet begrijpen. Wie zou dat nu doen? Niemand verraadt zijn thuis, zijn land, zijn eigen moeder. De professor komt bij de groep vrienden staan en herinnert Carol aan iets dat Carol geschreven heeft in een van zijn werken. Voor vrijheid betaal je met je hele wezen. Daarom noem je vrijheid datgene wat, terwijl je ervoor betaalt, je inzicht in jezelf geeft en je leert steeds opnieuw zelfbeheersing uit te oefenen. En na dit spreekt professor Wojcik de vele studenten toe.
2: We will pay for freedom with tears and blood. The Reich governor Hans Frank has moved into Wawel, former residence of the Piast, the Jagiellon. This Nazi intellectual has declared Poland has a king, and the Poles are his slaves with no rights and only one duty, to obey. You have to resist in whatever way you deem right. Talk it over among yourselves. Decide according to your conscience. But we have to resist.
0: We betalen voor vrijheid met tranen en bloed. De Reich-gouverneur, Hans Frank, woont nu in Wawel. Voormalige residentie van Piast, van Jagiello. Die nazi-intellectueel heeft verklaard dat Polen een koning heeft en de Polen zijn slaven zijn. Zonder rechten en maar één plicht, gehoorzamen. Bied weerstand op elke manier die je juist acht. Bespreek het met elkaar. Neem een besluit dat je geweten je ingeeft. Maar we moeten verzet bieden. Lang leven de vrijheid. Lang leven Polen. Lang leven Polen. Lang leven Polen, roepen de mensen.
2: Long live freedom!
7: Long live Polen!
8: Long live Polen!
9: Long live Polen!
10: Long live Polen!
11: Long live Polen!
0: Een tijd later zijn Carol en Victor, de student geneeskunde, bij Carols vader thuis toegekomen. En Victor geeft de nodige medicatie. Op een avond schrijft Carol naar zijn goede vriendin Hania. Hania, ik zit te springen om nieuws van jou uit Wadowice. Ik lees en schrijf de hele dag. Met mijn vader gaat het beter, maar we zitten in geldnood. Ik zie Thomas zelden. Hij is bij degene die alles kwijt zijn. Krakau huilt met de tranen van wezen en weduwe. Een zwijgende, lijdende stad. Wanneer mogelijk is, gaan we naar colleges van professor Wojcik en hopen er te vernemen wat er elders in Europa gebeurt. De Duitse gouverneur, Hans Frank, riep de hele faculteit bijeen om de lesprogramma's te bespreken. De universiteit was gesloten voor studenten, maar Victor en ik gingen toch.
4: Anya, dear, I am so anxious to have news from you and Wadowice. I read and write all day long. My father is better, but we are short of money. I seldom see Tomas. He's with those who have lost all. Krakow cries with the tears of orphans and widows. A silent, suffering city.
5: I'm so scared.
4: When possible, we attend Professor Wojcik's lessons and hope to find out what's happening in the rest of Europe.
12: The German governor, Hans Frank, called the entire faculty to discuss their programs. The university was closed to the students, but Victor and I went all the same.
0: En Hans Frank, de Duitse gouverneur, spreekt de vele professoren toe. Victor en Carol kijken stiekem mee. Maar jullie Polen, vooral jullie intellectuelen, zijn geboren samenzweerders. Polen zal blijven zwijgen, als een lijk. Ik heb besloten alle scholen en universiteiten te sluiten, kranten en kunstgenootschappen. En ik ga de Poolse bibliotheken vernietigen. Wat hebben jullie aan scholen, universiteiten en bibliotheken? Jullie hebben geen land, jullie hebben geen cultuur.
2: But you Poles, especially you intellectuals, are born conspirators.
13: No. Poland will remain silent, like a corpse.
2: I have decided to close down all schools and universities, newspapers and artistic associations, and I will destroy Polish libraries! What good are schools, universities, and libraries to you? You have no country. You have no culture.
0: De professoren reageren verbaasd over wat de gouverneur allemaal zegt, maar Hans Frank gaat zelfs nog verder.
2: Children who look Nordic will be taken from their families and raised as Germans. The others will work hard and eat little. And eventually they'll die. And Poland will die with them.
14: Poland will never die.
15: Poland will live. Long live.
0: Kinderen die er Noords uitzien, zullen bij hun ouders worden weggehaald en opgevoed als Duitsers. De anderen zullen hard werken en weinig eten. En uiteindelijk sterven ze. En Polen zal met hen sterven. De professoren reageren allemaal. Polen zal nooit sterven. Polen zal blijven leven. Lang leven Polen. Ondertussen zijn er veel Duitse soldaten toegekomen met voertuigen waarmee de intellectuelen zullen afgevoerd worden. Een van de professoren, die we reeds kennen, hoogleraar Poolse filologie, Wojcik, die ook aan Caron lesgegeven heeft, staat recht en spreekt Hans Frank aan. U staat daar en praat tegen ons. U beseft nog niet dat het leven u verlaten heeft. En als u dat beseft, is het te laat. En dan herinnert u zich aan de woorden van Wojcik, hoogleraar Poolse filologie. Hans Frank kijkt met een minachtende blik naar de oudere man en zegt dan tegen zijn soldaten: schiet hem dood.
2: You stand up there and you talk to us. You have not yet realized that all life has left you, and when you do, it will be too late. Then you will remember the words of Wojcik, professor of Polish philology.
4: Shoot him.
16: Lass mit ihm. Die andere Kerl auf die Laster.
0: Alle professoren worden afgevoerd en Wojcik is vermoord, samen met nog enkele anderen. En Carol schrijft naar Hania. Wojcik leerde ons dat zwakheid een weigering is om je nederlaag te accepteren. De docenten die niet vermoord zijn, creperen nu in Sachsenhausen. We zijn omringd door gekte en lijden. Hania, het is een ongelooflijke hel in het ghetto van Krakau. Ze gaan dood van de honger, sterven aan dysenterie, TBC. Ze sterven aan alle mogelijke ziekten, tenzij ze eerst zelfmoord plegen of vermoord worden.
12: Wojcik taught us that weakness is only a refusal of accepting defeat. The professors who were not killed are now dying in the Sachsenhausen camp. We are surrounded by madness and suffering. Hania, you've no idea what hell prevails in the Krakow ghetto.
17: Either they starve to death, die of tuberculosis, dysentery, they die of every disease you can think of, unless they commit suicide or get murdered first.
0: Carol Carol wandelt samen met Victor rond in de ghetto. Er liggen stervende en dode mensen op straat. Victor, de dokter, helpt en verzorgt de zieken. Hij vertelt aan Carol wat een rattenjacht is. Een nazi-uitdrukking. Kijk, je hebt kleine gaten in de ghetto-muren, waar alleen schriele kleine kinderen doorheen kunnen. Ratjes. Ze zoeken tussen het afval naar iets eetbaars. En de nazi's schieten op ze. Voor de grap. Carol is geschrokken. Een tijd later gaat Carol naar priester Thomas in de kathedraal. Maar Thomas wordt net meegenomen door een nazi-officieren. Hij vraagt snel aan Carol om voor hem te bidden. Blijkbaar is de priester door Hans Frans opgeroepen. Hij wordt verplicht om aan tafel te schuiven samen met een tiental Duitse officieren en hun vrouwen. Ze lachen om de Poolse bevolking en ook om de Joden.
18: All Jews are sick.
19: And sick people have a tendency to wallow in filth.
20: Filth is their natural flavoring. A decadent race, a bunch of degenerates incapable of raising and taking care of their children like we do in Germany. Pigs.
0: Alle Joden zijn ziek en zieke mensen wentelen zich doorgaans in vuil, zegt een vrouw. Vuil is hun natuurlijke aroma. Het is een decadent ras, antwoordt Hans Frans. Een stel degenerees dat niet in staat is hun kinderen op te voeden zoals wij in Duitsland. Het zijn zwijnen. En iedereen lacht, buiten priester Thomas. En de priester zegt dan: Joodse kinderen zijn geen kinderen. Duitse kinderen zijn schoon. Joodse kinderen zijn vies. Duitse kinderen hebben tanden. Joodse kinderen hebben geen tanden. Duitse kinderen slapen op een matras. Joodse kinderen naast tafels waarop de doden liggen opgebaard.
21: Jewish children are not children.
18: What did you say?
21: German children are clean. Jewish children are dirty. German children have teeth. Jewish children don't have any teeth. German children sleep on mattresses. Jewish children next to tables laid out with the dead. German children play. Jewish children in the ghettos don't know how to play. They really are degenerate children. Their only entertainment is to go watch their parents, brothers and sisters being shot. Their only fun is watching their mothers be murdered. Yeah. German children smile. Jewish children don't smile.
0: Duitse kinderen spelen. Joodse kinderen in de ghetto's weten niet wat spelen is. Het zijn inderdaad gedegenereerde kinderen. Hun eigen vermaak is naar de executie van hun broeders, hun ouders, hun zussen te gaan kijken. Hun enige pretje is hun moeders vermoord te zien worden. Duitse kinderen lachen, Joodse kinderen lachen niet. Duitse kinderen wandelen, Joodse kinderen wandelen niet. En u zult ze nooit leren hoe ze moeten lachen en wandelen. Zelf als u ze wilt laten gehoorzamen door ze te slaan. Nooit. Wist u niet dat Joodse kinderen geen benen hebben? Joodse kinderen hebben vleugels, schreeuwt priester Thomas kwaad. Schiet me maar dood als u wil. En priester Thomas vertrekt.
21: German children walk, Jewish children don't walk. You'll never teach them how to smile and how to walk. Even if you try to make them obey by whipping them. Never. Don't you know that Jewish children don't have legs? Jewish children have feet! You might as well have me shot.
0: Anya schrijft nog eens een brief naar Carol. Ze schrijft: Ik ga naar jou toe, Carol. Probeer me, als het mogelijk is, te treffen op de weg naar Czestochowa. Wat ik je te vertellen heb, is zo afschuwelijk dat ik geen tranen meer over heb. Mijn hart is leeg.
19: I'm leaving now, Carol, to reach you. If you can, meet me at Rapsten on the road for Częstochowa. What I have to tell you is so atrocious. I don't have any tears left. No heart left. You remember the synagogue in Wadowice? We could see it from the Kluger's hiding place.
0: Anya vertelt over de synagoge in Wadowice. Je kon hem zien vanuit de schuilplek van de Kloegers. De synagoge hebben ze opgeblazen. En de vrienden van Carol hebben veel schrik, vooral de Joodse vrienden. Tessia, een jonge vrouw, is zeer angstig. Ze zei: Hier was ik niet op voorbereid. Haar verloofde, Tadek, komt regelmatig langs. En Anya schrijft verder.
19: Wisława's unstaring eyes frightened me. Those big, beautiful eyes of hers were empty now. They had turned to ashes. When they started the deportations to Auschwitz and Belzec, the Gestapo found the Klugers. I arrived there with Tadek that very day.
0: Wisława's lege ogen beangstigden me. Die prachtige grote ogen van haar waren nu uitdrukkingsloos. Ze waren in as veranderd. Toen ze met de deportaties naar Auschwitz en Belzec begonnen, vond de Gestapo de Klugers. Ik kwam die dag langs met Tadek. Als het kwaad alleen in je verbeelding bestaat, kun je ermee leven. Maar als het zich voor je ogen manifesteert, is er geen uitweg. Heel de familie van de Klugers wordt meegenomen. Anya en Tadek zitten verstopt in het huis en zien hoe ze met geweld worden meegenomen. Wanneer een officier zijn verloofde Tessia wegduwt, komt Tadek tevoorschijn en roept hij: Laat haar los! En hij wordt meteen doodgeschoten voor de ogen van Tessia, Anya en gans de familie Klugers.

0: Anya die zit nog verstopt in het huis.
1: When evil is only imagined, you can live with it. But when it's manifest before your eyes, there is no way out.
0: Wanneer het veilig is, gaat ze richting het station, naar de Joden worden gebracht. Door een raam ziet ze wat er zich op de perrons afspeelt. De Joden worden geduwd, geslagen. Een soldaat verplicht Wisława om op haar viool te spelen, terwijl dat ze onder schot wordt gehouden. Anya ziet alles gebeuren. En Tessia ziet ook Wisława aan de overkant van het perron. Ze kijken elkaar met lege ogen aan. En dan komt de trein toe. En Wisława wordt doodgeschoten. Tessia ziet haar dode zus liggen en stort in. Anya schreeuwt haar pijn, haar onbegrip en haar verdriet uit.

0: Hania is vertrokken naar Karol, richting Krakau. En op de weg naar Częstochowa, bij enkele ruïnes, ontmoeten ze elkaar. Waarom? Vraagt Hania wenend. Waarom blijven die gruwelen zich herhalen? En ze worden alleen maar erger. Wat maakt dat er mensen zijn wier ogen, hart en geest geen medelijden of respect kunnen voelen? Wie zijn die mensen die moeders, zussen en kinderen hebben? Die een man of vrouw hebben die ze 's nachts omarmen? Zijn die wezens geschapen naar Gods evenbeeld, Karol? Waar is God?
1: Why do these horrors repeat themselves? Only they get worse. What is it that makes eyes, hearts and minds so incapable of feeling pity and respect? Who are these human beings who have mothers and sisters and children? Who have husbands and wives they hug at night? Are these creatures made in God's image, Carol?

0: Praise God.
1: In Krakau, in de kathedraal, komen inwoners samen en ze bidden. U, Maria, bent koningin van Polen en God heeft Częstochowa tot uw troon gemaakt. Verdedig ons, wees ons schild, maak ons sterk, zodat we de vijand terug kunnen dringen. Kom ons te hulp, breng ons vrede.
2: Our Queen of Poland, and God has made Częstochowa your throne. Defend us, be our shield, make us strong, so that we can drive back the enemy. Come to our rescue.

0: Een tijd later spreekt Caron met zijn vriend, priester Thomas. Waarom weet ik geen antwoord? Waarom dwingt de ene mens de andere in pijn te leven? Zonder hoop? Hoe kunnen we die vragen beantwoorden? Hoeveel miljoenen monsters zijn er op deze aarde, Thomas? Waarom moeten de onschuldigen boeten? Hoeveel onschuldigen moeten er nog geboren worden, enkel om uitgeroeid te worden? Vraagt Carol aan zijn vriend priester Thomas.
1: Why don't I have an answer? Why does man force another human being to live in absolute pain? Without hope? How can we answer to all this? How many millions of monsters are there on this earth, Thomas? Why must the innocent pay? How many more innocents still have to be born just to be exterminated?
0: En de priester antwoordt: Ik heb die nazi's in de ogen gekeken. Het kwaad dat ik daarin zag was zo extreem, zo onbegrijpelijk, weerzinwekkend. Ik had zin om ze te vermoorden. En ik ben een priester. En daar voel ik me zo schuldig over. Ik wil niet haten zoals hij. Liefde. Liefde. Alleen liefde weerhoudt de

0: Plots klopt er iemand op de deur bij Carol, nog na de avondklok. Het is priester Thomas. Hij komt papieren geven aan Carol voor werk. Hij kan nu gaan werken in een steengroeve. Want als hij niet werkt, wordt hij gedeporteerd. En dat wil priester Thomas vermijden. En de priester gaat door met zijn ronde, want hij heeft ook vele doopactes mee voor Joden. Hij wil zoveel mogelijk mensen helpen. Er gebeuren vele zaken. Enkele jongeren die in een theatergroep spelen en nog andere jongeren zijn stiekem samengekomen. Ook Carol is aanwezig. Enkele gaan gewapende groepen vormen om tegen de nazi's te vechten. Carol spreekt zijn vrienden toe.
1: I understand and respect people who resort to weapons. The Nazis exterminate people. And want to exterminate our culture too. They want to wipe out the Polish language. But the only way we'll be able to have a future is if we save our past. But whoever chooses weapons has every right to do so. However, Kotlarczyk is right too. We have to keep our culture alive. Let's take the theater underground. Because remember, theater is the conscience of life.
2: You will have your theater, and we will have our guns.
1: All right. We are fighting the same battle, with the same hope against the same evil.
0: Ik begrijp en respecteer mensen die naar de wapens grijpen. De nazi's roeien mensen uit en willen ook onze cultuur uitroeien. Ze willen de Poolse taal vernietigen. Maar we kunnen alleen maar een toekomst hebben als we ons verleden beschermen. Wie echter voor de wapens kiest, heeft het recht om dat te doen. Maar Kotlarczyk heeft ook gelijk. We moeten onze cultuur levend houden. Laten we ondergronds gaan met het theater. Want denk eraan, theater is het geweten van het leven. Iedereen lacht een beetje. En dan komt er een jonge man vooruit en hij zegt: jullie krijgen je theater en wij nemen de wapens op. Carol gaat akkoord. We vechten dezelfde strijd, zegt hij. Met dezelfde hoop, tegen hetzelfde kwaad. Maar Carol zelf wil geen wapens opnemen. En de gewapende groep gaat meteen aan de slag. Ze zorgden voor verschillende aanslagen. En op een dag komt Hanya wenend naar Carol toe. Ze hebben Victor en Christina gepakt. Ze zijn ter plekke doodgeschoten.
3: Carol, ik had Victor en Christina. Die zat hem aan de spot.
0: Carol weent. Victor en Christina waren twee goede vrienden van hem. Ondertussen is de nazi-gouverneur Hans Frank niet content en hij spreekt zijn officieren toe. Ik vraag jullie eventuele gevoelens van mededogen de kop in te drukken. We moeten de Joden uitroeien waar ze ook zitten, bij elke kans die we krijgen. En we moeten Polen elimineren die ze helpen. Te beginnen met de priesters. Hos zit op 10.000 eliminaties per dag in Auschwitz. Een uitstekende score.
4: I'm asking you to rid yourself of any compassion you might have. We must exterminate Jews wherever we find them. Every chance we get. And we must eliminate Poles who help them. Starting with priests. Hess is up to 10.000 eliminations a day in Auschwitz. An excellent result.
0: Carol leest veel. En hij denkt na over wat hij wil in zijn leven. En hij spreekt erover met priester Thomas. Ik wil dezelfde redenen vinden die jij hebt om te geloven en te hopen. Ik wil het klooster in. Carol, in deze tijden hebben de mensen priesters naast zich nodig, niet opgesloten in een klooster. Ik heb nagedacht over wat ik opgeef.

0: geef. Ik blijf maar nadenken over de keuze. De betekenis van de keuze die ik wil maken. Ik vraag me af, is het omdat ik me wil verbergen? Of omdat ik me schuldig voel over al het lijden? Of gaat het nog dieper? Roept God mij? Johannes schreef in zijn evangelie dat Jezus heeft gezegd: "Je hebt mij niet gekozen, ik heb jou gekozen." De deur staat open. Jij beslist, zegt priester Thomas.
1: Eternal rest grant unto them, O Lord, and may perpetual light shine upon them.
2: I want to find the same reasons you have to believe and hope. I want to enter a monastery.
3: Caron, in times like this, people need priests with them, not shut up in some monastery.
2: I've been thinking about what I'm giving up. I keep thinking about the choice, the meaning of the choice I want to make. And I wonder, is it because I want to hide? Or because I feel guilty for all the pain I see? Or is there something deeper? Is God calling me?
3: John wrote in his gospel that Jesus said, "You have not chosen me, but I have chosen you." The door is open. It's up to you now.
0: Carol werkt overdag op de steengroeven. Hij heeft daar trouwens een nieuwe vriend, Kovac, een harde werker. Op een avond, wanneer Carol terug thuis komt, vindt hij zijn vader terug. Zijn vader is gestorven.
4: Dad,

0: En meneer Wojtyla, Karels vader, wordt begraven door priester Thomas. Wanneer iedereen vertrokken is, blijft Karel nog even bij het graf van zijn vader. En hij weent. Je hebt me alleen gelaten. Je hebt me alleen gelaten.
1: Je blijft.

0: left me all alone.
1: Een tijd later spreekt Carol opnieuw met priester Thomas. Hij heeft het weer over zijn roeping. En op een avond, na de avondklok, vertrekken ze beiden richting het huis waar de bisschop zich bevindt. Ze moeten zich onderweg meermaals verstoppen voor de nazi's, maar ze komen veilig toe. En Carol zegt aan de bisschop: "Ik heb de gruwelen van deze tijd aanschouwd. En alles duwt me in de richting van iets goeds. Het priesterschap. Omwille van de menselijke waardigheid. En om mezelf te leren kennen door de kennis van God. Om God te leven van binnenuit. Ik wil priester worden." "Uit de diepte van dit kwaad," antwoordt de bisschop, "moeten we getuigen van het feit dat de goddelijke betekenis van het leven belangrijker is dan het leven zelf. En daarom ben ik hier," zegt Carol. "De nazi's hebben het seminarium gesloten," zegt de bisschop. "Je zet je leven op het spel. Je eigen moeder mag ook niet eens weten dat je hier studeert. Je zet je normale leven voort, maar studeert en mediteert in het geheim bij ons. Gedurende elk vrij moment dat je overdag hebt." En Carol glimlacht.
2: "Having seen the full horror of these times, everything has been pointing me towards something good. The priesthood. For the sake of every single person's dignity and for the experience of knowing myself through the knowledge of God, of living God from the inside. I want to become a priest.
3: Out of the depths of this evil, we must bear witness to the fact that the divine meaning of life is more important than life itself."
2: "That's why I'm here."
3: "The Nazis have closed down the seminary. You're risking your life. So not even your own mother is to know you'll be studying here. You'll continue your life as usual, but you'll study and meditate with us secretly every free moment you have during the day."
1: En zo heeft Carol een belangrijk besluit genomen voor zijn leven. Hij wil priester worden, hij gaat priester worden. Op een dag, terwijl Carol onderweg is op zijn fiets, wordt hij aangereden door een vrachtwagen van de nazi's. Hij ligt levensloos op straat. Een tram stopt voor hem, maar ook een auto van het leger. Daar komt een officier uitgestapt en hij zorgt ervoor dat Carol in het ziekenhuis komt. Zijn wonden worden verzorgd en na een tijdje wordt Carol terug wakker. Hanya, priester Thomas en een andere man die Carol een tijd geleden had ontmoet, Jan, is er ook bij. Thomas vertelt Carol dat hij de officier kent die hem heeft geholpen. De officier is getrouwd en heeft 3 kinderen en loopt nu ernstig gevaar omdat hij een bevel heeft gekregen dat hij weigerde op te volgen. En Thomas heeft gelijk. De officier wordt terechtgesteld voor het helpen van een niet-Duitser. De priester is bij hem om hem te helpen, te steunen. En de officier zegt tegen priester Thomas: "Dank u dat u me hielp te sterven. Ik ben nu gered. Ik zie voor me hoe Duitsland was toen ik jong was. Witte huizen langs een rivier. Ga nu weg, eerwaarde. Ze zeggen dat u bij me vandaan moet gaan." "Mijn broeder," zegt priester Thomas terwijl hij de officier omhelst. "Ga uit de weg, eerwaarde, anders doden ze u." En dan zegt priester Thomas tegen de man: "Er komt een dag waarop je kinderen dezelfde witte huizen langs de rivier zullen zien. God zegene je."
2: "Thank you for helping me die, father. I'm safe now. I can see what Germany was like when I was a boy. White houses along a river."
4: "Vater, treten Sie zurück!
0: Get out of the way, father. They're telling you to move away from me.
2: My brother.
4: Zurücktreten! Treten Sie zurück!
0: Get out of the way, father. They're going to kill you.
2: A new day will come. When your children will see the same white houses along the river.
4: Legt an!

0: en de man wordt neergeschoten. Gouverneur Hans Frank is niet content. Hij is zwaar geïrriteerd door de Poolse priester. Hij geeft hem de schuld van de dood van de officier. "Jij hebt hem gedood," zegt hij tegen Thomas. "En nu ga ik jou vermoorden." "Mogen God u vergeven," antwoordt de priester. "Volgens mijn God wordt de wereld door eer geregeerd." En de priester antwoordt: "De wereld moet door liefde worden geregeerd."
1: "You killed him, Polish priest. And now I'm going to kill you.
2: May God forgive you.
1: According to my God, the world is ruled by honor.
2: The world must be ruled by love."
1: "Shoot him."
0: De officier loopt weg en zegt tegen zijn mensen: "Schiet hem dood."
3: "Fire!"
0: Vader Thomas is dood, vermoord. En wanneer Carol te weten komt dat Thomas vermoord is, stort hij in en hij weent.

0: Een lange tijd later heerst er vreugde in het ondergrondse seminarie. Want de Russen komen eraan en de nazi's trekken zich terug.
1: They blow up the bridge! The Russians are arriving! The Nazis are running away! They are retreating! Poland is free! Poland is saved! We're saved! Poland is free!
0: Polen is vrij, Polen is gered, roepen ze. En een tijd later komt de dag dat Karol wordt priester gewijd. En Karol bidt: Kom, almachtige schepper, ik zal de grond zijn waarover anderen lopen, om daar te komen waar u ze heen.

0: from Almighty Creator. I will beat the ground others walk on to reach the place you lead them to.
1: En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van een eerste deel van het programma waar we de film Carol, The Man Who Became Pope hebben besproken. U kan deze eerste deel ook al reeds herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be en binnenkort in een volgende uitzending gaan we weer verder met het verhaal van deze film met het leven van Carol Wojtyla, paus Johannes Paulus II, van zijn priesterwijding tot zijn pausverkiezing.

0: Dit is Radio Maria. Het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete en de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Het jaar 1909. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo. Van 19 tot 25 september 1909. 1. Er valt niets toe te voegen of te schrappen aan datgene wat ik mij tijdens de twee vorige oefeningen met betrekking tot mijn gebedsleven heb voorgenomen. Het is vernederend altijd mijn eigen onachtzaamheden te moeten bekennen. Maar het is voor alles een plicht. Ik zal de raad van mijn geestelijk leidsman volgen mij 's avonds wat vroeger te rusten te begeven, om 's morgens om 5:30 precies op tijd te zijn. Van het stipt op tijd opstaan hangt het goede verloop van de gehele dag af. Ik zal ook de goede gewoonte in praktijk brengen om geregeld een brevier te bidden in de kapel voor het Allerheiligste Sacrament. 2. Meerdere malen heb ik tijdens deze oefeningen een krachtige aansporing tot de studie van de Heilige Schrift gevoeld. En reeds in deze dagen ben ik met veel plezier begonnen de brieven van de Heilige Paulus te lezen. Ik ben van plan hiermee door te gaan en dikwijls een hoofdstuk van de Heilige Schrift, speciaal van het Nieuwe Testament, te gebruiken als onderwerp van mijn meditatie. Iedere avond voor het slapen gaan zal ik rustig en vol aandacht een hoofdstuk van de Heilige Schrift lezen. 3. Mijn bezigheden drukken benauwend zwaar op mij en doen mij mijn hoofd omlopen. Dat is niet goed. Ik moet al mijn bezigheden verrichten met heilige ijver, die echter in geen enkel opzicht aan de rust en de kalmte van de geest afbreuk mag doen. Ik zal wel daar terechtkomen waar ik terecht moet komen. Bovenal zal ik erop letten niet tot het laatste moment te wachten met de uitvoering van de voornaamste dingen die ik op de allereerste plaats moet doen. 4. In deze dagen ben ik tot het besluit gekomen toe te treden tot de nieuwe diocesane congregatie van de priesters van het Heilig Hart. En ik hoop mijn verlangen spoedig te verwerkelijken. Deze handeling legt mij niets meer op dan datgene wat ik reeds lange tijd geleden aan de Heer beloofd heb, om mij namelijk geheel en al ter beschikking van mijn superieuren te houden, zonder ooit iets te doen dat hen op de een of andere manier ten opzichte van mij kan beïnvloeden. Het zal echter een nieuwe en voortdurende aansporing zijn om al mijn oude voornemens om mij werkelijk te heiligen na te komen en een goed voorbeeld te geven aan de andere priesters, in het bijzonder aan de jongeren. Het feit dat ik mij laat inschrijven bij de nieuwe congregatie zal dienen om in mij de geest van de meest volmaakte nederigheid en gehoorzaamheid levendig te houden en zal mij meer verplichten op geen enkele wijze mijzelf te zoeken, maar steeds de wil van God die tot uiting komt in die van mijn bisschop. De Heer en de Heilige Maagd mogen mij zegenen in dit heilzame voornemen. 5. Alhoewel ik geen bijzonder voornemens maak en mij bepaal tot het hernieuwen van de vroegere, waarmee ik reeds genoeg te stellen heb, zal ik, als deze oefeningen voorbij zijn, een geheel nieuwe indeling aan mijn leven moeten geven, zodat ik zelf in mijn geest alle voordelen van deze hervorming voel. Om evenwel steeds aan mijn voornemens herinnerd te worden en tevens omdat ik mij een beetje meer wil gewennen aan de geest van christelijke versterving, die ook zal bijdragen tot het welzijn van mijn lichaam, beloof ik erop te letten mijzelf speciaal beperkingen op te leggen bij het eten. Een beetje minder eten dan ik nu doe zal mij stellig goed doen. Ik zal derhalve mijn portie halveren en gewoonlijk
weinig wijn drinken. En deze nog aanlengen met water. Als ik er goed over nadenk, lijkt het mij toe dat ik te veel beloof. Ik hoop bovenal dat de Heer mij wil helpen om aan dit voornemen trouw te blijven en dat hij mij de uitvoering hiervan tot een zoete plicht zal maken. 6. Het volgend jaar zullen er in Lombardije grote feesten plaatsvinden, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de canonisatie van de heilige Carolus Borromeus. Ik heb er iets over nagedacht hier te Bergamo iets voor hem te doen om met succes de grote aanspraken die deze beroemde aartsbisschop op onze dankbaarheid heeft in het licht te stellen. Ik van mijn kant wil altijd proberen steeds meer vertrouwd te raken met de gedachten en het hart van deze grote heilige, hem dikwijls te aanroepen en hem na te volgen. Wie weet of met de hulp van de Heer men er niet in slagen zal om, wanneer men onze geestelijkheid rond de heilige Carolus vergadert, de ijver voor het apostolische werk te vergroten, tot groter geestelijk voordeel van het gehele diocees. Het ondernomen werk zal mij misschien enige opoffering kosten. Ik zal het gaarne doen ter ere van de heilige Carolus, in de zekerheid op deze wijze meer bij te dragen tot het verkrijgen van het gewenste doel. Het jaar 1910. De geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 2 tot 8 oktober 1910. Ook het afgelopen jaar was een jaar van genade. Ik heb echter weinig vorderingen gemaakt in de volmaaktheid en daarover voel ik mij opnieuw beschaamd en vernederd. Toch verlies ik de moed niet. Ik herlees woord voor woord wat ik het vorige jaar geschreven en beloofd heb. En opnieuw beloof ik grotere trouw en stiptheid in mijn godsdienstoefeningen. Ik moet minder verstrooid zijn bij de verschillende dingen. Mij tevreden stellen met datgene wat mogelijk is. En bij alles altijd een dieper en juister gevoel van nederigheid betreffende mijn nietswaardigheid opbrengen en tegelijkertijd van voortdurende overgave aan God, die alles is en alles kan. Slechts met hem verenigd kan ook ik tot iets uitgroeien. Ik moet eraan denken dat de Heer met alles rekening houdt, ook met het onuitgesproken woord, de berouwvolle blik, het schietgebed en de bijna onmerkbare verzuchting. Ik moet er derhalve heel goed voor zorgen mij te plaatsen voor het aangezicht van God, die mij altijd vertroost, verblijdt en bemoedigt. 2. De goede Jezus heeft zich verwaardigd om mij in deze oefeningen een speciaal inzicht te geven in de noodzaak om mijn sensus fidei, mijn geloofsgevoelen, en het sentire cum ecclesia, het meevoelen met de kerk, onaangetast en zuiver te houden. Hij heeft mij ook onder een helderder licht de wijsheid, de noodzaak en de schoonheid van de pauselijke verordeningen voor ogen gesteld, die bedoeld zijn om speciaal de klerus te beschermen tegen de besmettingen van de moderne dwalingen, dat op een bedriegelijke en misleidende wijze afbreuk tracht te doen aan de fundamenten van de katholieke leer. De droevige ondervindingen van dit jaar, die ik hier en daar heb opgedaan, de grote bezorgdheid van de Heilige Vader en de herderlijke stemmen der bisschoppen hebben mij, zonder dat ik nog meer feiten hoef aan te halen, ervan overtuigd dat deze vlaag van modernisme zeer heftig en meer verbreid is dan op het eerste zicht lijkt. En dat deze heel gemakkelijk ook degene treft
en verbijsterd, die zich eerst alleen gedreven voelde door het verlangen de oude deugd van het christendom aan te passen aan de moderne behoeften. Velen, ook deugdzamen, zijn misschien onbewust verdwaald geraakt en op dwaalwegen gebracht. Het ergste is dat men vanuit deze ideeën tot de geest van onafhankelijkheid vervalt en over alles en alle te vrij gaat oordelen. Ik dank God op de knieën dat Hij mij ongedeerd heeft laten blijven te midden van zoveel gisting en opwinding in woord en daad. Maar de ondervinding van anderen en het feit dat ik tot nu toe gespaard gebleven ben, zijn een ernstige waarschuwing voor mij om nog meer te waken over mijn indrukken, gedachten en gevoelens, over mijn woorden en over al wat op enigerlei wijze besmet zou kunnen worden door deze verwoestende stormvlaag. Ik moet altijd bedenken dat de kerk de eeuwige jeugd van de waarheid en van Christus in zich draagt, die van alle tijden is, en dat het de kerk is die de volkeren en de tijden verandert en redt, en niet omgekeerd. De voornaamste schat van mijn ziel is het geloof, het heilige, zuivere en onschuldige geloof van mijn ouders en mijn brave familieleden. Ik zal veel eisend en streng voor mezelf zijn, opdat in geen enkel opzicht de zuiverheid van mijn geloof enige schade leidt. 3. De zware taak van leraar aan het seminarie, mij door mijn superieuren opgelegd, verplicht mij niet alleen om aan mijzelf te denken met het oog op de zuiverheid van mijn geloof, maar om er ook voor te zorgen dat uit mijn gehele denken dat naar voren komt bij het onderwijs aan de jonge clerici op school, uit al mijn woorden en uit mijn houding die volledige geest van innerlijke verbondenheid met kerk en paus spreekt, die hen moet stichten en opvoeden om zelf eveneens zo te denken. Daarom zal ik zeer zorgvuldig zijn in al mijn uitdrukkingen en ik moet er ook voor zorgen de leerlingen die geest van nederigheid en gebed bij de gewijde studie bij te brengen, die het verstand sterker en het hart edelmoediger maakt.

Het jaar 1911. Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 1 tot 7 oktober 1911. 1. De gedachte aan het verleden is voor mij altijd een reden tot grote troost, maar ook tot grote schaamte. Nu ben ik met handen en voeten gebonden aan de dienst van Jezus Christus en zijn heilige zaak. Ik moet niets anders zoeken, maar trachten opgewekt en rustig te midden van mijn bezigheden te blijven, zonder haast en zonder treuzelarij, zonder drukte en zonder mij erdoor te laten overstelpen. 2. Ik neem mij voor, en ik hoop dit keer met groter succes, de regelmaat en de aandacht bij mijn godsdienstoefeningen zo nauwgezet mogelijk in acht te nemen. Daar heb ik ten zeerste behoefte aan. De mette en de laude moeten 's avonds na de maaltijd gebeden worden. Ik moet om 5:30 opstaan. Daarna moet ik mediteren, assisteren bij de mis van de bisschop en zelf de mis opdragen. Na de dankzegging de kleine uren van het brevier. Ik moet een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament brengen zodra ik van school ben teruggekeerd. En een tweede bezoek voor de middagles. De vespers na een korte rusttijd en al het overige op het vaste uur. Deze punten staan vast. Of er nog meer wordt gedaan, hangt af van de ijver. Dit jaar heb ik mij laten inschrijven als lid van het priestergenootschap van de eeuwigdurende aanbidding. Ik wil mij daarom trouw aan mijn aanbiddingsuur houden. In alle dingen moet ik de kalmte betrachten, maar evenzeer trouw en stiptheid. 3. Ik denk weer aan hetgeen ik mij verleden jaar voornam met betrekking tot het bewaren van mijn gehechtheid met hart en ziel aan de kerk en aan de paus. De heilige Alphonsus zei in dagen van vertwijfeling en droefheid: de wil van de paus is de wil van God. Dit zal mijn lijfspreuk zijn en mijn gevoelens zullen hiermee overeenstemmen. O Heer, help mij, ik verlang slechts naar U.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 297 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 16, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 38 en 39 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 29 tot en met 35. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de helft van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. En vandaag lezen wij het eerste boek Maccabeën uit. Dit boek telt 16 hoofdstukken en na vandaag zullen wij al deze hoofdstukken gelezen hebben. We zijn nog niet aan het einde gekomen van Wijsheid van Jezus Sirach. Daar lezen wij nog 6 dagen uit. En natuurlijk zijn we ook nog niet aan het einde gekomen van het boek Spreuken, want daar lezen wij nog de rest van ons leesjaar uit. Dus vandaag het laatste hoofdstuk van het eerste boek Maccabeën, morgen het eerste hoofdstuk van het tweede boek Maccabeën, en nog 6 dagen Wijsheid van Jezus Sirach en daarna het boek Wijsheid. Beste luisteraars, laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 16. Candebeus wordt verslagen. Johannes vertrok uit Gezer om zijn vader Simon te melden wat Candebeus deed. En Simon sprak tot zijn twee oudste zonen, Judas en Johannes. Ik, mijn broers en de familie van mijn vader hebben vanaf onze jeugd tot nu toe de vijanden van Israël bestreden. En herhaalde malen is het ons gelukt om Israël te bevrijden. Nu ben ik oud geworden. Maar jullie zijn dankzij Gods barmhartigheid in de kracht van je jaren. Neem daarom mijn plaats en die van mijn broer in. Trek ten strijde voor onze natie. En mogen de hulp van de hemel met jullie zijn. Simon riep uit het land 20.000 man voetvolk en ruiters op. Die trokken tegen Candebeus op en brachten de nacht door in Modein. Toen ze 's ochtends de vlakte introkken, kwam een groot leger van voetvolk en ruiters hun tegemoet. Tussen beide legers liep een beek. Johannes stelde zich met zijn leger tegenover de vijand op. Toen hij bemerkte dat zijn mannen bang waren om de beek over te steken, ging hij eerst zelf, waarop zijn leger hem volgde. Omdat de vijandelijke ruiterij zeer talrijk was, verdeelde hij zijn leger en plaatste hij zijn ruiterij tussen het voetvolk. Toen bliezen ze op de trompet en Candebeus werd met zijn leger teruggedreven. Velen sneuvelden. De overigen trachten naar de vesting te vluchten. In de strijd werd Judas, de broer van Johannes, gewond. Johannes achtervolgde de vijand tot Kedron, dat Candebeus versterkt had. Omdat anderen een toevlucht gezocht hadden in de torens in het gebied van Asdod, stak hij die in brand. Zo kwamen er van de vijand ongeveer 2000 man om. Daarna keerde hij behouden naar Judea terug. Simon verraderlijk vermoord. Ptolemeus, de zoon van Abibus, was bevelhebber in de vlakte van Jericho. Hij bezat veel zilver en goud, want hij was de schoonzoon van de hoge priester. Hierdoor hoogmoedig geworden, wilde hij zich meester maken van het land. Daartoe besloot hij Simon en zijn zonen op listige wijze uit de weg te ruimen. Simon reisde gewoonlijk de steden in het land af, bekommerd om de behartiging van hun belangen. Zo kwam hij, vergezeld van zijn zonen Matthias en Judas, ook in Jericho. Het was in de 11e maand, de maand Sebat, van het jaar 177. De zoon van Abibus nodigde hem op arglistige wijze uit in de kleine vesting Dok, die hij had gebouwd. Daarna richtte hij een groot drinkgelag voor hen aan, terwijl hij er zijn handlangers verborgen hield. Toen Simon en zijn zonen goed gedronken hadden, kwam Ptolemeus met zijn handlangers tevoorschijn. Ze grepen hun wapens, gingen de feestzaal binnen, wierpen zich op Simon en doodden hem en zijn twee zonen en enkelen van zijn gevolg. Daardoor pleegde hij zwaar verraad en vergold hij goed met kwaad. Ptolemeus stuurde hierover een schriftelijk bericht naar de koning, met het verzoek om hem hulptroepen te sturen en het bestuur over de steden en het land aan hem over te dragen. Ook naar Gezer zond hij handlangers die Johannes uit de weg moesten ruimen. De legeroversten nodigde hij per brief uit bij hem te komen. Dan zou hij hun zilver, goud en andere geschenken geven. Ten slotte stuurde hij nog handlangers om Jeruzalem en de Tempelberg te bezetten. Maar iemand was hem voor geweest en had Johannes in Gezer reeds gemeld dat zijn vader en zijn broers vermoord waren, en hem gewaarschuwd dat Ptolemeus handlangers gestuurd had om hem te doden. Hij schrok hevig van dit bericht. De mannen die hem kwamen doden, liet hij grijpen en ter dood brengen, want hij kende hun bedoelingen. Verdere bijzonderheden over Johannes, over zijn krijgsverrichtingen en heldendaden,
over de bouw van de stadsmuren die hij optrok en over zijn overige daden zijn te beginnen met de dag dat hij zijn vader opvolgde als hoge priester in de annalen van zijn hoge priesterschap te vinden. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 38. De geneeskunde. Waardeer de arts, want je hebt hem nodig. En ook hij is door de Heer geschapen. Want al komt de genezing van de Allerhoogste, hij krijgt van de Koning een geschenk. Om zijn kundigheid wordt de arts hoog geëerd. En hij wordt door de invloedrijken bewonderd. De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen, en een verstandig man wijst die niet af. Werd het water niet zoet gemaakt door het hout om de kracht van de Heer te tonen? Hij zelf heeft de mensen hun kennis gegeven om verheerlijkt te worden in zijn wonderbare werken. Met die kruiden stilt de arts de pijn en de apotheker maakt er balsem van. Aan de werken van de Heer komt nooit een einde, en van Hem komt genezing over de aarde. Mijn kind, wees niet onnadenkend als je ziek bent, maar bid tot de Heer, want Hij is het die geneest. Vermijd de zonden en wees rechtschapen, en reinig je hart van alle ongerechtigheid. Brand wierook en breng een offer van fijn meel, en maak je gave zo rijk als je kunt. En ook voor de arts moet je een plaats inruimen, want ook hij is door de Heer geschapen. Laat hem niet van jou wijken, want ook hem heb je nodig. Er zijn immers ogenblikken dat de goede afloop in hun handen ligt, want ook zij bidden de Heer dat hij hun een gelukkige diagnose en genezing geeft tot behoud van het leven. Wie zondigt tegen zijn maker, komt terecht in de handen van de arts. Gedrag tegenover een dode. Mijn kind, stort tranen over een dode, rouw en hef een klaagzang aan. Begraaf zijn lichaam op passende wijze en verwaarloos zijn graf niet. Ween hete tranen van bittere rouw en betuig je leed zoals het hem toekomt. Eén dag, twee dagen om opspraak te voorkomen. En laat je dan troosten in je verdriet. Want uit het verdriet komt de dood voort en hartsverdriet tast je krachten aan. In de tegenspoed duurt het verdriet voort en een leven in armoede is een vloek voor het hart. Geef je hart niet over aan verdriet, zet het van je af, denk aan de gevolgen. Denk niet langer aan de dode, want er is geen hoop meer voor hem. Hem baat het niet en jij schaadt jezelf. Bedenk dat zijn lot ook het jouwe zal zijn. Gisteren hij, vandaag jij. Als de dode rust, laat dan ook zijn nagedachtenis met rust. En wees getroost over hem, nu zijn leven is weggegaan. Over schriftgeleerden. De wijsheid van de schriftgeleerde hangt af van de gelegenheid tot studie. En iemand die geen zware arbeid te verrichten heeft, krijgt de kans om wijs te worden. Hoe wordt iemand wijs die de ploeg bestuurt en fier met de prikstok zwaait? Die de ossen drijft en met hen aan het werk is, en het steeds maar over jonge stieren heeft. Met hart en ziel blijft hij voren trekken, en hij offert zijn slaap op om de kalveren te kunnen voeren. Zo vergaat het iedere werkman, iedere vakman, die dag en nacht bezig blijft. Zo vergaat het de mannen die zegels graveren. Ze worden het niet moe om altijd maar nieuwe figuren te snijden. Zo'n man is met hart en ziel bezig de beeltenis gelijkend te maken.
en hij offert zijn slaap op om zijn werk te kunnen afmaken. Zo vergaat het de smid die bij het aanbeeld zit, vol aandacht voor het ijzer dat hij bewerkt. De gloed van het vuur doet zijn vlees smelten en hij zwoegt in de hitte van zijn oven. De hamerslagen dreunen hem steeds in de oren en zijn ogen blijven gericht op het model van zijn werkstuk. Met hart en ziel is hij bezig om zijn werkstukken te voltooien en hij offert zijn slaap op om iets gaafs en moois te kunnen maken. Zo vergaat het ook de pottenbakker die bij zijn werk zit, die met zijn voeten de schijf laat draaien, altijd bezorgd over zijn werk. Al zijn handelingen zijn goed berekend. Met zijn arm geeft hij vorm aan de leem en met zijn voeten maakt hij hem kneedbaar. Met hart en ziel is hij bezig om gaaf glazuur aan te brengen en hij offert zijn slaap op om de oven schoon te maken. Al deze mensen vertrouwen op hun handen en in zijn eigen werk heeft ieder zijn wijsheid. Zonder hen kun je in geen enkele stad wonen en komen er gasten noch reizigers. Maar voor de raad van het volk heeft men hen niet nodig en in de volksvergadering brengen zij het niet ver. Ze zitten niet op een rechterstoel en van de rechtsregels hebben ze geen begrip. Zij geven blijk van vorming noch oordeel, en wijze spreuken zal men van hen niet horen. Maar zij houden de goederen van deze wereld in stand, en hun enige behoefte is hun ambacht te beoefenen. Hoofdstuk 39. Hij echter, die met al zijn aandacht de wet van de Allerhoogste overdenkt, speurt de wijsheid na van al de ouden en hij houdt zich bezig met de profetieën. De verhalen van de vermaarde mannen bewaart hij en ingewikkelde spreuken doorgrondt hij. Geheimzinnige gezegden verklaart hij. En hij is thuis in raadselachtige spreuken. Hij verricht zijn dienst te midden van de hooggeplaatsten en hij verschijnt voor de machthebbers. Hij trekt door de landen van vreemde volken en ervaart wat er onder mensen aan goed en aan kwaad is. In de vroege ochtend zoekt hij met hart en ziel de Heer die hem gemaakt heeft en hij bidt voor het aangezicht van de Allerhoogste. Hij opent zijn mond om te bidden en smeekt om vergeving van zijn zonden. Als de Heer, de Machtige, het wil, wordt hij vervuld met een geest van inzicht. Hij laat de woorden van zijn wijsheid stromen en in zijn gebed prijst hij de Heer. Hij munt uit in beleid en in weten en overdenkt dingen die voor hem verborgen zijn. Hij geeft blijk van de vorming die hij heeft gekregen en roemt de wet van het verbond van de Heer. Velen prijzen zijn inzicht en zijn naam wordt niet uitgewist zolang de wereld duurt. Zijn gedachtenis gaat nooit verloren en zijn naam zal leven van generatie op generatie. De volken zullen melding maken van zijn wijsheid en de gemeente zal zijn lof verkondigen. Als hij erin volhardt, zal hij een grote naam nalaten, meer dan 1000 anderen. En is hij te rusten gegaan, dan komt hij niet tekort. Lof van God de Schepper. Nog meer van mijn gedachten wil ik uitspreken. Ik ben zo vol als de volle maan. Luister naar mij, vrome zonen, en richt jullie op als rozen die groeien aan een waterstroom. Geur zo aangenaam als wierook en bloei als de leliën. Verhef je stem en zing in koor en zegen de Heer om al zijn werken. Verheerlijk zijn naam en prijs hem met lofgezang. Zing liederen en speel de citers
prijs hem met deze woorden. De werken van de Heer, ze zijn alle zeer goed. En alles wat Hij beschikt, gebeurt op de juiste tijd. Men moet niet zeggen, wat is dit, waartoe dient het? Want alle dingen worden uitgezocht om op de juiste tijd te gebeuren. Op zijn woord heeft het water zich als het ware opgehoopt. En onder zijn bevel staan de wateropslagplaatsen. Hij beschikt over alles naar zijn goeddunken. En er is niemand die afbreuk kan doen aan zijn reddende macht. De daden van alle mensen liggen voor hem open. En niets blijft voor zijn ogen verborgen. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe, en zijn reddende macht is niet te meten. Niets is klein of gering voor hem, en niets is hem te wonderbaarlijk of te groot. Men moet niet zeggen, wat is dit, waartoe dient het? Want alle dingen zijn geschapen om in een behoefte te voorzien. Zijn zegen overstroomt het dorre land als een rivier en drenkt het als een watervloed. Zo onterft zijn toren de volken en heeft hij ook water in pekel veranderd. Zijn wegen zijn effen voor de vrome mensen, maar vol hindernissen voor de wettelozen. Het goede is voor de goeden weggelegd vanaf het begin en het kwade voor de zondaars. De eerste levensbehoeften van de mens zijn water, vuur, ijzer, zout en tarwebloem, melk en honing, het bloed van de druif, olijfolie en kleding. Dit alles is een weldaad voor de vrome mensen, maar voor de zondaars verkeert het in rampspoed. Er zijn winden gemaakt om te straffen, en in hun woede beuken ze erop los. Als hun tijd is gekomen, ontketenen zij hun kracht en stillen de toren van hun schepper. Vuur, hagel, honger en dood. Dit alles is gemaakt om te straffen. De tanden van wilde dieren, de schorpioenen en de adders. En het wrekende zwaard dat de goddelozen doodt. Zij voeren met vreugde zijn opdracht uit. Zij zijn geschapen voor de tijd dat er behoefte aan hen is. Zij worden in de opslagplaatsen bewaard en op de juiste tijd worden zij opgeroepen. Daarom was dit vanaf het begin mijn vaste overtuiging, die ik heb overdacht en te boek heb gesteld. De werken van de Heer zijn goed en Hij geeft op de juiste tijd alle dingen waaraan behoefte is. Men moet niet zeggen, dit is erger dan dat, want op zijn tijd blijkt alles goed te zijn. Daarom moet je uit heel je hart en uit volle borst een lofzang zingen en de naam van de Heer zegenen. Spreuken hoofdstuk 23, versen 29 tot en met 35. Bij wie heerst er verdriet? Wie heeft er zorgen? Bij wie is er ruzie? Bij wie gejammer? Wie heeft er onnodige wonden? Wie heeft er fletse ogen? Zij die blijven zitten bij de wijn en die diep in het mengvat gaan turen. Kijk niet hoe rood de wijn is, hoe hij je toelacht in de beker, hoe hij vlot naar binnen glijdt. Later bijt hij als een slang en spuit hij gif als een adder. Dan zien je ogen vreemde dingen en spreekt je hart verdorven taal. Dan ben je als een man die midden in zee ligt, als een man die boven op de Ra ligt, die zegt: zij hebben me geslagen, ik voelde geen pijn. Ze hebben me afgeranseld, ik merkte er niets van. Als ik wakker word, ga ik er weer op uit.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 297. En we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 16. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 38 en 39. En Spreuken, hoofdstuk 23, versen 29 tot en met 35. Wij sluiten nog af met een citaat van Salvianus. Het heilige boek zegt dat alles, dag na dag, wordt geregeerd door de goddelijke wil en dat God onophoudelijk over alle dingen heerst. Er staat: de Heer houdt van wijsheid en een geordend leven. En er is geen andere God die voor alles zorgt. En verder: omdat u rechtvaardig bent, leidt u alle dingen met billijkheid en regeert u ons met groot respect. Het spreekt dus over God die zonder onderbreking leidt en regeert. Maar in deze passage uit de schrift wordt niet alleen het bestuur van God uiteengezet, maar ook de waardigheid van de mens. Want door te zeggen: Hij regeert ons, wil het de kracht van het goddelijke bestuur overbrengen. En door te zeggen: met groot respect, laat het ons begrijpen hoe groot de menselijke waardigheid is. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 297. Morgen zijn wij dag 298, dan is het tijd voor een nieuw boek, het tweede boek Maccabeën. En dan lezen wij het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 1, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 40 en 41, en Spreuken, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 7. Hartelijk bedankt om mee te luisteren en te lezen. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen, want dan staan wij weer paraat voor dag 298.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in het stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 20. Jozafat ging bij zijn vaderen rusten en werd in Davidstad bij zijn voorvaderen begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Joram. Zijn broers, zonen van Jozafat, heten Azaria, Jechiel, Zekaria, Azariahu, Michael en Sefatja. Dat waren alle zonen van Jozafat, de koning van Juda. Zij hadden van hun vader veel geschenken ontvangen in zilver en goud, evenals andere kostbaarheden en versterkte steden in Juda. Maar het koningschap ging over op Joram, de oudste zoon. Zodra Joram de troon van zijn vader bestegen had en zijn macht gevestigd had, liet hij al zijn broers en een aantal voorname Israëlieten met het zwaard doden. Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd en 8 jaar heeft hij in Jeruzalem geregeerd. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab dat gedaan had. Want hij had een dochter van Achab als vrouw. Hij deed wat de Heer mishaagt. Toch wilde de Heer het huis van David niet uitroeien, vanwege het verbond dat hij met David gesloten had, waarbij hij hem beloofd had voor hem en zijn zonen altijd een lamp te laten branden. Tijdens zijn regering maakte Edom zich van Juda onafhankelijk en stelde een eigen koning aan. Daarom trok Joram met zijn bevelhebbers en al zijn strijdwagens op en versloeg 's nachts de Edomieten die hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingeld hadden. Toch werd Edom onafhankelijk van Juda, en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. In die tijd maakte ook Libna zich van hem onafhankelijk. Dat kwam doordat Joram de Heer, de God van zijn vaderen, verlaten had. Ook bouwde hij de offerhoogten op de bergen van Juda. Verleidde hij de bewoners van Jeruzalem tot afgoderij en bracht Juda op het slechte pad. Daarom ontving hij een brief van Elia, de profeet, met de volgende inhoud. Zo spreekt de Heer, de God van David, uw vader. Omdat u niet het voorbeeld van Jozafat, uw vader, gevolgd hebt, en evenmin dat van Asa, de koning van Juda, maar het voorbeeld van de koningen van Israël, en u Juda en de bewoners van Jeruzalem verleid hebt tot de afgoderij van het huis van Achab, en u bovendien uw broers in het huis van uw vader, die beter waren dan u, gedood hebt? Daarom zal de Heer uw volk, uw zonen en vrouwen en heel uw bezit een zware slag toebrengen. Zelf zult u door een zware ziekte getroffen worden, een ingewandsziekte, waarbij ten gevolge van de ziekte uw ingewanden naar buiten zullen komen, elke dag erger. En de Heer zette de Filistijnen, evenals de Arabieren die naast de Kuzieten woonden, tegen Joram op. Zij trokken tegen Juda op, versloegen het, maakten alle bezittingen van het koninklijk paleis buit, evenals zijn zonen en vrouwen. Geen zoon bleef hem over, behalve Joachas, zijn jongste zoon. Na dit alles sloeg de Heer hem ook nog met een ongeneeslijke ingewandsziekte. Na verloop van tijd, toen 2 jaar verstreken waren, kwamen ten gevolge van zijn ziekte zijn ingewanden naar buiten en stierf hij onder de afschuwelijkste pijnen. Zijn onderdanen lieten voor hem geen dodenvuur branden, zoals voor zijn voorvaderen. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar in Jeruzalem. Maar hij stierf onbetreurd. Hij werd begraven in de Davidstad, ofschoon niet in de graven van de koningen.

hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 12. De bewoners van Jeruzalem stelden nu Achazia, zijn jongste zoon, tot koning aan, want al diens oudere broers waren door de bende Arabieren die het legerkamp binnengedrongen waren, vermoord. Zo werd Achazia, de zoon van Joram, koning over Juda. Achazia was 42 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 1 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een dochter van Omri. Maar ook hij volgde het voorbeeld van het huis van Achab, want zijn moeder zelf stookte hem op om kwaad te doen. Hij deed wat de Heer mishaagt, zoals het huis van Achab gedaan had. Leden van deze familie waren na de dood van zijn vader zijn raadgevers, en dat werd zijn ongeluk. Op hun raad ook trok hij met Joram, de zoon van Achab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Maar Joram werd gewond door de Arameërs en moest terugkeren om in Jezreel te genezen van de verwondingen die hij in de strijd tegen Hazael, de koning van Aram, bij Rama opgelopen had. Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda, bracht Joram, de zoon van Achab, tijdens zijn ziekte in Jezreel een bezoek. God had besloten Achazia te verdelgen. Deze ging Joram bezoeken. Na aankomst reed hij met Joram Jehu tegemoet, de zoon van Nimsi, die door de Heer gezalfd was om het huis van Achab uit te roeien. Toen Jehu het vonnis aan het huis van Achab voltrok, stootte hij op enkele voorname Judeërs en neven van Achazia die in zijn dienst stonden, en hij liet ze allemaal doden. Vervolgens zocht hij naar Achazia. Deze hield zich in Samaria verborgen, maar werd ontdekt en voor Jehu geleid. Men bracht hem ter dood. Wel werd hij begraven, want men zei: het is een kleinzoon van Jozafat, die de Heer van ganser harte gediend heeft. Nu was er in het huis van Achazia niemand meer die in staat was de regering op zich te nemen. Toen Atalia, de moeder van Achazia, hoorde dat haar zoon gestorven was, roeide zij heel de koninklijke familie van het huis van Juda uit. Maar Jehoshabat, een dochter van de koning, haalde Joas, de zoon van Achazia, heimelijk weg tussen de koningszonen toen die gedood werden. En zij verborg hem met zijn voedster op de slaapzaal. Deze Jehoshabat was een dochter van koning Joram. Ze was de vrouw van de priester Jojada en zuster van Achazia. Zij slaagde erin Joas voor Atalia verborgen te houden, zodat Atalia hem niet heeft kunnen doden. 6 jaar lang bleef hij bij haar in het huis van God verborgen, terwijl Atalia het land regeerde.

Tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 21. In het zevende jaar nam Jojada een moedig besluit. Hij stelde zich in verbinding met de aanvoerders van 100. Azarjahu, de zoon van Jerocham, Jismael, de zoon van Jochanan, Azarjahu, de zoon van Obed, Maaseia, de zoon van Adaya, en Elisafat, de zoon van Zikri. Ze trokken rond door Juda en brachten de levieten uit de steden van Juda en de familiehoofden van Israël bijeen. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, sloot heel de vergadering in het huis van God een verbond met de koning, waarbij Jojada tegen hen zei: "De zoon van de koning moet koning worden, want de Heer heeft bepaald dat het koningschap aan de zonen van David toekomt. Daarom staat u dit te doen. Van degenen die op Sabbat aantreden, zowel priesters als levieten, moet een derde deel de wacht houden bij de poorten van het huis, een derde deel bij het koninklijk paleis en een derde deel bij de fundamentpoort. En heel het volk moet zich opstellen in de voorhoven van het huis van de Heer. Niemand mag het huis van de Heer binnengaan, afgezien van de priesters en de dienstdoende levieten. Zij mogen er binnengaan omdat zij heilig zijn, maar al het overige volk moet het verbod van de Heer in acht nemen. De levieten zullen met hun wapens in de hand een kring vormen rondom de koning. Wie het huis wil binnengaan, moet gedood worden. Blijf bij de koning, waar hij ook gaat of staat." De levieten en heel Juda deden alles wat de priester Jojada geboden had. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degenen die op de Sabbat dienst moesten doen, als degenen die op de Sabbat zouden inrukken. Want de priester Jojada had de afdelingen geen vrijgegeven. Jojada gaf aan de aanvoerders van 100 de lansen, schilden en pijlenkokers van koning David, die in het huis van God bewaard werden. Hij stelde het leger op, ieder met zijn werpspies in de hand, van de rechtervleugel van het huis tot de linkervleugel. Gekeerd naar het altaar en het gebouw vormde het een kring rondom de koning. Men leidde de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde aan en verhief hem tot koning. Jojada en zijn zonen zalfden hem, waarop men riep: "Leve de koning." Toen Atalia het volk en de lijfwacht hoorde juichen, ging ze naar het huis van de Heer waar het volk bijeen was. Daar zag ze de koning op zijn podium bij de ingang staan, met de magistraten en de trompetters om hem heen, terwijl het volk van het land juichte en op de trompetten blies, en de zangers met hun muziekinstrumenten het gejubel begeleidden. Toen scheurde Atalia haar kleren en riep: "Verraad, verraad." Daarop beval de priester Jojada, de aanvoerders van 100, de bevelhebbers van het leger: "Leid haar buiten het cordon. Dood ieder die haar volgt met het zwaard." Want de priester had beslist dat men haar niet mocht doden in het huis van de Heer. Ze namen haar gevangen en toen ze door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, doodden ze haar. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor dit weer het volk van de Heer werd. Daarna trok het volk naar de tempel van Baal. Ze braken die af, sloegen de altaren en beelden stuk en doodden de Baalspriesters, Matan voor de altaren. Jojada droeg de zorg voor het huis van de Heer op aan de Levitische priesters, die David voor het huis in afdelingen ingedeeld had. Zij moesten onder gejubel en gezang brandoffers aan de Heer opdragen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes en zoals David nader bepaald had. Hij plaatste bij de poorten van het huis van de Heer poortwachters, opdat niemand die om de een of andere reden onrein was, zou binnenkomen. Met de 100 mannen, de officieren
en de bevelhebbers van het leger en het volk van het land, leidde hij de koning uit het huis van de Heer en zij trokken door de hoge poort naar het koninklijk paleis. Daar lieten ze de koning plaatsnemen op de koninklijke troon. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Attalia had men met het zwaard gedood.

Het tweede boek Kronieken. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 40 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en was afkomstig uit Berseba. Joas deed wat de Heer behaagde zolang de priester Jojada leefde. Jojada koos voor hem 2 vrouwen uit en hij kreeg zonen en dochters. Enige tijd later vatte Joas het plan op om het huis van de Heer te herstellen. Hij liet de priesters en levieten bijeenroepen en gaf hun het volgende bevel. Trek rond langs de steden van Juda en verzamel geld uit heel Israël om jaar na jaar het huis van uw God te kunnen herstellen. Zet spoed achter deze zaak. Maar de levieten maakten er geen haast mee. Daarom riep de koning Jojada, de opperpriester, en vroeg hem: waarom hebt u er niet voor gezorgd dat de levieten in Juda en Jeruzalem de heffing innen die Mozes, de dienaar van de Heer, de gemeenschap van Israël opgelegd heeft voor de tent met de verbondsakte? Want Atalia, dat goddeloze schepsel, en haar zonen hebben ingebroken in het huis en ze hebben zelfs de gewijde voorwerpen van het huis van de Heer gebruikt voor de Baals. Op bevel van de koning werd een kist gemaakt die buiten voor de ingang van het huis geplaatst werd. Men liet in Juda en Jeruzalem bekendmaken dat allen voor de Heer de heffing moesten meebrengen die Mozes, de dienaar van God, aan Israël opgelegd had in de woestijn. Alle aanzienlijken en heel het volk, tot de laatste man toe, brachten nu blijmoedig hun bijdrage en deden deze in de offerkist. Telkens als de kist door de levieten naar de ambtenaren van de koning gebracht werd en zij zagen dat er veel geld in zat, kwamen de schrijver van de koning en de opzichter van de opperpriester om de kist te legen. Dan werd de kist weer opgepakt en op zijn plaats teruggezet. Dit gebeurde dagelijks en op deze wijze kwam er veel geld bijeen. De koning en Jojada overhandigden het geld aan de opzichters die het werk aan het huis moesten leiden. Zij namen dan steenhouwers en timmerlieden in dienst om het huis te herstellen, evenals smeden en koperslagers om het huis nog sterker te maken. De werklieden gingen aan de arbeid en het herstellingswerk vorderde gestaag. Zij herstelden het huis in zijn oorspronkelijke staat en maakten het nog sterker. Toen zij klaar waren, brachten zij het overgebleven geld naar de koning en Jojada. Deze liet daarvan werktuigen maken voor het dienstwerk en voor de brandoffers, evenals schalen en andere voorwerpen van goud en zilver. Zolang Jojada leefde, werden dagelijks de brandoffers in het huis van de Heer opgedragen. Jojada werd oud en hoog bejaard. Toen hij stierf, was hij 130 jaar oud. Jojada werd begraven in de Davidstad bij de koningen, omdat hij zich voor Israël en voor God en het huis van God zo verdienstelijk gemaakt had. Maar na de dood van Jojada kwamen de aanzienlijken van Juda en betuigden de koning hun hulde. En de koning luisterde naar hen. Men begon het huis van de Heer, de God van hun vaderen, te verwaarlozen en men vereerde heilige palen en afgodsbeelden. Vanwege deze zonde kwam een hevige toorn over Juda en Jeruzalem. De Heer stuurde profeten op hen af om hen weer bij zich te brengen. Zij waarschuwden hen, maar zij wilden niet luisteren. Toen kwam de geest van God over Zekaria, de zoon van Jojada, de priester. Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen: zo spreekt God. Waarom overtreedt u de geboden van de Heer zonder enig voordeel daarbij te vinden? Omdat u de Heer in de steek gelaten hebt, heeft hij u in de steek gelaten. Maar zij spanden samen tegen hem en op bevel van de koning stenigden zij hem op de voorhof van het huis van de Heer. Zo weinig dacht Joas nog aan alle weldaden die Jojada, Zekaria's vader, hem bewezen had, dat hij zijn zoon liet vermoorden. Stervend riep deze nog: de Heer moge het zien en het wreken.
Bij de jaarwisseling rukte het leger van de Arameërs tegen Joas uit. Ze trokken Juda en Jeruzalem binnen, brachten alle aanzienlijken van het volk om het leven en stuurden alles wat ze buit hadden gemaakt naar de koning van Damascus. Want ofschoon het leger van de Arameërs slechts uit weinigen bestond, liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen, omdat de Judeërs de Heer, de God van hun vaderen, in de steek gelaten hadden. Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht. Want toen ze hem met hevige pijnen hadden achtergelaten, zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen om het bloed van Jojada's zoon te wreken. Zij vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de Davidstad, maar niet in de graven van de koningen. Dit zijn de namen van de samenzweerders. Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische, en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische. Verdere bijzonderheden over zijn zonen, de vele godspraken tegen hem, en over de herbouw van het huis zijn te vinden in het leerschrift van het Boek van de Koningen. Hij werd opgevolgd door Amasja, zijn zoon.

Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 28. Amasja was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoadan en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zij het niet met een onverdeeld hart. Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, doodde hij de hovelingen die zijn vader, de koning, vermoord hadden. Maar de zonen van de moordenaars doodde hij niet. Hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de wet van Mozes, waar de Heer geboden heeft: vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet vanwege hun vader. Alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood worden gebracht. Amasja riep Juda bijeen en deelde heel Juda en Benjamin in naar families onder aanvoerders van 1000 en van 100. Bij de inspectie van alle personen van 20 jaar en ouder telde hij 300.000 strijdbare mannen die speer en schild konden hanteren. Bovendien nam hij voor 100 talenten zilver nog 100.000 dappere krijgers uit Israël in dienst. Maar een man van God diende zich bij hem aan met de boodschap: laat het leger uit Israël niet met u uitrekken, koning, want de Heer is niet met Israël en met de zonen van Efraïm. Maar als u gaat, rust u uit voor de strijd. Anders zal de Heer u voor de vijand laten bezwijken. Want God bezit de macht om u te helpen en tevens om u te laten bezwijken. Amasja antwoordde de man van God: maar hoe moet dat dan met de 100 talenten zilver die ik voor de troepen van Israël betaald heb? En de man van God zei: de Heer kan u nog veel meer geven dan dat. Toen ontsloeg Amasja de troepen uit Efraïm die zich bij hem aangesloten hadden, uit zijn dienst, en zei hun dat ze naar huis konden terugkeren. Zij werden echter boos op Juda en keerden vol verontwaardiging naar huis terug. Amasja vatte moed en voerde zijn leger naar het Zoutdal. Daar aangekomen versloeg hij 10.000 mannen van Seir. Vervolgens namen de Judeërs nog 10.000 anderen levend gevangen. Zij brachten ze op de top van de rots en gooiden ze vanaf daar naar beneden, zodat ze allemaal te pletter vielen. De troepen echter die Amasja ontslagen had en niet had meegenomen in de strijd, plunderden intussen de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Goron. Ze vermoorden 3000 man en behaalden een grote buit. Toen Amasja na zijn overwinning op de Edomieten thuiskwam, bracht hij de afgodsbeelden van de mannen van Seir mee. Hij stelde ze op als zijn eigen goden, wierp er zich voor neer en bracht er offers voor. Daarop ontbrandde de woede van de Heer tegen Amasja. Hij stuurde een profeet naar hem toe en liet hem vragen: hoe komt u erbij de goden te vereren van een volk die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden? Voordat hij uitgesproken was, viel Amasja hem in de reden en zei: wie heeft jou aangesteld tot mijn raadgever? Hou op, zodat ze jou niet vermoorden. De profeet gehoorzaamde, maar zei eerst nog: ik weet dat God van plan is u te vernietigen, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad wilt luisteren. Een tijd later pleegde Amasja, de koning van Juda, overleg. Hij stuurde een boodschap naar Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, van de volgende inhoud: kom aan, laten wij onze krachten meten. Maar Joas, de koning van Israël, stuurde het volgende antwoord aan de koning van Juda: eens deed een distel op de Libanon aan een ceder op de Libanon dit verzoek: wees zo goed uw dochter als vrouw af te staan aan mijn zoon. Maar er kwam een wild dier van de Libanon voorbij en dat vertrapte de distel. U zegt: ik heb Edom vernietigd. En u bent er overmoedig door geworden. Maar blijf toch liever thuis,
waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val? Maar Amasja wilde niet luisteren. Dit was zo door God beschikt, want God wilde hem uitleveren aan de hand van de vijand, omdat ze de goden van Edom hadden vereerd. Joas, de koning van Israël, rukte op en bij Bet-Semes in Juda maten hij en Amasja, de koning van Juda, hun krachten. De Judeërs werden door de Israëlieten verslagen en allen vluchtten naar hun tenten. En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Joachas, gevangen. Hij voerde hem mee naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van 400 el, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort. Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van God bij Obed-Edom bewaard werden en in de schatkamers van het koninklijk paleis, en trok met een aantal gijzelaars terug naar Samaria. Na de dood van Joas, de zoon van Joachas, de koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, nog 15 jaar. Verdere bijzonderheden over Amasja uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Vanaf het ogenblik dat Amasja de Heer afviel, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen, zodat hij naar Lachish moest vluchten. De samenzweerders echter stuurden personen achter hem aan die hem in Lachish vermoorden. Op paarden werd hij overgebracht en hij werd in de Davidstad bij zijn vaderen begraven.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 23. Het volk van Juda nam de 16 jaar oude Uzzia tot koning en opvolger van zijn vader Amasja. Nadat hij zijn vader, de koning, bij zijn vaderen te rusten had gelegd, lijfde hij Elot bij Juda in en versterkte die stad. Uzzia was 16 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolja en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader Amasja gedaan had. Zolang Zekaria, die hem in vrees voor de Heer opgevoed had, leefde, vereerde hij de Heer en schonk God hem voorspoed. Hij trok ten strijde tegen de Filistijnen en haalde de muren omver van Gat, Japne en Asdod. En hij bouwde steden in het gebied van Asdod en de Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen, de Arabieren die in Gurbaal woonden, en tegen de Meunieten. Ook de Ammonieten moesten Uzzia schatting betalen. En zijn roem verbreidde zich tot aan de Egyptische grens, want hij was immers zeer machtig geworden. Uzzia bouwde torens aan de hoekpoort, de dalpoort en aan de hoek. En hij versterkte ze. Ook bouwde hij vestingen in de woestijn en liet hij regenbakken uitkappen, want hij had een grote veestapel in de Sefela en op de vlakte. En hij had landbouwers en wijngaardeniers in het Karmelgebergte. Hij was namelijk een liefhebber van de landbouw. Uzzia had een leger dat krijgsdienst verrichtte en uittrok in de afdelingen die door Jeiel, de schrijver, en Maasea, de beambte, ondergeschikte van Chanania, de bevelhebber van de koning, gemonsterd waren. Deze dappere krijgers stonden onder leiding van in totaal 2600 familiehoofden. Zij stonden aan het hoofd van een leger van 307.500 krijgers, die de koning krachtig hielpen tegen zijn vijanden. Uzzia had voor heel zijn leger schilden, speren, helmen, pantsers, bogen en stenen voor de slingers laten aanschaffen. Ook liet hij in Jeruzalem vernuftige oorlogswerktuigen plaatsen op de torens en op de hoeken, voor het afschieten van pijlen en grote stenen. Zijn faam verbreidde zich wijd en zijd. Hij werd op wonderbare wijze geholpen en werd heel sterk. Maar toen hij machtig geworden was, werd hij hoogmoedig tot zijn eigen ongeluk en zondigde hij tegen de Heer zijn God, doordat hij het huis van de Heer binnenging om zelf offers op te dragen op het reukofferaltaar. Maar Azaria, de priester, en 80 andere priesters, allen voortreffelijke mannen, gingen hem achterna. Zij stelden zich op rond Uzzia, de koning, en zeiden: "Het is u niet toegestaan, Uzzia, offers op te dragen voor de Heer, doch slechts aan de priesters, de zonen van Aaron, die gewijd zijn voor de offerdienst. Verlaat het huis, want u zondigt. Dit zal u bij de Heer God niet tot eer strekken." Uzzia, het wierookvat nog in de hand, ontstak in woede. Maar terwijl hij woedend uitviel tegen de priesters, kwam er opeens een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd. De priesters, die rond het reukofferaltaar stonden in het huis van de Heer, zagen het. Azaria, de opperpriester, en alle andere priesters gingen op Uzzia af en stelden vast dat hij een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd had. Vol ontzetting drongen zij erop aan dat hij daar weg zou gaan. En zelf had Uzzia ook haast om weg te komen, omdat de Heer hem geslagen had. En koning Uzzia bleef de huidziekte behouden tot aan de dag van zijn dood. Hij leefde sindsdien in afzondering als een melaatse. En hij mocht niet in de nabijheid van het huis van de Heer komen. Gedurende deze tijd beheerde Jotam, zijn zoon, het paleis van de koning en hij sprak recht voor het volk in het land.
Verdere bijzonderheden over Uzia uit vroegere en latere tijd zijn opgetekend door de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Uzia ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven bij zijn vaderen op een stuk grond bij het graf van de koningen, want men zei, het is een huidziekje. Zijn zoon Jotam volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 9. Jotam was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jeruza en was een dochter van Sadok. Hij deed wat de Heer behaagd, zoals zijn vader Uzzia gedaan had. Maar het huis van de Heer drong hij niet binnen. Het volk echter had zijn zondige gebruiken nog niet opgegeven. Hij bouwde de poort van het huis van de Heer, de Allerhoogste, en hij liet de muur van de Ofel versterken. Hij liet vestingen bouwen in het bergland van Juda, en in bosrijke streken bouwde hij burchten en torens. Hij voerde oorlog met de koning van de Ammonieten en overwon hem. De Ammonieten moesten hem dat jaar 100 talenten zilver en 10.000 kor tarwe en 10.000 kor gerst betalen. Dit betaalden ze hem dan ook, en eveneens in de twee volgende jaren. Jotam werd steeds machtiger, omdat hij de wegen van de Heer zijn God bewandelde. Verdere bijzonderheden over Jotam, zijn oorlogen en ondernemingen, zijn te vinden in het boek over de koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Jotam ging bij zijn vaderen rusten. Hij werd begraven in de Davidstad en Achas, zijn zoon, volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 27. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Maar hij deed niet wat de Heer behaagt, zoals zijn vader David gedaan had. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals. Hij offerde in het Ben-Hinnom-dal en hij verbrandde zijn zonen overeenkomstig de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. De Heer zijn God leverde hem uit aan de koning van Aram, die hem overwon, en hem met velen van zijn volk gevangen wegvoerde naar Damascus. Hij werd ook overgeleverd aan de koning van Israël, die hem een grote nederlaag toebracht. Pekach, de zoon van Remaljahu, liet in Juda op één dag 120.000 personen ombrengen. Allemaal weerbare strijders, want ze hadden de Heer, de God van hun vaderen, verlaten. Zikri, een held uit Efraïm, doodde Maaseia, de zoon van de koning. Azrikam, de hofmaarschalk, en Elkana, de plaatsvervanger van de koning. De Israëlieten namen 200.000 vrouwen en zonen en dochters van hun broeders gevangen, behaalden bovendien een grote buit en trokken daarmee naar Samaria. In Samaria woonde een profeet van de Heer, Odet genaamd. Toen het leger Samaria naderde, ging hij de stad uit en liep ze tegemoet. Hij sprak: "De Heer, de God van uw vaderen, heeft de Judeërs aan u overgeleverd, omdat hij woedend op hen was. Maar u hebt hen afgeslacht met een wreedheid die ten hemel schrijdt. En nu denkt u de bewoners van Juda en Jeruzalem bovendien nog te kunnen vertrappen als uw slaven en slavinnen. Maar laat u daarmee geen schuld op u? Luister daarom naar mij en laat deze gevangenen die uw broeders toebehoren vrij, want anders zal de toorn van de Heer op u neerkomen." Nu traden ook enkele van de voornaamste Efraïmieten op het teruggekeerde leger toe. Azaria, de zoon van Jochanan, Berekia, de zoon van Mesilemot, Jechiskia, de zoon van Salum, en Amasa, de zoon van Gadlai. Zij spraken hun als volgt toe: "Breng de gevangenen niet de stad binnen. We hebben reeds een schuld op ons geladen jegens de Heer, en wilt u onze zonde en onze schuld nog erger maken? Onze schuld is al groot genoeg. Een hevige woede dreigt over Israël los te barsten." Daarom lieten de soldaten ten overstaan van de aanzienlijken en het verzamelde volk de gevangenen vrij en stonden ze hun buit af. Mannen die daarvoor met naam aangewezen waren, gingen naar de gevangenen om ze te helpen. Iedereen die naakt was, gaven ze kleren en schoeisel uit de buit. Ze gaven hun te eten en te drinken en ze zalfden hen. Ten slotte brachten zij hen terug naar hun broeders in Jericho, de palmenstad. En iedereen die niet goed kon lopen, vervoerden zij daarheen op ezels. Daarna keerden zij zelf terug naar Samaria. Een tijd later liet koning Achas aan de koning van Assur vragen om hem te hulp te komen. De Edomieten hadden Juda opnieuw verslagen en hadden krijgsgevangenen gemaakt. De Filistijnen hadden de steden van de Sefela en de Negeb van Juda geplunderd. En zij hadden Bet-Semes veroverd, evenals Ayalon, Gederot, Soko, Timna en Gimzo met onderhorige gebieden, en zich daar gevestigd. De Heer had Juda immers vernederd om Achas, de koning van Juda, te straffen, omdat hij in Juda de tuchteloosheid had bevorderd en omdat hij tegen de Heer in opstand gekomen was. Maar in plaats van hem te helpen, rukte Tiglath-Pileser, de koning van Assur, tegen hem op en bracht hem in het nauw. Want al had
Achas, het huis van de Heer en zijn koninklijk paleis en het paleis van de prinsen leeggehaald als gift voor de koning van Assur, het mocht niet baten. Zelfs terwijl hij in het nauw gedreven was, kwam koning Achas nog meer in opstand tegen de Heer. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem nog wel verslagen hadden. Want hij dacht,

vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Achas ging bij zijn vaderen rusten en werd in de stad Jeruzalem begraven, maar niet in de graven van de koningen van Juda. Zijn zoon Hiskia volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 36. Hiskia werd koning toen hij 25 jaar was en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader David gedaan had. In het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, opende hij de poorten van het huis van de Heer weer en liet ze herstellen.

Hij riep de priesters en levieten op het Oostplein bijeen en zei tegen hen: luister naar mij, levieten. Heilig uzelf en heilig het huis van de Heer, de God van uw vaderen. En verwijder alles wat onrein is uit het heiligdom. Want onze vaderen zijn afvallig geworden en hebben gedaan wat de Heer onze God mishaagt. Ze hebben hem in de steek gelaten, hun gezicht afgewend van de verblijfplaats van de Heer en haar de rug toegekeerd. Ze hebben zelfs de poort van de voorhal gesloten en de lampen gedoofd. Ze hebben geen wierook gebrand in het heiligdom en er geen brandoffers opgedragen voor de God van Israël. Daarom barstte de toorn van de Heer over Juda en Jeruzalem los en maakte hij ze tot een voorwerp van schrik, van ontzetting en verbijstering, zoals u met eigen ogen kunt zien. Om die reden zijn onze vaderen gevallen door het zwaard en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Daarom heb ik mij voorgenomen een verbond te sluiten met de Heer, de God van Israël, opdat zijn brandende toorn van ons wijkt. Mijn zonen, verwaarloos niet langer uw plicht, want de Heer heeft u uitverkoren om hem in zijn huis te dienen en wierook voor hem te branden. Toen traden de volgende levieten naar voren: Machat, de zoon van Amasai, en Joel, de zoon van Azariahu, van de Kehatieten, van de Merarieten, Kis, de zoon van Abdi, en Azariahu, de zoon van Jehalelel, en van de Gersonieten, Joach, de zoon van Zimna, en Eden, de zoon van Joach. Van de zonen van Elisafan, Simri en Jeiel. Van de zonen van Asaf, Zekaria en Matania. Van de zonen van Heman, Jechiel en Simi. En van de zonen van Jedutun, Semaja en Utsiel. Ze riepen hun broers bijeen, heiligden zich en begonnen volgens het bevel van de koning en overeenkomstig de voorschriften van de Heer aan de reiniging van het huis van de Heer. Hiertoe gingen de priesters het achterste gedeelte van het huis van de Heer binnen en brachten alle onreine voorwerpen die ze in het huis van de Heer aantroffen naar de voorhof, waar de levieten ze overnamen om ze weg te brengen naar het Kidromdal. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen ze met de heiliging en op de achtste dag van de maand waren ze aan de voorhal van het huis van de Heer toe. Zo heiligden ze het huis van de Heer in 8 dagen. Met het geheel waren ze gereed op de 16e dag van de eerste maand. Toen begaven ze zich naar koning Hiskia en verklaarden: we hebben het hele huis van de Heer gereinigd, het brandofferaltaar met toebehoren en de tafel voor de toonbroden met toebehoren. Ook alle andere voorwerpen die koning Achas tijdens zijn regering door zijn afgoderij ontwijd heeft, hebben we hersteld en weer geheiligd. Ze staan klaar voor het altaar van de Heer. Toen riep koning Hiskia in alle vroegte de magistraten van de stad bijeen en ging naar het huis van de Heer. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokjes mee als zondeoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En Hiskia beval de zonen van Aaron, de priesters, om ze op te dragen op het altaar van de Heer. Ze slachten de runderen en de priesters vingen het bloed op en besprenkelden het altaar ermee. Vervolgens werden de rammen geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Ten slotte werden de lammeren geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Daarna leidden ze de bokken voor het zondeoffer naar de koning en het verzamelde volk, en die legden hun handen op de koppen van de dieren. De priesters slachten ze en sprenkelden het bloed als een zondeoffer op het altaar om verzoening tot stand te brengen voor heel Israël. Want de koning had het brandoffer en het zondeoffer voor heel Israël bestemd.
Toen stelde hij in het huis van de Heer de levieten op met cymbalen, lieren en harpen. Naar het voorschrift van David en van Gad, de ziener van de koning, en van de profeet Nathan. Het voorschrift kwam immers van de Heer door toedoen van de profeten. De levieten stelden zich op met de muziekinstrumenten van David en de priesters met de trompetten. Toen beval Hizkia het brandoffer op te dragen op het altaar. En op hetzelfde ogenblik dat het brandoffer werd ontstoken, begon men te zingen ter ere van de Heer en op de trompetten te blazen, onder begeleiding van de muziekinstrumenten van David, de koning van Israël. Het verzamelde volk boog zich neer. Het gezang duurde voort en de trompetten bleven schallen tot het brandoffer verteerd was. Toen ze gereed waren met het offer, knielde de koning en alle aanwezigen met hem en zij wierpen zich neer. Daarna bevalen koning Hizkia en de magistraten, de levieten ter ere van de Heer, liederen te zingen van David en de ziener Asaf. Ze begonnen vol vreugde te zingen en bogen zich in aanbidding neer. Toen nam Hizkia het woord en zei: "Nu hebt u zich aan de Heer gewijd. Kom naderbij en draag in het huis van de Heer slacht- en dankoffers op." En het verzamelde volk droeg slacht- en dankoffers op en ieder die daartoe bereid was, ook brandoffers. Het aantal brandoffers dat het verzamelde volk bracht bedroeg 70 runderen, 100 rammen en 200 lammeren. Deze waren alle bestemd als brandoffer voor de Heer. De heilige gaven bedroegen in het geheel 600 runderen en 3000 schapen. Er waren echter priesters te weinig om alle als brandoffer bestemde dieren te vullen. Maar hun broeders, de levieten, hielpen hen met het werk totdat alle priesters zich geheiligd hadden. De levieten hadden namelijk met de heiliging meer ernst gemaakt dan de priesters. Behalve met de talrijke brandoffers had men nog werk met het vet van de slachtoffers en met de plengoffers die bij de brandoffers behoren. Zo werd de dienst in het huis van de Heer hervat. Hizkia en al het volk verheugden zich over wat God zo onverwacht voor het volk gedaan had.

Tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 27. Daarna zond Hiskia een boodschap aan heel Israël en Juda, en hij schreef ook brieven naar Efraïm en Manasse om naar het huis van de Heer in Jeruzalem te komen en Pasen te vieren ter ere van de Heer, de God van Israël. De koning had met de magistraten en de volksvergadering in Jeruzalem overlegd of men Pasen zou vieren in de tweede maand. Ze konden het namelijk niet op de gewone tijd vieren, omdat de priesters zich niet in voldoende aantal geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem bijeengekomen was. Nadat de koning en de volksvergadering het daarover eens waren geworden, hadden ze besloten om heel Israël, van Berseba tot Dan, op te roepen om naar Jeruzalem te komen om Pasen te vieren ter ere van de Heer, de God van Israël. Over het algemeen had men zich immers niet gehouden aan wat voorgeschreven was. De boden gingen met de brieven van de koning en van de magistraten door heel Israël en Juda en zeiden in opdracht van de koning: Israëlieten, keer terug tot de Heer, de God van Abraham, Isaac en Israël, opdat hij zich weer keert tot u, het overschot dat ontsnapt is aan de greep van de koning van Assur. Wees niet als al uw vaderen en uw broeders, die ontrouw geweest zijn aan de Heer, de God van hun vaderen, en die hij tot een voorwerp van schrik gemaakt heeft, zoals u zelf kunt zien. Wees niet hardnekkig zoals uw vaderen. Reik de Heer de hand en kom naar zijn heiligdom, dat hij voor altijd geheiligd heeft, en dien de Heer uw God, opdat zijn brandende toorn zich van u afwendt. Want als u zich tot de Heer keert, zullen uw broeders en uw zonen mededogen vinden bij degenen die hen gevangen weggevoerd hebben, en zullen ze terugkeren naar dit land. Want de Heer uw God is genadig en barmhartig. Hij zal zijn aanschijn niet van u afwenden als u zich tot hem keert. Toen echter de boden in Efraïm, Manasse en Zebulon van stad tot stad rondgingen, werden ze uitgelachen en bespot. Slechts enkele mannen uit Aser, Manasse en Zebulon vernederden zich en gingen naar Jeruzalem. Maar in Juda bracht de hand van God tot stand dat ze eensgezind volbrachten wat de Heer hun bij monden van de koning en de magistraten had bevolen. Zo kwam er veel volk in Jeruzalem bijeen om in de tweede maand het feest van de ongezuurde broden te vieren. Het was een zeer talrijke menigte. Ze ruimden eerst de altaren op die in Jeruzalem stonden. Ook alle wierookaltaren verwijderden ze en ze wierpen die in het Kidrondal. Daarna vierden ze Pasen op de 14e dag van de tweede maand. De priesters en de levieten voelden zich beschaamd. Ze heiligden zich en brachten brandoffers in het huis van de Heer. Ze wijden zich aan hun taak zoals die beschreven staat in de wet van Mozes, de man van God. De priesters plengden het bloed dat de levieten hun aanreikten. Omdat het grootste deel van het verzamelde volk zich niet geheiligd had, werden de levieten belast met het slachten van de paasoffers voor iedereen die niet rein genoeg was om ze zelf aan de Heer toe te wijden. Hoewel het grootste deel van het volk, met name uit Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon, zich niet had gereinigd, aten ze, in strijd met het voorschrift, toch het paasoffer, want Hiskia had voor hen gebeden: de Heer, die goed is, mogen vergeving schenken aan ieder die vastbesloten is zich op de Heer, de God van zijn vaderen, te richten, ook al bezit hij niet de reinheid die voor het offer vereist wordt. De Heer verhoorde Hiskia en genas het volk. Zo vierden de Israëlieten, die in Jeruzalem aanwezig waren, 7 dagen lang onder grote blijdschap het feest van de ongezuurde broden, terwijl de priesters en levieten, dag in dag uit volle borst de lof van de Heer zongen. En Hiskia moedigde alle levieten aan die grote kundigheid in de dienst van de Heer getoond hadden. Nadat ze 7 dagen lang feest gevierd hadden,
slachtoffers hadden opgedragen en de lof van de Heer, de God van hun vaderen, hadden gezongen, besloot het verzamelde volk nog 7 dagen feest te vieren. En ze vierden met vreugde nog 7 dagen feest. Want Hiskia, de koning van Juda, had voor het verzamelde volk 1000 stieren en 7000 schapen beschikbaar gesteld. En de magistraten gaven aan het verzamelde volk 1000 stieren en 10000 schapen. En de priesters hadden zich nu ook in grote getalen geheiligd. Heel het verzamelde volk van Juda vierde feest, tezamen met de priesters en levieten, met al het volk dat uit Israël gekomen was, en met de vreemdelingen die uit Israël waren gekomen of in Juda woonachtig waren. Er heerste in Jeruzalem een grote vreugde, want sinds de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was er in Jeruzalem iets dergelijks niet meer gebeurd. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. De Heer luisterde naar hen en hun gebed drong door tot in de hemel, zijn heilige woning.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 21. Toen alles was afgelopen, trokken alle aanwezige Israëlieten naar de steden van Juda, verbrijzelden de wijstenen, hakten de heilige bomen om en ruimden de offerhoogten en de altaren op in heel Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse, tot de laatste toe. Daarna gingen de Israëlieten naar hun steden terug, ieder naar zijn eigen huis. Daarna deelde Hizkia de priesters en levieten weer in op grond van hun vroegere afdelingen en naar de aard van hun dienst als priester of leviet, naar gelang zij bestemd waren voor het opdragen van brand- en slachtoffers, voor het zingen van lof- en dankliederen of voor de bewaking van de poorten van de legerplaats van de Heer. De bijdrage uit het persoonlijk bezit van de koning was bestemd voor de brandoffers. Het ochtend- en avondoffer en het offer op de Sabbat, de dag van de nieuwe maan en de hoogtijdagen, zoals voorgeschreven was in de leer van de Heer. Verder beval hij het volk, de inwoners van Jeruzalem, een bijdrage te geven voor de priesters en levieten, opdat zij al hun krachten zouden kunnen wijden aan de wet van de Heer. Toen dit bevel algemeen bekendgemaakt was, brachten de Israëlieten in grote getale het beste van het koren, de most, de olie, de honing en van al wat de grond opbrengt. Van alles droeg de grote meerderheid een tiende af. Eveneens droegen de Israëlieten en Judeërs, die in de steden van Juda woonden, het tiende van hun runderen en schapen af. Ook droegen ze de tienden af die als offergaven aan de Heer hun God gewijd waren en legden die in stapels neer. In de derde maand begonnen ze met het aanleggen van de stapels en pas in de zevende maand was alles verzameld. Toen Hizkia en de magistraten de stapels kwamen bezichtigen, prezen ze de Heer en zijn volk Israël. En toen Hizkia aan de priesters en de levieten inlichtingen vroeg over de stapels, zei de priester Azaria, het hoofd van het huis van Sadok, sinds de bijdragen aan het huis van de Heer worden afgedragen, hebben wij overvloedig gegeten en nog heel veel overgehouden, want de Heer heeft het volk zo gezegend dat deze grote voorraad over is. Daarom beval Hizkia in het huis van de Heer voorraadkamers in te richten. Toen die gereed waren, bracht men de bijdragen, de tienden en de wijgeschenken regelmatig daarheen. Opziener daarover was de leviet Konanjahu. Plaatsvervanger was zijn broer Simi. Jechiel, Azazjahu, Nagat, Azael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Yismakjahu, Magat en Benaja waren belast met het toezicht onder leiding van Konanjahu en zijn broer Simi, volgens het bevel van koning Hizkia en van Azaria, het hoofd van het huis van God. Kore, de zoon van Jimna, leviet en poortwachter aan de oostpoort, was belast met de uitdeling van de gaven die vrijwillig aan God gebracht werden, de bijdrage voor de priesters en levieten en de offergaven. In de priestersteden stonden Eden, Minjamin, Jezua, Semaja, Amaria en Sekania hem trouw terzijde bij de uitdeling aan hun broeders van de verschillende afdelingen, zonder onderscheid. Met dien verstande dat het mannelijke personen moesten zijn van 3 jaar of ouder die in het familieregister waren ingeschreven. Het gold iedereen die in hun afdelingen volgens het dagelijks dienstrooster een taak te vervullen had in het huis van de Heer. De priesters werden in het register ingeschreven naar hun families en de levieten van 20 jaar en ouder volgens hun afdelingen en hun verschillende taken. Ze werden ingeschreven met al hun kleine kinderen, vrouwen, zonen en dochters, dus de groep in zijn geheel, omdat ze zich trouw heiligden. De zonen van Aaron,
De priesters, die op de weidegronden bij hun steden woonden, hadden in elke stad iemand die aangesteld was om aan alle mannelijke personen uit de priesterklasse en aan alle ingeschreven levieten hun aandeel uit te keren. Aldus ging Hizkia in heel Israël te werk, goed, rechtschapen en trouw jegens de Heer zijn God. Alles wat hij ondernam voor de dienst in het huis, voor de naleving van de wet en de geboden van zijn God, deed hij met volle toewijding en bracht hij tot een goed einde.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 33. Enige tijd later, toen de godsdienstige hervorming haar beslag had gekregen, rukte Sanherib, de koning van Assur, op. Hij trok Juda binnen en sloeg het beleg voor de versterkte steden om ze met geweld in te nemen. Toen het Hiskia duidelijk werd dat Sanherib het op Jeruzalem gemunt had, besloot hij na overleg met zijn magistraten en legeroversten om de bronnen buiten de stad dicht te stoppen. Iedereen beloofde hem zijn medewerking. Men bracht veel volk op de been en stopte alle bronnen dicht, ook de beek die door het stadsgebied stroomde, want ze dachten, als de grote koning van Assur komt, mag hij geen druppel water vinden. Ze herstelden met man en macht de zwakke plekken in de stadsmuur, trokken de torens hoger op en bouwden om de stadsmuur nog een tweede muur. Verder versterkte hij het Milo in de Davidstad en liet hij een groot aantal werpspiesen en schilden vervaardigen. Vervolgens stelde hij krijgsoversten aan over het volk, liet het bijeenkomen op het plein voor de stadspoort en sprak het als volgt moed in. Wees moedig en dapper. Vrees niet en laat u niet afschrikken door de koning van Assur en heel die massa die met hem optrekt, want wij zijn sterker dan hij. Hij steunt op mensenkracht, maar wij steunen op de Heer onze God die ons helpt en voor ons de oorlog voert. En heel het volk voelde zich gesterkt door de woorden van Hiskia, de koning van Juda. Daarna stuurde Sanherib, de koning van Assur, die met zijn krijgsmacht voor Lachish lag, gezanten naar Jeruzalem, naar Hiskia, de koning van Juda, en naar de Judeërs in Jeruzalem met de boodschap: Zo spreekt Sanherib, de koning van Assur. Waar vertrouwt u eigenlijk op dat u zich in Jeruzalem laat insluiten? Misleidt Hiskia u niet met zijn bewering dat de Heer, onze God, ons zal redden uit de macht van de koning van Assur? Zal hij u niet van honger en dorst laten sterven? Heeft niet diezelfde Hiskia een einde gemaakt aan de offerhoogten en altaren van de Heer en tegen Juda en Jeruzalem gezegd: Slechts voor één altaar mag u neerbuigen en alleen daarop mag u offers ontsteken? Weet u niet wat ik en mijn voorvaders gedaan hebben met de volken van alle andere landen? Hebben de goden van die volken hun land uit mijn greep kunnen redden? Heeft ooit een van de goden van de volken die door mijn voorvaders aan de vernietiging gewijd zijn, zijn volk uit mijn greep kunnen redden? En zou uw God u dan wel kunnen redden? Wel nu, laat u niet door Hiskia bedriegen en misleiden. Geloof hem niet. Als geen enkele andere god een volk of koninkrijk uit mijn greep of uit de greep van mijn voorvaders heeft kunnen redden, hoeveel te minder zal uw God dat dan kunnen? En met nog andere beledigende woorden lieten Sanherib's gezanten zich uit over de Heer en over Hiskia, zijn dienaar. Ook had Sanherib een brief geschreven waarin hij de Heer, de God van Israël, hoonde en over hem zei: Zo min als de goden van de volken van de andere landen hun volk uit mijn greep hebben kunnen redden, zal de God van Hiskia dat kunnen. En met luide stem lazen ze die brief in het Judees voor aan het volk dat op de muur van Jeruzalem stond, om het bang te maken en in verwarring te brengen, zodat ze de stad zouden kunnen veroveren. Ze spraken dus over de God van Jeruzalem op dezelfde wijze als over de goden van de andere volken van de aarde, die door mensenhanden gemaakt zijn. Na dit alles gingen koning Hiskia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, in gebed en riepen tot de hemel om hulp. Toen zond de Heer een engel en deze verdelgde alle weerbare strijders, leiders en legeroversten in de legerplaats van de koning van Assur, zodat deze beschaamd naar zijn land moest terugkeren. Toen hij eens het huis van zijn God betrad, hebben zijn eigen zonen hem daar met het zwaard gedood. De Heer redde Hiskia en de inwoners van Jeruzalem uit de macht van Sanherib, de koning van Assur,
en uit die van alle andere vijanden, en hij schonk hun rust aan alle grenzen. En velen brachten een geschenk aan de Heer in Jeruzalem en kostbaarheden voor Hiskia, de koning van Juda. Vanaf toen stond hij bij alle volken in hoog aanzien. Enige tijd later werd Hiskia dodelijk ziek. Hij bad tot de Heer en deze verhoorde hem en verrichtte voor hem een teken. Hiskia toonde zich echter niet dankbaar voor de hem bewezen weldaad, maar werd overmoedig, zodat er over hem en over Juda een hevige toorn dreigde los te barsten. Toen vernederden de overmoedige Hiskia en de inwoners van Jeruzalem zich, zodat de toorn van de Heer niet losbarstte in de tijd van Hiskia. Hiskia was zeer rijk en voerde een luisterrijke staat. Hij had schatkamers voor zilver, goud en edelgesteente, reukwerken, schilden en allerlei andere kostbare voorwerpen. Opslagplaatsen voor de opbrengst aan koren, most en olie. Stallen voor het vee en kooien voor de kudden. Hij had beschermde hoeven gebouwd voor zijn grote veestapel die uit schapen en runderen bestond, want God had hem overvloedige rijkdom geschonken. Deze Hiskia heeft ook de bovengrondse uitmonding van de Gichronbron afgesloten en het water onder de grond door westwaarts naar de Davidstad geleid. Hij slaagde in alles wat hij ondernam. Dat was ook het geval toen het gezantschap van de grote koning van Babel bij hem kwam om navraag te doen naar het wonder dat in zijn land gebeurd was. God liet hem toen in de steek om hem op de proef te stellen en zijn gezindheid te leren kennen. Verdere bijzonderheden over Hiskia, met name over zijn godsdienstige hervormingen, zijn te vinden in het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, en in het boek van de koningen van Juda en Israël. Hiskia ging bij zijn vaderen rusten. Men begroef hem op de helling waar de graven van de zonen van David liggen. En heel Juda en alle inwoners van Jeruzalem bewezen hem de laatste eer. Zijn zoon Manasse volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 25. Manasse was 12 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagt en maakte zich schuldig aan dezelfde afgoderij als de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Hij herbouwde de heiligdommen op de hoogten die zijn vader Hiskia vernield had. Hij bouwde altaren voor de Baals, richtte heilige palen op en boog zich neer voor het leger van de hemellichamen en diende het. Hij bouwde zelfs altaren in het huis van de Heer, terwijl de Heer toch gezegd had: in Jeruzalem zal mijn naam voor altijd wonen. In de beide voorhoven van het huis van de Heer bouwde hij altaren ter ere van het leger van de hemel.